0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer, in het noorden wat regen. Het is ongeveer een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder in het land veel zon en maximaal 26 graden.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten tienduizenden mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze werd aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord, maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Di Roy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I better have you naked. Radio
1: Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
3: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 7 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brand weer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord.
1: Noord non-stop.
2: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. En donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hey, waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
4: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
6: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
7: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
8: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
7: Check werkenbijwagenborg.com.
6: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
7: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
9: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
10: Radio
0: Noord en Ommeland.
10: Met Edwin Mooibroek.
11: Goedemorgen. Ja, je weekend is weer begonnen. Een klein dorp in onze provincie is deze dagen grandioos. Welk dorp het is, dat hoor je zometeen. Dit zijn

0: Dank u wel, dank u wel. De koers waren dat, het heette Radio. Goedemorgen, 7 minuten over 8 is het geworden op deze zaterdagochtend. Petra, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zonder Marcel deze keer.
1: Ja.
0: Hij doet expeditie, hè?
1: Hij doet expeditie vandaag.
0: Hij komt zo nog even langs.
1: Hij zal zo wel binnenkomen en dan schuift hij even aan.
0: Ja, waar hij vandaag allemaal langs gaat. En het was fris vanochtend, hè?
1: Het was best wel fris, ja. Ik heb helemaal geen jas mee.
0: Oh jee.
1: Ik heb helemaal niet meer gewend.
0: Ik heb een jas maar gewoon even aangehouden.
1: Ja, nou, snap ik.
0: De regen trekt vandaag weg, de zon komt tevoorschijn. Er is nog wel kans op een bui en het wordt 20 tot 22 graden... met een matige tot krachtige westenwind. En zometeen tegen 9 uur hoor je natuurlijk Harma met het weer... voor vandaag en voor het weekend. En Frits is er ook. Frits Emmerkamp, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ja, ik sta hier gewoon bijna te blauwbekken, zou ik zeggen.
0: Ja, wel jas bij, hoop ik.
2: Nee, ook niet. Ook niet. Maar ik denk dat ik die ook niet nodig heb. Want ik ben de hele dag in blijde gezelschap. En dat straalt nu al heel veel warmte uit, Edwin.
0: Oh, jij hebt je bij je dan?
2: Ik heb iemand mee vandaag. Ik heb een soort stagiair meegekregen van het bedrijf. Die dacht van, goh, dan kunnen die man toch niet meer alleen op pad. Sommigen noemen het ook wel een begeleider. Maar ik noem het toch maar gewoon een stagiair. Dit wordt een interessante dag, want ik heb een mis meegekregen.
0: Een wat?
2: Een mis.
0: Oh, oké. Okay.
2: Jij hebt Petra, dus. Maar ik heb een mis.
0: Ja.
2: Ja, nee, ik heb Wieneke Dijk mee. Wieneke, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Jij gaat vandaag een dagje met mij mee op pad om eens te zien... dit is niet vanuit de reclassering om mij te beoordelen... maar om te zien of het wat voor je is, hè?
3: Ja, leuk. Ja, heb jij er ook een beetje zin in?
2: Ik heb er zeker zin in. Is het tot nog toe, bevalt het al?
3: Nou, het gaat goed. Ja, zeker. Deze ochtend met jou beginnen. Ja. Dat is een goede start.
2: Dat is een goede start. Kijk, de eerste 10 punten zijn binnen. Nee, Wieneke, die is, ik zeg een mis. Jij bent ooit Miss TT geweest, hè?
3: Ja, dat is wel 2015, hoor, Frits. We gaan wel even terug in de tijd, hoor.
2: Ja, precies. Dus even terug. Maar maakt niet uit. We gaan natuurlijk op zaterdagochtend, Edwin, de koek weggeven.
0: Ja.
2: Daar heb ik dus nu iemand voor om die vast te houden. Dat is fijn. Hebben we al een beetje een zicht, Wieneke, op waar we het eens gaan proberen?
3: Nou, we zagen zo net wel wat mensen hier al bezig in de tuin. Dus ik denk, die meneer daar voor ons, zullen we daar eens even gaan kijken?
2: Zullen we dat als een poging wagen? We zijn in Grijpskerk trouwens.
0: Ja, ik wou net zeggen, waar zijn jullie eigenlijk?
2: Ja, Grijpskerk zijn we. Grijpskerk wordt wakker. De supermarkt gaat om 8 uur open en ik heb dat nog niet zo heel vaak gezien. Maar er stond een rij voor de deur, dus daar moet een beste aanbieding zijn.
3: Die ene mevrouw, die haalde het net niet, hè?
2: Nee, die was net te laat. Die was net te laat. Maar dat kwam eigenlijk een beetje, hebben wij gezien. Dat lijkt trouwens nu wel alsof we van een geloofsovertuiging zijn. Maar dat tezijde. Dat kwam waarschijnlijk dat die mevrouw te laat bij de supermarkt was door deze meneer.
3: Ja, want ze begon met deze meneer.
2: Met deze meneer. Meneer, goedemorgen. U bent er al vroeg bij. Mag ik even uw tuin inkomen? Want u bent aan het tuinieren, zie ik. Altijd zo vroeg op zaterdagochtend?
4: Elke dag van de week.
2: Elke dag?
4: Ja.
2: U heeft ook een beste tuin, als ik dat zo zie.
4: Ja, zeker. Ja, heb ik ook.
2: Onkruid eruit aan het halen?
4: Ja. Komt iedere keer terug, hè, dus je moet wel.
2: Ja, het is een never-ending story wat dat betreft.
4: Nee, zeker niet. Nee.
2: En als het dan van u heeft een terrassentuin, zie ik, met hoogtes, hè?
4: Ja, dat moest, hè, want het verschil tussen de voordeur en het paardje is 65 centimeter. En wil je dat een beetje leuk oplossen, dan maak je terrassen, hè? Anders krijg je zo'n rare afglooien in de tuin.
2: Wel goed voor de afwatering.
4: De terrassen of...
2: Nee, als je het zo schuin laat aflopen.
4: Ja. Nou, maar, we komen toch water tekort, dus het kan wel een beetje bij, hè?
2: En wat moet er dan straks inkomen als het klaar is?
4: Voor het grootste gedeelte bezalsplit. En dan nog plantenbakken erin. Zodat ik 1/3 beplanting heb en 2/3 bezalsplit. Want ik word wat ouder en dan kan ik het allemaal een beetje bijhouden.
2: Oh, u heeft er wel over nagedacht. Ja, toekomstbestendig.
4: Gelukkig kan ik nog nadenken.
2: Dat laat ik voor uw rekening.
4: Het geheugen is dan goed, laat ik maar zeggen.
2: Ja, u weet waar u mee bezig bent. Dat is al heel wat. En een vlaggenmast zie ik.
4: Ja, maar die stond hier al. Die was nog van de vorige bewoonster.
2: Oké.
4: En die kan nog steeds de vlag zien wapperen, want die woont nu schuin aan de overkant. Daar in die seniorenwoningen.
2: Die houdt wel een oogje in het zeil.
4: En dan kan ze dat nog mooi bekijken.
2: En geeft ze dan ook nog wel eens gevraagd en ongevraagd wat advies?
4: Nee, dat doet ze niet. Nee. Ze zegt alleen maar van dat ze het mooi vindt worden.
2: Want zij had wel zo'n aflopend geheel.
4: Ja, want hier in deze hoek daar is 45 centimeter grond opgekomen. Omhoog, want dat was helemaal direct bij die hoek van die bungalow was het al laag. Dus dat was,
2: U bent er wel druk mee geweest?
4: Ja, hier zit bijna 100 ton grond op.
2: En u had net een gezellig babbeltje met een voorbijgangster?
4: Met iedereen, met Henny Top is dat. En daar maak ik altijd een praatje mee.
2: Ik weet ook voor iedereen wie het is.
4: Nee. Ik woon hier pas 7 jaar, dus dat weet ik niet.
2: Maar deze kent nu in elk geval
4: ja,
2: wel.
4: Ja, maar die loopt hier altijd voorbij naar de Jumbo. En er zijn veel mensen die hier voorbij moeten naar de Jumbo. Ja, en dan maak ik altijd een praatje. Of zij maken een praatje.
2: Ja, van nou was ze vertelde ons te laat bij de winkel. Ze wilden er om 8 uur zijn.
4: Ja, ze wou er op tijd bij zijn. Ja,
2: dat is niet gelukt.
4: Nee.
2: Als ze nou straks weer terugkomt, dan hebben we misschien iets leuks voor u samen. Dat kunt u er dus uitnodigen. Wij geven elke zaterdagochtend de grunnige kauk weg.
4: De grunnige, dat eet ik niet.
2: Eet u niet?
4: Nee, eet ik niet. Nee,
2: hoezo niet?
4: Ik woon in Groningen, maar ik eet geen Groningen koek.
2: Is dat een principe dingetje?
4: Nee, veel te veel suikering.
2: Suiker? Nou, we kunnen hem wat laten liggen, dan wordt hij wat zuurder van.
4: Nee, maar er zit heel veel suiker in.
5: Hebben ze expres gedaan, denk ik.
4: Nee, maar bijna alle koeken zitten veel suiker in.
2: Dus ik maak u er niet blij mee?
4: Nee. En mijn vrouw mag het ook niet eten.
2: Nou, dit is de eerste keer dat we de koek niet kwijtraken.
4: Dat ik dat verbied, maar die heeft een glutenintolerantie, dus die kan
2: het niet. Oh, dat lukt gewoon niet.
4: Dat lukt gewoon niet.
2: Maar...
4: Doe braaf mee. Een beetje te support en steunen.
2: Oh, dat is wel heel netjes.
4: Ja, tuurlijk. Nee, ja.
2: Maar mevrouw waar u mee... Dat was mevrouw Top, zei u?
4: Henny Top.
2: Henny Top. Ja. Is dat een beetje een begrip hier?
4: Ja, zeker. Ja. Henny Top is wel een begrip, ja.
2: Kunnen we dan afspreken dat u straks, als zij weer terugloopt... Want dan komt ze weer voor uw tuintje langs.
4: Ik weet niet hoe lang, want je weet niet hoe lang ze blijft praten natuurlijk.
2: Nee, het is wel een kwek, het hadden we al gezien. Ja. Maar als het dan volgende week desnoods, dat u dan de koek aanbiedt.
4: Ja, ik wil altijd die koeken haar aanbieden. Dat is geen probleem natuurlijk.
2: Kijk, welk verhaal je er dan bij doet, dat mag je helemaal zelf verzinnen. Maar...
4: Ja, ik maak er een mooi verhaal van.
2: Ja, zeker.
4: Zo ben ik wel.
2: Ik heb geteld, dit is de 500ste keer dat u voor mijn tuin langskomt.
4: Ja. Ja, voor al die jaren dat je hier nou voorbij bent gekomen, hier heb je een koek voor mij.
2: Nou, precies. Is dat een idee?
4: Ja, maar ze heeft ook mijn... dat is heel mooi. Ze heeft mijn paardje, die helling. Die heeft ze uitgetest met een rollator.
2: Oh, dus hij is Henny Top approved.
4: Ja, Henny.
2: Nou, dat is heel fijn. Wieneke, kom eens hier met die koek. Kijk eens, alstublieft. Dan gaat u die straks maar aanbieden. En dan gaan Wieneke en ik, wij gaan er weer vandoor. Wij moeten snel door, we hebben nog een afspraak. Dus wij gaan... geeft uw vrouw wel eens een bloemetje?
4: Of ik mijn vrouw een bloemetje geef?
2: Ja?
4: Nou, nee, bijna nooit.
2: Nou, dat heb ik slecht nieuws, want dat gaat hier in de Grijpskerk ook niet meer lukken straks.
4: Nee, want Drint gaat al weg.
2: Nou, daar gaan wij precies naartoe nu. Wij gaan naar de bloemenzaak. Wij gaan de bloemetjes binnenzetten in dit geval.
0: Nou, ben je de koek toch nog kwijt, Frits?
2: Ik heb toch nog kwijt, gelukkig.
0: Kan je zo meteen nog een bloemetje halen? Oké, hoi.
2: Hoi.

0: De muziek van de RTV Noord, serie Boven Water, dat was alweer in 2007, alweer best lang geleden. Je hoorde Albert Secuur en Miranda Bolhuis. Ja, we gaan naar een klein dorp waar ze een enorme feest kunnen geven. Donderdag is begonnen en Garnwerd staat er weer 4 dagen lang in het teken van gezelligheid onder de naam Garnwerd Grandioos. En vanavond is dan letterlijk het hoogtepunt met een luchtballonnenfestival. Peter Noren zit al zo'n 15 jaar in de organisatie. Peter, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Jij stapt ook in zo'n luchtballon vanavond?
1: Ja.
0: Je zegt het een beetje aarzelend.
1: Nou, ik organiseer het inderdaad al jaren. En er zijn al diverse vrienden en mijn vrouw en alles zijn al een keer mee geweest, maar ik nog niet.
0: Oké, en waarom niet? Heb je toch een beetje hoogtevrees?
1: Een beetje wel, hè.
0: Oké. Nou, dan vind ik het toch knap dat je erin stapt vanavond.
1: Nou, ja, ik ben net jaren geweest en wij geven vrienden wel eens een cadeau van de luchtballon. En dat is bij mij dus deze keer ook gebeurd.
0: Oh, dus je hebt hem voor je verjaardag gekregen, dus je moet wel.
1: Dat is een beetje noodgedwongen.
0: Ja. Oké. Nou ja, vanavond gaat iedereen komen kijken, hè, dat jij de lucht in gaat. Is er nog een plekje vrij ook voor andere mensen?
1: Ik heb nog 2 plekjes over eventueel.
0: Oké, maar het is niet gratis, hè?
1: Nee, maar we zijn wel goedkoper. Dat is gewoon normaal op de website. Het is €180 per persoon.
0: Ja.
1: En dan kun je met gratis meevliegen of lekker meevliegen.
0: Oké, dus voor €180 zijn er 2 plekken vrij in de luchtballon vanavond boven Garnwerd.
1: Ja.
0: Ja, want ja, dat is allemaal in het kader van Garnwerd Grandioos. Afgelopen donderdag is het allemaal begonnen. Wat gebeurt er dan allemaal in Garnwerd?
1: Nou, we hebben dit jaar een weekend naar voren gegaan. Het is altijd 2e weekend van juli. En we zijn nu een weekend naar voren gegaan vanwege de schoolvakanties.
0: Ja, iedereen is weg
1: alleen,
0: natuurlijk.
1: Nu konden we geen kermis krijgen en we konden geen braderie krijgen.
0: Oh.
1: Dus uiteindelijk hebben we gezegd van... En, we hebben een aantal jaren geen Brabantocht gedaan. En nu hebben we toch gezegd van, zullen wij de Brabantocht weer gaan organiseren?
0: Mm-hmm.
1: En dat is eigenlijk ooit in 2012 een beetje begonnen, uit gekheid, in de kroeg.
0: Yeah.
1: En we zeiden van, als we 30, 40 maar meedoen is leuk. Maar het is het laatste jaar zo groot geworden, we zeiden, het past niet meer in het weekend. Maar we zeiden nu ook van, omdat er geen braderie is en geen kermis, wat de bedoeling was, laten we dan toch nog een keer weer, waar heel veel vragen aan was, de Brabantocht organiseren.
0: Ja, en dan gaan mensen gewoon door en langs modderen gesloten en zo, hè?
1: Jazeker.
0: Okay.
1: Ongeveer 1000 deelnemers doen erbij.
0: Oh, want dat is veel.
1: En die nemen allemaal toeschouwers mee. We zijn in een dorpje met 400 mensen.
0: Ja. Yeah.
1: Dus er was vanmiddag een hele drukte, maar alles met elkaar is er toch weer iemand opgestaan. Die heeft toch een braderie georganiseerd.
0: Oh,
1: we hebben vanaf 10 uur straks de braderie al in het dorp.
0: Ja.
1: Die zijn middag. De molen is gerestaureerd. Die heeft vandaag de opening. Ik denk dat er vandaag misschien wel 3000 mensen in Garnwerd komen.
0: Terwijl er normaal 400 mensen wonen.
1: Ja.
0: Dus jullie worden een beetje overspoeld vandaag met en de braderie en de brachotocht en vanavond dus inderdaad de luchtballon ook.
1: Dat klopt.
0: Nou, dat is wel leuk, toch?
1: Prachtig.
0: Ja, want hoe is het nou? Ja, want hoe is het nou om het te organiseren? Want je doet het al 15 jaar, elke keer weer een feestje.
1: Ja, nee, maar ik zeg, wij deden al een aantal jaren de Brabantocht niet meer, want het past niet meer in het weekend. Het is eigenlijk wat te groot geworden.
0: Nee, maar ik bedoel voor jou, want jij organiseert natuurlijk helemaal Garnwerd Grandioos, of niet?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, is het elk jaar weer een feestje om te organiseren?
1: Oh, dat is zeker. Het zijn allemaal blije gezichten. En met z'n Brabantocht ook. Ze kunnen op een jonker oud meedoen. De oudste deelnemer was 76 een keer.
0: Oh.
1: En iedereen die terugkomt, iedereen zit onder de blubber en iedereen die lacht. Iedereen is vrolijk, ja.
0: Oké, maar jij gaat waarschijnlijk niet meedoen met de Brabantocht, want dan zit je onder de blubber in die luchtballon vanavond.
1: Degene die niet meedoet, die is gewoon aan de kant staat. Kijken, iedereen wordt wel wat smerig.
0: Ja.
1: Maar het knuffelgehalte is vandaag heel groot in Garnwerd. Iedereen wil met je knuffel waar je schoon bent.
0: Dus je gaat niet schoon die luchtballon in vanavond?
1: Nou, voor de tijd moet snel even doen, denk ik.
0: Oké, nou, ik hoop dat het een beetje meevalt, dat je niet al te veel last hebt van je hoogtevrees.
1: Nee, komt goed.
0: Oké, succes, dankjewel. En veel plezier natuurlijk ook.
1: Ja hoor, bedankt.
0: Dag. Yo.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Ajua, voorheen Christian Scott... en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw... brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
8: Vers!
9: Aan tafel!
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Het is 8:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Groningen. Leo Wassing, goedemorgen.
12: Goedemorgen Edwin. Groningen was vorige zomer de minst gekozen provincie voor een vakantie in eigen land. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 2% van alle binnenlandse vakanties werd doorgebracht in onze provincie. Opvallend genoeg weten buitenlandse gasten Groningen steeds beter te vinden. Onze provincie zag vorig jaar de grootste stijging van buitenlanders die Groningen wisten te vinden als vakantiebestemming. Groot onderhoud aan de Zernikebrug in de Professor Elkensweg in Stad duurt langer dan gepland. De werkzaamheden zijn al sinds begin mei bezig en zouden gisteravond afgerond moeten zijn. Het gaat alleen nog 2 weken langer duren, tot en met vrijdag 17 juli. Verkeer vanuit Zernike richting Rijndiep en Zuidhorn zal dus nog even moeten omrijden via de Noordelijke Ringweg. Fietsers mogen wel in beide richtingen over de brug. Een grote zege voor FC Groningen gisteravond. De oefenwedstrijd in Tamboer tegen Omlandia werd met 14-0 gewonnen. Na rust maakte Pelle Clement zijn debuut voor de ploeg van trainer Dick Lukien. De middenvelder kwam over van Sparta en legt zijn keuze voor de FC uit.
13: Nou, ik wilde toch graag in Nederland blijven spelen. Ik heb een jong gezin, ik ben net vader geworden, kleintje van 8 weken. Dus dat was een voorwaarde. Ik heb met Mo bij RKC samengewerkt. En ik heb vorig jaar ook gewoon natuurlijk Eredivisie gevolgd. En wat ik zeg, de energie en de gretigheid die van deze ploeg afspatte. Dat is iets waar ik geenthousiasmeerd door werd. En waarin ik hoop meegenomen te kunnen worden door de energie en de frisheid van deze jonge groep.
12: Ja, topscorer gisteravond werd Oscar Zawada, die 4 keer scoorde. Vanmiddag speelt FC Groningen de laatste oefenwedstrijd deze voorbereiding tegen amateurs. Dan in en tegen Gieten om 2:00. Het is Kjeld Zuidema gelukt om de laatste kwalificatieronde voor het WK basketbal te bereiken. Oranje verloor gisteravond in Almere met 69-72 van Letland. Maar door een overwinning van Polen op Oost

0: Morgen regelmatig zon, maar ook dan nog kans op een buitje. Het wordt dan ook maximaal 22 graden. Meer daarover zometeen met Harma Boer.
1: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
2: Ik heb trek in iets lekkers.
3: Neem de kersen van Oudebos.
2: Iets zoets.
3: De kersen van Oudebos.
2: Iets fris en sappigs.
3: Oudebos.
2: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
4: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
5: Kom eens langs in de Oudebos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
6: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Opa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.

0: De Duitse DJ die zich Purple Disco Machine noemt. En samen met Sophie en de Giants. Je hoorde, even kijken, hoe heet die plaat ook alweer? In the Dark. Nou, als je nog een bloemetje zou willen kopen in Grijpskerk, dan moet je snel wezen, want ze gaan daar dicht, hè, Frits?
1: Ja, het is vandaag de laatste dag. De winkel is nog open. Sterker nog, er staat een grote feestbal voor de deur. Als je niet beter zou weten, zou je denken dat ze een jubileum vieren. Maar dat is toch binnen wel anders. Want de stemming is hier... de Els komt er eens bij, Els Drint. Het is toch een beetje een rare dag vandaag, denk ik.
2: Nou,

0: we maken er een feestelijke dag van.
1: Het is wel een,
0: ja, zeker, zeker. Het is natuurlijk een beetje dubbel, maar de aanloop hier naartoe was moeilijker als de dag nu. We hebben de knoop doorgehaakt en we zijn gewoon ontzettend blij dat we dat nu gedaan hebben. En de reacties van de mensen, het is overweldigend. Wat een warm gevoel.
1: Ja, van net ook, hè? Allemaal mensen weer binnen. Wie waren dat?
0: Dat waren de familie van mijn medewerkster Natasja Rora. Die komen ook nog even afscheid nemen. Dat is haar man en haar twee zoons.
1: En het is nog steeds wat druk in de winkel. Wel binnen dit.
0: Dit is mijn jongste zoon, Janno. En dat is mijn middelste zoon. Dat is Cedric Eoma. En de kleinkindjes.
1: Die dartelden ook wel. Doris straks Lionel. Wel meer tijd voor, hè?
0: Lionel en Samuel.
1: Doris dus, straks wel meer
0: ja,
1: tijd voor.
0: Ja, daar heb ik straks wel meer tijd voor. Nog om hier lekker van genieten, ja. Ja. Dat doen we nou ook al, hè?
1: Ja, maar dan nog, ik hoorde die zoon net al zeggen, dan kan ze nog vaker oppassen.
0: Ja!
1: Of mocht ik dat niet zeggen?
2: Ja, zeker, zeker.
1: Even terug naar waarvoor we hier binnen. Vind dat Jore de winkel had hier. Ja. Waarom stop je ermee?
0: Ja, ik ben pensioengerechtigd. En wij vinden het bloemenvak wel heel zwaar worden nu. Omdat de veiling dicht gaat. En de bloemen van ver moeten komen. We kunnen het product niet meer zien. Benzine wordt duur. Personeel wordt duur. Alles, ja, het kostenplaatje wordt eigenlijk te hoog. En dan hebben we gezegd, van dan stoppen we nu. Anders waren we misschien nog even een half jaartje doorgegaan. Maar nu is het voor ons klaar.
1: Punt erachter, klopt.
0: Punt erachter, ja. Ja.
1: Wat was er geen idee het over wil nemen? Je zoon of je medewerker?
0: Ja, die vinden het allemaal wel leuk. Maar ja, goed, je moet wel heel veel uurtjes erin steken. En ja, dat is gewoon zwaar. Dat kent niet iedereen. Dat moet je wel de mogelijkheid ook voor hem. Hè? En eigenlijk, als je zo'n winkel overnemen wil, dan is het mooiste als je allebei erachter stond. En dan kan je er misschien nog iets leuks van maken.
1: Ja, ja, je moet er wel voor. Met hart en ziel voor goed. Het is niet voor de bie.
0: Nee, je kunt er eigenlijk niet zo een bij doen.
1: Jan is al aan het veen. Jan, doe best de winkel al aan het aanveen? Of het is pas 8 uur, joh, half 9. Oh, ik gooi er even erin. Doe deze, ik veeg ze er nou al in muur.
3: Nee, een beetje netjes al, hè?
1: Voor de klant, ook de laatste dag nog.
3: Ja, je moet alles. Het is altijd goed west. Dat moet je ook goed houden.
1: Ik bedacht me net toen ik hier de stroor in reed. Ik heb je al eerder gesproken, hè?
3: Met
1: Koningsdag.
3: Met Koningsdag, hè?
1: Toen stond je met een toeslang voor de deur.
3: Toen had ik zo'n kleintje bij die zo je mijn hele apparatuur in naast
1: pakken. Ja, die zo'n camera
3: in naast pakken. Ja, met de toeslang. Ja, met de toeslang, hè?
1: Dat gaf me toen wel het geval. Je hebt plezier in je werk.
3: Ja, dat hebben we altijd wel hard, hoor.
1: Ik had toen niet gedacht dat je nou al die zon gewoon.
3: Nee.
1: Nee, maar straal dat mij duurt.
3: Nee, maar ja, dat gebeurt er niet. Wij hebben wel een beroep van wat altijd een mooi, vrolijk en het, hè?
1: Ja, van de trouw natuurlijk. Mensen komen altijd voor iets moois.
3: Ja, maar ja, ook wat niet moois is. Hè, maar wij maken er wel wat moois van.
1: Ja.
3: Hè? En niet alleen trouw, maar ook het graafwerk. En dat is toch altijd bloem en heel mooi.
1: Met wat voor geval staan je hier nou?
3: Het is goed best. Het is mooi best. We hebben hier een hartstikke mooie show gehad. Al die jaren. Hele grote klantenkring. Het is een regio winkel geworden. Ja, het is mensen die buiten pas komen. Maar ze komen overal weg hierheen. Komt ook om de diversiteit aan snijbloemen die we hebben. Want die zijn er niet zoveel. En het is... Je komt op een bepaalde leeftijd en dan is het mooist.
1: 69 ben je, hè?
3: Hoe wist u dat?
1: Ik weet nou wat. En het Els meer invloed. Mond dat morgen.
3: Ja.
1: Wat dan?
3: Ik kan me uitslaan.
1: Ja. Wordt het dan voor het eerst in 34 jaar, denk ik?
3: Ja, hier, ja. Ja. Nou, dit is niet zo van dat wij... Wij hebben er echt wel van genoten. Ondanks al, ja. Dat is, het is niet zo van dat altijd keihard werken is, hoor. We hebben echt onze tijden wel hard van dat we wat vrij waren. En we hebben altijd goed personeel gehad. Dat scheelt ook, hè? Dat je met een gerust hart wegkomt.
1: Nou, ik zou zeggen, veeg nog maar even de deur. Els, ja. Tot hou, Lord. Nee, ik moet er niet erin lopen. Ja. Dat ook wel steeds. Els.
4: Oh.
1: Is het nog terecht?
0: Nou, we hebben tijd van om 4 uur gaan we de deur definitief sluiten. En nou is Maria, dat is een schoondochter van mij, die is dat mooi buiten nog aan het zetten om het even aantrekkelijk te maken voor van de woog. En dan om 4 uur erin draaien we gezondelijk de deur dicht.
1: En dan is beurt.
0: Dan is beurt.
1: Kijk. Voor ons is het ook beurt, Edwin.
4: Ja, want de verbinding valt ook weg. Oké, dankjewel Frits vanuit Grijpskerk.

0: Vorig jaar kwam hij vanuit het niets met een grote hit met Medusa. Je hoorde Cameron Whitcomb en dit is zijn nieuwe single, The Kingdom of Fear. Arma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Edwin.
0: We vonden het allemaal een beetje fris vanochtend.
1: Ja, nou ja, in overdag komt het ook al niet echt op gelegen met de temperatuur. Ja, we zitten op dit moment toch in een soort van een dipje. Het is niet dat het heel slecht is, maar het is wat bewolkt. En de temperaturen die zitten gewoon 10 tot, nou ja, bijna 15 graden leger als wat we vorige week continu hadden. En dan iets minder mag inderdaad ook wel, dat is ook wel weer lekker. Maar het is ook wat wisselvallig. En de komende week, begin van rondje zomer, is ook niet altijd best uit. Regelmatig puin en regen. En ook nog soms een stevige wind. Ja, en de tweede helft van volgende week dan knapt het in weer op. En dan gaat de temperatuur boven de 20 graden nu komen. Maar het is toch een beetje een wat moeilijke stad doorheen. Ja, en op dit moment, het is bewolkt. 15 kilometer zicht met 15,5 graden. En rood schouwgusten met 6,5 uur. De Zunderby een dikke 19 graden. En dat is toch echt onder de moord. En er is vaardenhaven een millimeter verdampt. En Visvliet 19,5 graden. Gusten 15,5 graden onder de bewolking op dit moment. En een zwakke zuidelijke wind. Ja, dat ziet de situatie is op dit moment zo dat we aan ten noorden van ons liggen lege drukgebieden die passeren van west naar oost. En dan kriegen we aangeduurd wat frontjes van over, regen- en buingebieden. En de wind die neigt toch wel regelmatig wat meer naar het westen tot noordwesten doorheen. Ja, en dan komt natuurlijk geen warme lucht vandoan. Nee, dan mogen we toch echt vanuit het zuiden en zuidwesten en zuidoosten hebben. En dat zit er voor op dit moment niet in, want hoge druk ligt eigenlijk een beetje ten zuiden en zuidwesten van ons. En dat rijdt overal wel richting ons. En dat zorgt ervoor dat de neerslagintensiteit op zich er wel oorschieruut is. Maar ja, begin volgende week de kring lege druktegebieden. Dus toch echt even een beetje wat meer te zijn. Ja, en begin volgende week is het dus ook echt gewoon wel wisselvallig. Gelukkig komt het loter wel weer goud. Nou, vandaag bewolking. Die is behoorlijk hardnekkig. Er kan hier en door eens een spatje regen van. En in de loop van de dag krijgen ze wat meer te ruimte. En de temperatuur die draait naar het westen tot zuidwesten wat motig tot krachtig met 20 tot 22 graden. Vanochtend en vannacht komt er een aantal buien over. Maar er zijn ook opklots met 17, 18 graden als minimum. In maart begint de dag met buien. In de loop van de dag wordt het droger met meer ruimte voor de zon. En de wind zwak tot motig komt uit het noordwesten met 19 of 20 graden. Maandag verspreid over de provincie buien. Overtouw is wat zon. 19 of 20 graden met een motige tot vrij krachtige west-noordwestenwind. Dinsdag bui, overtouw wat zon, 20-21 graden. En woensdag donderdag liegt in droogte blijven met wat zon. Nou, geleidelijk aan wat meer zon. En temperatuur ook wat beter, 22 of 23 graden.
2: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
3: Deze week Los Cascos, Poco a Poco.

0: Toto op Radio Noord, het heette Pamela. Ja, vandaag wordt voor de 18e keer de internationale bierdoppenruilbeurs georganiseerd. Gebeurt allemaal in Noordhoorn en Frits is er zo meteen bij. Onze boswachter is vandaag Beppie van der Sluis, dus we gaan het zo meteen hebben over de klimop.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 9 uur.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. De brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. Er is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS-journaal.
13: Nu mega-opruiming bij
14: Meertens Meubelen.
13: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega-kortingen. En Rolf...
15: De koffie staat klaar. Hey, waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
16: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
17: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
18: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
14: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
18: Hallo, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Op onze mooiste bedden en heerlijkste matrassen kunt u lekker slapen en uitgerust wakker worden. Maar niet in de winkel natuurlijk. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
19: Radio Noord.
20: Noord en Ommeland.
21: Met Edwin Mooibroek.
0: Een hele goede morgen. Ja, ik heb zometeen een vakantieganger aan de lijn. En ik moet raden waar die is. Ja, je hoort het zometeen. Dit is Jennifer Lopez.

0: Jennifer Lopez was dat. Ja, ze lag onlangs toch onder vuur omdat haar kinderen een studiebeurs krijgen, terwijl ze een geschat vermogen heeft van zo'n 350 miljoen euro. Je hoorde Waiting for Tonight. Ja, veel mensen gaan deze dagen op vakantie. En natuurlijk, want de zomervakantie is begonnen. Ja, daarom bellen we iedere week met iemand vanaf zijn of haar vakantiebestemming. En waar diegene zit, ja, dat weet ik van tevoren helemaal niet. Dus dat moet ik eigenlijk een beetje proberen te achterhalen. En een man is nood uit Haren, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, nog niet vertellen dus waar je zit, maar beschrijf eens hoe je omgeving eruit ziet.
1: Nou ja, licht heuvelachtig op de plek waar wij zitten.
0: Ja.
1: En het is een eiland.
0: Een eiland?
1: Verbonden met een brug.
0: Ja.
1: En op het vijfde grootste land van Europa.
0: Een eiland verbonden met een brug, grootste. Oké. Okay. En wat voor weer is het nou bij jou?
1: Het is hier stralend blauw. En er staat een beetje wind.
0: Ja.
1: Het is nu nog 19, 20 graden.
0: Oké.
1: Okay, maar in de loop van de dag zal het vast de temperatuur stijgen, want het wordt vandaag mooi weer.
0: Oké, okay, maar dan zit je niet in het zuiden van Europa, want daar is het bloedheet.
1: Ja, daar gaan wij ook nooit naartoe.
0: Nee, dus je zit ergens in het noorden.
1: Ja.
0: Denemarken, Zweden.
1: Eén van beide.
0: Ja, en dan moet ik kiezen.
1: Ik geef je nog één hint.
0: Ja?
1: Ik geef je nog één hint. Spotify.
0: Oh, Spotify. Dat is Zweden.
1: Precies.
0: Ja. Oh, dat is mooi.
1: Ja, ja. Oh. Ja, nee. Ik had je ook wel wat kunnen vertellen over Denemarken. Want daar komen wij al sinds 1992. Maar ja, we hebben nu een uitstapje gemaakt naar Zweden.
0: Oh, even iets anders dit jaar.
1: Ja, even maar anders. We zitten nu op een eiland in Zweden. En gezien mijn molenhobby is dat een zeer aantrekkelijk eiland. Het is namelijk Öland, waar we zitten.
0: Ja. Yeah.
1: En dat is een eiland van 37 kilometer lang en ongeveer 6 kilometer breed.
0: Oké.
1: Okay. Oh, sorry, 137.
0: Oh, je wordt even gecorrigeerd. Ja, oké. Okay. Nee, maar is het ook heel anders dan Denemarken?
1: Ja, veel groter, hè?
0: Ja, dat is waar. Maar ik bedoel de omgeving, hoe het eruit ziet.
1: Nou, Denemarken is ook behoorlijk heuvelachtig. Maar goed, Zweden is zo groot, waar je ook komt. Het is zo'n verschillend landschap. Hoewel wij natuurlijk alleen nog maar kunnen spreken over Småland en provincie Småland en Öland. Want daar zijn we doorheen gereden, door Småland. En op Öland. En daar is het ook een heel bijzonder landschap.
0: Ja, maar goed, ik ben een paar keer in Denemarken geweest. Ik bedoel, het lijkt ook enigszins bij elkaar sfeer een beetje op Nederland, of niet?
1: Op Nederland? Nee.
0: Nee?
1: De sfeer? Nee.
0: Oh, je vindt het
1: Denemarken
0: anders?
1: Denemarken is een geweldig mooi schoon land.
0: Dat is Nederland niet.
1: Afval, zeg maar. Het is, Denemarken is zo schoon en netjes en perfect.
0: Oké.
1: Okay. Over Zweden kunnen we er nog niet zoveel over zeggen natuurlijk.
0: Nee, wat zijn de plannen voor vandaag?
1: Nou ja, ik ben molenliefhebber.
0: Ja.
1: En daarom zijn we hier ook neergestreken, want hier stonden vroeger 2000 molentjes. En nu staan er nog 350. En gisteren hebben we, toen was het regenachtig, buiig. Zijn we tussen de buien door met de camper langs molens getrokken. Nou, het wemeltje voor de ogen, zoveel molens.
0: Oké, okay, maar wat maakt molens nou zo leuk dat je echt op jacht gaat naar molens?
1: Ja, ik ben er 53 jaar geleden mee besmet geraakt doordat ik werkte bij een molenbouwer in Adorp.
0: Yeah.
1: En uiteindelijk heb ik er maar 7 jaar gewerkt en de rest van mijn leven ben ik postbode geweest.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik ben wel besmet geraakt dus door het molenvirus, waardoor ik zelf ook de opleiding gedaan heb tot vrijwillig molenaar. Ik ben ook molenaar in Gouden Wolle.
0: Yeah. Dus elke vakantie ga je op zoek naar molens?
1: Ja, wij gaan meestal, gisteren hebben we dus toevallig met de camper van molen naar molen gereden, maar meestal doen we daar op de fiets.
0: Oké, okay, vindt je vrouw dat ook leuk of moet ze gewoon mee?
1: Ik vind het geweldig, die stippelt zelf de routes uit.
0: Oh, oké, okay. Dus je hebt haar ook een beetje besmet met het molenvirus?
1: Ja, we weten niet anders. Oh. Elke vakantie, de molen zijn de rode draad in mijn leven, maar misschien ook wel in die van mijn vrouw.
0: Oké, okay. Red je trouwens een beetje met de taal daar in Zweden?
1: Nou ja, ze spreken hier natuurlijk allemaal vloeiend Engels en Duits.
0: Dus jullie redden je wel?
1: Dat komt wel goed.
0: Oké, okay, ja. Hoe lang gaan jullie daar nog op zoek naar molens?
1: Nou ja, 2 weken nog. We zijn hier net gearriveerd 3 dagen geleden. En we hebben een 4 weken vakantie. En eind juli moeten we weer thuis zijn. Want dan is een van de kleinkinderen jarig.
0: Oh ja, dan moet je weer terug zijn inderdaad. Dan kan je niet op vakantie zijn.
1: Nou ja, eigenlijk niet.
0: Nee, oké. Nou, heel veel plezier daar.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, Hermanusnood uit Haarlem was dat.
1: De groeten naar iedereen in Groningen. Want ik mis Groningen heel erg.
0: Maar je bent net weg.
1: Spijt me wel, maar het is gewoon zo.
0: Oké, nou, over 2 weken ben je weer thuis.
1: Ja, gelukkig wel.
0: Oké, dankjewel Hermanus.
1: Jo, graag gedaan.
0: Dag. Nou, ga je binnenkort ook op vakantie? Je mag ook raden waar jij bent. Je kunt ons een appje sturen. En wie weet bellen we je dan gewoon vanaf je vakantieadres.

0: De soundtrack van de film Zootopia nummer 2, Joris Shakira, en het heette Zoo. Marcel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rin.
0: Ja, je staat nu niet hier, maar je gaat op expeditie vandaag, hè?
1: Precies.
0: Ja, voor het eerst sinds jaren, begrijp ik, hè?
1: Volgens mij een jaar of 8 geleden. Ik heb het ooit een keer gedaan, een aantal keren, een keertje 5, 6.
0: Ja.
1: Echt hartstikke leuk om te doen. Ik kan me herinneren dat het toen nog bloed en bloed heet was. Valt nu mee, trouwens.
0: Ja, het is bijna koud.
1: 20, ja, ik heb een lange broek mee aangetrokken.
0: Ja, maar je moet niet met korte broek op pad gaan vandaag.
1: Heb ik niet vaak in jullie trouwens.
0: Nee, maar wel weer spannend natuurlijk ook voor het eerst.
1: Ja, dat is best wel weer. Kijk, ik werk hier al een aantal jaartjes. Maar om dan expeditie weer te doen na zoveel jaar, is toch wel even weer. Ik denk van, het voelt weer een beetje als vroeger. Ja. Een nieuw avontuur tegemoet gaan en zien wat er gebeurt.
0: Nou, hartstikke leuk. Want gaan jullie zien wat er gebeurt? Of heb je toch een beetje al een klein programmaatje?
1: Dat bepaalde mensen thuis, hè?
0: Ja, dat is waar. Ja, ze mogen nog appen, hè?
1: Ja, dus bied eens een oproep en elke nooit die aan het luisteren is. Petra die ziet het ding over. En Petra die verzamelt alle tips die binnenkomen. Stuur een appje als je denkt van, jongens, we hebben wat leuks in ons derp. In onze stroot. Ik heb een bijzondere buurman, een bijzondere buurvrouw. We hebben zoveel jaren op bestaan van dit. Of iets anders wat interessant is, wat leuk is, wat mooi is. Waar een mooi persoonlijk verhaal achter zit. En ja, dan stap ik straks in het busje en dan rie ik zo met Roman die kade op.
0: Ja, het maakt niet uit waar het is. Gewoon kriskras de provincie door.
1: Alles mag. Van Lauwersoog tot Boetange, van Zoldkamp tot Staat. Neem maar op, je komt overal.
0: Oké, gewoon even appen 050-3188-288. Misschien staat Marcel dan zo meteen bij op de stoep.
1: Wie weet.
0: Ja, het kan zomaar gebeuren.
1: Ja.
0: Oké, nou veel plezier vandaag.
1: Dankjewel, Kiel. Jij ook.
0: We zien het vanavond om 6 uur op TV.
1: Hartstikke goed, zeker.
0: Oké, hoi.

X-Ambassadors waren dat en het heette Renegades. Ja, in Noord-Hoorn wordt vandaag een bierdoppen-ruilbeurs georganiseerd. Er komen 42 verzamelaars uit heel Europa. Nou, Frits is daar zometeen bij. En ook gaan we nog even praten met onze boswachter Beppi van de Sluis. En dan gaan we het vandaag hebben over de klimop. Tot 9:30 zijn hier de Jacksons. Dit is I Want You Back.

0: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
1: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met e-boekhouden.nl.
0: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum en je maakt kans op een culturele citytrip.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: 9:55. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Groningen. Leo Wassing, goedemorgen.
7: Goedemorgen Edwin. Groningen was vorige zomer de minst gekozen provincie voor een vakantie in eigen land. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 2% van alle binnenlandse vakanties werd doorgebracht in onze provincie. Opvallend genoeg weten buitenlandse gasten Groningen steeds beter te vinden. Onze provincie zag vorig jaar de grootste stijging van buitenlanders die Groningen wisten te vinden als vakantiebestemming. Bijna 35 jaar konden de klanten uit Grijpskerk en omgeving er terecht voor hun bosjes bloemen bij Bloemenhuis Drint. En grotere boeketten, zoals de winkel gespecialiseerd was in trouw en rouw. Maar eigenaren Els Drint en Jan Eeuwema stoppen ermee. Ze hebben de gepensioneerde leeftijd bereikt, maar dat niet alleen, zegt Drint.
8: Wij vinden het bloemenvak wel heel zwaar worden nu, omdat de veiling dicht gaat en de bloemen van ver moeten komen. We kunnen het product niet meer zien, benzine wordt duur, personeel wordt duur. Alles, ja, het kostenplaatje wordt eigenlijk te hoog. En dan hebben we gezegd van, dan stoppen we nu. Anders waren we misschien nog even een halfjaartje doorgegaan, maar nu is het voor ons klaar.
7: Garnwut staat sinds donderdag in het teken van gezelligheid. Onder de naam Garnwut Grandioos worden diverse evenementen georganiseerd. Zoals de Bracheltocht vanmiddag, die voor het eerst sinds jaren weer in het weekend plaatsvindt. Peter Noren zit al ruim 15 jaar in de organisatie en kijkt enorm uit naar deze Bracheltocht.
9: Dat is eigenlijk ooit in 2012 een beetje begonnen uit gekheid in de kroeg. En we zeiden van, als we 30, 40 maar meedoen is leuk. Maar het is het laatste jaar zo groot geworden. We doen ongeveer 1000 deelnemers doen erbij. En je neemt allemaal toeschouwers mee. We zijn in een dorpje met 400 mensen. Dus er was vanmiddag een hele drukte, maar alles met elkaar. We hebben vanaf 10 uur straks de braderie al in het dorp. Die zijn de middag. De molen is gerestaureerd. Die heeft vandaag de opening. Ik denk dat er vandaag misschien wel 3000 mensen in Garnwut komen. Met 400 inwoners.
7: FC Groningen behaalde opnieuw de dubbele cijfers in een oefenwedstrijd met een amateurclub. Dinsdagavond won FC Groningen met 13-1 van Pijzen. In Ten Boer tegen VV Omlandia werd het gisteravond 14-0 voor de FC. Topscorer werd Oscar Zawada, die 4 keer scoorde. Middenvelder Jorg Schreuder stond opgesteld als rechtsback. Na het vertrek van Marvin Peersman moet Schreuder zeer

0: dus dat gevoel knaagt nog steeds wel een beetje aan mij. Alleen wat ik zeg, dat is nu even niet aan de orde helaas. Dus ik focus me dan vooral op dit en het zo goed mogelijk doen en zijn voor de ploeg.
1: Ja, vanmiddag speelt FC Groningen de laatste oefenwedstrijd deze voorbereiding tegen Amateurs. Dan in en tegen Gieten in Drenthe om 14:00.
2: Vandaag is de bewolk behoorlijk hardnekkig en de kin hier en door is een spatje regen uitvallen. In de loop van de dag krijgen ze wat meer te zeggen. De wind draait naar het westen tot zuidwesten wat matig tot krachtig met zo'n 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht komt buien voor, maar dan ben ik opgekloot met 17, 18 graden als minimum. In maart begint met buien, in de loop van de dag wordt het droger met meer ruimte voor de zon. En de temperatuur 19 of 20 graden.
3: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
4: Raamdecoratie op maat gemaakt.
5: Timpweg.
4: Eigen productie- en montagedienst.
5: Timpweg.
4: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
6: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Emisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
7: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
8: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.

0: Simon Webb was dat en het heette No Worries. Ja, het is 9 minuten over 9:30 op zaterdagochtend. En we gaan het hebben over bier. Nou ja, meer over bierdoppen eigenlijk. Want in Noordhoorn wordt een ruilbeurs georganiseerd. Het is heel groot. Er komen 42 verzamelaars uit heel Europa. Ja, Frits, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik vraag me dan vanaf van hoe doen ze dat dan, die bierdoppen verzamelen? Want ja, als je zo'n flesje openmaakt, dan zit er meestal zo'n knik in die dop, hè?
1: Nou ja, dat dacht ik ook. Toen ik las gisteren dat ik hier naartoe ging, ik had zoveel vragen. En toen ik binnenkwam had ik nog veel meer vragen eigenlijk. En gelukkig is er hier één iemand die daar allemaal antwoorden op heeft. Ik heb al even kort met hem voorgesproken net. Edso Paap is dat. Dat is de grote organisator hier. Die organiseert dit al voor het zoveelste jaar. Ik ga hem nu even opzoeken. Nou, je hoort het al, hè. Het is druk al. Een hoop mensen hier. Ik ga Edso even loswurmen van zijn gesprek. Edso, mooi.
2: Ah, mooi. Goedemorgen.
1: Ja, ik heb zoveel vragen over kroonkurkenverzomen. Van dat is het eigenlijk, hè, bierdop.
2: Ja, bierdop. Ja, kijk, ik is bierdop verzomen, want dat is dan even bier. Maar de meeste verzomelaars, die verzomen ook van melk, van wijn, frisdrank. En dan proost over kroonkurken.
1: Kroonkurken. De eerste vraag die ik heb, als je een flesje open mag, hè? Zet die opener erop, nou, ja. Gooi open, dan zit er toch een knik in.
2: Ja, maar dan moest er 5 cent onder leggen. En dan komt die knik erin.
1: Kijk.
2: En er heeft ook hele speciale openers, er zit schroef in. La Trappe, die heeft zo'n hol plankje met een dikke schroef erin. En die zet erop en dan blijft er ook heel mooi plat.
1: En dat is het mooiste. En is die dop zonder die knik erin, is die meer weer dan dop met een knik erin?
2: Nee, maar ik kies de brood wel uitdoen. Ik heb verschillende dopen, die heb ik helemaal uitdoekt. En dan zien ze er weer uit, dus nee.
1: Doe best de organisator hiervan.
2: Ja.
1: Hoeveel dopen heb je zelf?
2: Ik denk dat ik een 15.000 heb. Ik ben een hele kleine verzamelaar.
1: 15.000, best een kleine?
2: Ja, ik ben een kleine. Als je een grote verzamelaar bent, een beetje groter is, dan gauw op 40, 50, 60.000. En de grootste verzamelaar van Nederland, die heeft 120.000 dopen.
1: En daar heb je ook nog iets veranderen, ding.
2: Die hadden ook wel te veranderen, denk ik, ja.
1: Ze komen uit heel Europa, waar komen ze allemaal voor?
2: Nou, ze komen uit Letland, Litouwen, Polen, Zwitserland, Italië, Frankrijk, België, Duitsland.
1: Waar zit die Belg? Waar zit die Belg? Mijn Frans en mijn Italiaans is niet zo best, waar zit die Belg?
2: Die zit door precies de behoefte.
1: Of is dat spreekt die Vlaams?
2: Ja, die spreekt Vlaams. Ja,
1: kijk, van dan komen er wel. Toch in Wijten, Edwin, of ze nou in België andere bierdoppen verzamelen of hier? Ja,
2: zijn dochter zit door en zijn vrouw.
1: En zijn vrouw, wel mag hem?
2: De dochter ook.
1: De dochter. Ik loop even naar de dochter toe. Hallo! Oh, doe best Ilse.
3: Ja.
1: Je komt uit België.
3: Dat klopt, ja.
1: Hoeveel bierdoppen heb je? Of hoeveel kroondorp moet ik zeggen natuurlijk?
3: 40.000.
1: 40.000?
3: Ja.
1: En wat is de lol van het sporen van een dorp?
3: Het is wel leuk, ja. Vooral mijn vader is de verzamelaar, niet ik, hè.
1: Oh, u bent alleen nog maar met.
3: Ik ben de dochter.
1: Waar is pa? Waar is uw vader?
3: Helemaal ginder.
1: Helemaal ginder. Mooi dialect altijd. Dan loop ik eventjes doorheen, Edwin. Van Edso loop ik eventjes met.
2: Ja, ik loop met. Ja.
1: Wat is nou de weerde van zo'n dop? Van, dit is een verzameling, kistruilden, maar hoe doe je dat dan?
2: Nou, een dop die heeft in principe die geen weerde.
1: Ja.
2: Alleen, we ruilden meestal één tegen één.
1: Dus ik heb een dop, doe eens naar en ik wil die ander.
2: Ja,
1: dan...
2: ja. Doe eerst hem niet, nou, de Christen van mij, die kreeg ik weer een ander van die.
1: Ja.
2: Maar het kan ook wezen dat je zegt van ja, maar ik heb een exoot die komt uit Mali of ergens uit een Afrikaans land. En dan zeg je ja, maar dat vind ik zo'n speciaal en dan wil ik ook een speciale terug. Nou, als je die ding hebt, dan kan ik ook zeggen van nou, dan wil ik 2 andere doppen van die hebben. 2 doppen uit Europa, tegen 1 dop. Uit Afrika.
1: Dus er is een soort ruilhandel daar. Ja, 1 voor 2 of 3.
2: Ja, het is echt ruil. Het heet ook een ruilbeurs. Verkoop is hier verboden.
1: Geen geld?
2: Geen geld.
1: Dat was nou de hebben?
2: Nee.
1: Kie. Waar is die Belg nou bleem? Want die ging door. Ik loop even naar die Belg touw. Van Edwin, hoe zit dat dan in de Belgische handel? Zit er ook zo'n... Oh, wordt ze niet omgegooid. Van, dan zal het maar weer op plankje terugzetten. Dat zal sneu wezen. Hey, kijk, hier is de Belgische mevrouw Bleem. Hallo.
4: Hallo.
1: U bent de vader?
4: Ja.
1: Ik vroeg me af, wat is de lol van het sparen van al die doppen?
4: De lol? dat je iets kunt behouden wat dat je, allee, in de verzameling. Etiketten is veel moeilijker te verzamelen als kroonkurken. Kroonkurken is, dat blijft. Hè. Een etiket van een fles houden, dat gaat kapot. Of,
1: ja, dat scheurt natuurlijk.
4: Scheurt of ja, ja. Of komt er niet af. Hè. Dat kun je ook voor hebben. Hè.
1: Hoeveel doppen heeft u? Flink veel begreep ik. Hè?
4: Ja, 40.000 denk ik.
1: En wat is de meest unieke dop die u heeft?
4: Unieke? Iets oud met kurk van binnen. Alleen van de jaren 60 of daarvoor. Maar dat is niet zo gemakkelijk te vinden. Hè.
1: Dat is wel een collectors item.
4: Ja, ja.
1: En is het, u komt dan van België. Ja. Heb u dan ook heel veel Belgische doppen nu mee om hier dan te ruilen voor ja, ja. Hollandse doppen?
4: Ja, heel veel. De meeste dat ik bij heb, is een Belgische.
1: En welke Hollandse dop bent u nog naar op zoek?
4: Oh, nog veel.
1: Veel?
4: Ja, ja.
1: Maar de grote merken heb u denk ik wel, toch? Die ja, verkopen ze in België ook wel.
4: Ja, veel merken heb ik, ja. Ja. Het is een merk wat je 100 verschillende hebt, hè, in één merk. Hè, dan moet je kijken naar de kleine details die erop staan. Hè.
1: Daar gaat het er dan in zitten?
4: Ja, de nummertjes die erop staan of de tekst, altijd iets anders. Hè.
1: Gaat u vaak op café, zoals ze dat zo mooi zeggen bij u?
4: Nee.
1: Nee?
4: Nee.
1: Ik zou toch zeggen wel, want dan kunt u zeggen van nou laat biertje maar zitten, doe maar die dop maar.
4: Ja, ja. Je kunt wel als je ergens komt, dan kun je vragen, wil je dopje geven of zo. Hè? Dan ze bijhouden of zo. Dat kun je vragen, maar dat doen ze overal niet. Hè?
1: Nee, dat willen ze niet.
4: Nee, want ik wil altijd, ik heb een speciale opener voor de dopjes af te halen.
1: Voor het knikje.
4: Ja.
1: Ja, daar hadden we het net over.
4: Ja, de knikjes, hè? Liefst zonder knikje. Dat is mooier in de verzameling dan. Hè?
1: Nou, succes nog even. Edzo, tot slot nog eventjes. Ja. Als mensen nou zeggen, ik wil ook beginnen met deze hobby. Hoe begon je ermee?
2: Dat was de heer op de beurs kwam. En de verzamelaars die hier zitten, die zullen je aan alle kanten helpen om die verzameling direct op te zetten. En ik ken hem wel beloven als ze zegt, ik vind het leuk. Ik denk dat ze hier misschien wel met 3-4 duurste dorp wegkomt.
1: Dus mijn grote auto is ik aan, dat blijft op fiets.
2: Nee, oh, ik heb wel een fiets. Ik heb wel een fiets thuis al.
0: Frits zit een nieuwe hobby.
1: Ik hoor het al, Edwin. Ja. Nu moest iedereen met de fiets, dat ken ik ook nog wel.
0: Ja, nieuwe hobby. Oké, dankjewel.

0: Sam Fender samen met Olivia Dean. En dat heette Rain Me In. Beppie van der Sluis, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, boswachter in Duurswolde Noord-Amt. We gaan het hebben over de klimop. En waarom over de klimop?
1: Nou, ik zie heel veel klimops natuurlijk. Ik vind het een prachtige plant. Alleen laatst was ik in het Pekelderbos. En ik liep even een rondje. Doe ik wel vaker even wat dingetjes controleren. En toen keek ik naar de klimop. Dacht ik, die ziet er echt heel erg raar uit. En die was aan de onderkant doorgezaagd door iemand.
0: Ja.
1: Waarschijnlijk met alle beste bedoelingen. Want ik krijg best wel vaak de vraag, zo'n klimop, dat is toch helemaal niet goed voor zo'n boom. Die burgt de boom en dan gaat de boom dood. Dat zal deze persoon ook hebben gedacht.
0: Maar het is niet zo?
1: Maar het antwoord daarop is eigenlijk nee, niet echt. Er zijn uitzonderingen, maar er zijn eigenlijk veel meer voordelen van zo'n klimop op zo'n boom dan mensen denken. De klimop is echt heel erg goed voor schuilgelegenheden voor dieren. Zoals vogels, insecten en andere kleine dieren. En de klimop die bloeit heel laat in het seizoen, waardoor een beetje rondom de herfst. Ja. Waardoor insecten nog veel eten hebben. En de besjes die daar aankomen, de zwarte besjes, die worden gegeten door vogels. Ook veel later in het seizoen. En het is zo dat de boom eigenlijk helemaal geen last ervan heeft over het algemeen. En ik loop toevallig net langs een klimop. Dat is wel heel toevallig.
0: Oh, oké. Ja, ze zijn natuurlijk hartstikke populair. Hè? Maar kan de klimop wel een probleem worden?
1: Het kan. Maar de kans is heel erg klein. Want de klimop die wortelt gewoon in de grond. Net zoals heel veel andere planten. En die gebruikt eigenlijk de boom als een soort van steuntje. Het is eigenlijk zo dat de wortels zitten in de grond, maar de hechtwortels zitten aan de boom vast. Mm-hmm. En ja, dat kan verder helemaal geen kwaad. De boom heeft er geen schade van, er wordt geen vocht aan de boom onttrokken. Het is alleen zo dat hij lekker omhoog klimt richting de zon, zodat hij heel veel licht vangt. Want als je op de grond blijft als plant onder een boom, heb je natuurlijk veel minder licht. Dus heel slim om dat te doen, om lekker omhoog te klimmen. Het enige negatieve effect zou kunnen zijn, maar dat gebeurt bijna nooit, is dat de klimop zo hoog groeit dat hij helemaal tot aan de puntjes groeit, dat hij de bladeren van de boom overgroeit,
0: yeah.
1: Waardoor hij het zonlicht van de bladeren ontneemt. En als het dan bijvoorbeeld heel hard stormt, heeft de boom een veel groter oppervlakte, dat hij overheen groeit en ja. Dan kan hij sneller omvallen. Maar dat gebeurt eigenlijk alleen maar bij zieke bomen en dan is de klimop niet het probleem daarvan. Dat is niet de oorzaak. Dus dat is eigenlijk het enige, maar dat gebeurt echt zelden. Het is eigenlijk een hele mooie plant met heel veel voordelen en ik zou hem zeker niet afzagen. Maar mocht je dan toch denken in je tuin, ik wil dat echt heel erg graag doen. Mm-hmm. Ja, be my guest natuurlijk, maar zaag hem dan aan de onderkant af en ga hem niet aftrekken. Want dan beschadig je de boom. En als je hem aan de onderkant doorzaagt, dan gaat hij langzaam dood. En dan kunnen de vogels die erin zitten of de dieren daar ook gemakkelijk weer uit. En dan valt de schade mee. Maar ik zou hem lekker laten groeien, lekker laten klimmen.
0: Okay.
1: Het ziet er ook nog super mooi uit.
0: Dus je moet gewoon de klimop, je moet er eigenlijk gewoon niet aankomen?
1: Eigenlijk niet. Nee, ik zou het niet doen. Heb jij een klimop in de tuin?
0: Nee.
1: Heb je een tuin?
0: Wat zeg je?
1: Heb je een tuin?
0: Hey, ik heb geen tuin, nee inderdaad. Dat scheelt. Dan hoef ik ook niet met de klimop bezig te zijn. Dat scheelt weer.
1: Nee, precies. Nou, je kan hem, want het is ook heel mooi aan de schutting. Vind ik altijd. Bij mezelf, bij de schutting. De hele schutting zit vol met klimop. Het ziet er ook heel mooi uit als je in de stad staat naar buiten kijkt. Is het helemaal groen. En er zitten superveel vogeltjes in. Dus ook in de stad is het geweldig, ook als je geen boom hebt.
0: Okay.
1: Dus ik zou het zeker aanraden om ook een klimop te nemen. Net zoals een huisdier. Maar dan een klimop.
0: Oké, gewoon een klimop kopen en inderdaad niet meer aanzitten. Dankjewel, Beppie van der Sluis, boswachter. In Duurswold en Noord-Amt.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
2: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
3: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 10 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe. Is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
11: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
12: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad?
13: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
14: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
14: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
15: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Opa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
16: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
17: Radio Noord.
18: Noord en Ommeland.
19: Met Edwin Mooibroek.
18: Goedemorgen, wat gebeurt er allemaal op 4 juli in het verleden? Je hoort het zo meteen. En natuurlijk spelen we ook de weekquiz. Dit is Rondé.

0: Rondé was dat en het heette Undecided. Ja, het is vandaag de 4th of July, maar ja, in een ander land vieren ze dat. Doen wij niet natuurlijk ook hier.
1: Dat doen wij niet.
0: Nee, het is gewoon 4 juli. Pieter de Hart, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik heb toevallig wel familie in Amerika wonen.
0: Ja.
1: En ik ben er ook wel eens geweest op 4 juli. En het is heel erg groot.
0: Nou, volgens mij wordt het nou 1 grote Trump-show deze editie.
1: Dat is wel zijn bedoeling. Of hij daarin slaagt, dat is nog even de vraag. Maar ja, hij gaat het volk, zoals hij dat gewend is, eindelijk
0: toespreken. Nou, zullen we eens even kijken wat er allemaal bij ons gebeurde op 4 juli geleden?
1: Nou, allereerst begin ik met een felicitatie aan het adres van Sylvia Smit in Stadskanaal. Denk je, Sylvia Smit? Was links buiten. Ik heb het over voetbal, spits. Speelde bij CETA, bij Sportclub Stadskanaal, bij Oranje Nassau, bij Bikwik, bij FC Twente, bij Sportclub Heerenveen. Zij speelde destijds 96 interlands. Dus een echte oranje speelster. Dat is heel veel. Ja. En ze maakte daarin 29 doelpunten. Dus ze kon er ook wel wat van. Van harte gefeliciteerd. Ze was trouwens topscorer van de Eredivisie in 2009 en in 2010. Een heel verdrietig verhaal komt uit 2006, de 4e juli. Daar werden nabij Misselkanaal een Duits echtpaar werd daar doodgeslagen. Moet je je voorstellen.
0: Doodgeslagen in Misselkanaal?
1: Ja. Die zaten daar altijd te vissen. En gewoon een echtpaar van even boven de 70. Die hadden daar heel veel plezier aan. En toen kwamen er twee hele jonge Polen. En die dachten, weet je wat? Wij gaan hun auto verkopen in Polen.
0: Oh, het was een beroving.
1: Het was een beroving. En gelukkig werden ze gepakt en zijn in de cel beland. 4 juli 2007 was de dag waarop Provinciale Staten van Groningen Max van den Berg hebben aangewezen als de nieuwe commissaris van de koningin. Was het toen
0: koningin toen nog, ja. Je moet er steeds over nadenken. Steeds. Is het de koning? Is het de koningin? Nee, het is de koning nu, maar toen koningin.
1: Hij volgde Hans Alders op en hij heeft dat bij mijn weten, ik dacht een jaar of 9 gedaan. En het was een populaire man. En hij was eigenlijk de eerste die met de ellende van de gaswinning te maken kreeg. Mm-hmm. En die eiste dat daar vergoeding voor kwam.
0: Ja.
1: En hij eiste toen het miljard van Max. Tegenwoordig zitten we al een stukje hoger, wat dat betreft. Ja. Dan nog een verdrietige. 4 juli 1995 overleed de Groningse pianist, componist en radiopresentator. Want het was hij ook, Roelof Stalknecht. Hij was onder meer jarenlang de vaste begeleider van Seth Gaikema.
0: Ja.
1: En op Radio Noord verzorgde hij een muziekrubriek met liedjes en albums. Ik noem wat titels. Live at Kom Weer Be Me. Alleen is More Alleen. En Dien Bliede Lach.
0: Nou ja, prachtig.
1: Ik heb gekozen voor een verhaal wat speelt precies 20 jaar geleden. Toen gaf het Dagblad van het Noorden een heel mooi overzicht van de reacties op de kabelbaan.
0: Ah, de kabelbaan die er nog gekomen is.
1: Er waren een aantal ondernemers en die dachten, weet je wat, waarom zouden we dat niet doen? Het is een prachtige toeristische attractie. Mm-hmm. En meer dan dat, het UMCG heeft zich er ook nadrukkelijk tegen aan bemoeid. Want het zou een enorme oplossing zijn van het probleem van al die mensen die de stad inkwamen. Zowel personeel als mensen die zich kwamen laten behandelen.
0: Dat je gewoon met de kabelbaan naar het UMCG ging?
1: Ja. Je kon gewoon bijvoorbeeld vanaf de IKEA daar zo'n beetje, kon je daar je auto neerzetten. En dan hup, dat laatste stukje met de kabelbaan.
0: De kabelbaan. Waarom is hij nooit gekomen eigenlijk?
1: Omdat, kort gezegd, de gemeente Groningen er niet aan wilde. Dat is eigenlijk alles.
0: Hmm. Want, ze durfden niet.
1: Het is, in 2015 is er nog eens een poging gedaan.
0: Ja, ook al voor een tram. En
1: onder
0: dat
1: andere Dirk Meidam heeft toen heel hard die kar getrokken. En kwam met allerlei argumenten. Bijvoorbeeld het beste argument. Dit is nog eens openbaar vervoer wat zichzelf terugverdient.
0: Mm-hmm.
1: Ah, ja, een geweldige toeristische oppepper.
0: En zeker nu de binnenstad autovrij is. Dan zou zo'n kabelbaan natuurlijk fantastisch zijn.
1: Het was geweldig geweest. Ja. Maar koud watervrees. Dat was zijn conclusie. Nu nog steeds. En eigenlijk ook wel die van mij.
0: Ja, jammer maar helaas.
1: Zo is het.
0: Dankjewel.

0: Paul Carrick was dat en het heette I Need You.
1: Noord en Ommeland.
2: Weekquiz.
0: Ja, we gaan het weer spelen. We hebben weer mooie prijzen. Wat voor prijzen hebben we eigenlijk?
2: We hebben een paraplu. Die je ook wel kunt gebruiken als parasol. Maar ja, als ik zo naar buiten kijk, ik weet het niet zo goed. Ik denk dat je eerder een paraplu nodig hebt.
0: Oké, ik hoorde van de week de ANWB zeggen van, die raden ook aan om een paraplu in je auto te hebben. Als het heel warm is. Want als je dan met pech langs de weg staat, dan kan je die paraplu gebruiken om gewoon een beetje onder te schuilen.
2: Ja.
0: Nou, als je water erbij en dan sta je gewoon helemaal klaar.
2: Dan is deze prijs toch ideaal?
0: Ja, ik bedoel, je kan hem gebruiken als het regent. Je kan hem gebruiken gewoon in je auto laten liggen. En als je dan pech hebt, dan ben je gewoon helemaal voorbereid.
2: Precies. En vorige week zeiden we ook nog van, je kan hem ook gebruiken als windscherm.
0: Ook nog? Kunnen we nog meer verzinnen?
2: Ja, pas wel.
0: Multifunctioneel, maar dat is de vraag niet, hè? We hebben een andere vraag.
2: Ja, en dat gaat over wat eigenlijk gisteren of eergisteren in het nieuws kwam. Want tussen Bedum en Stedum moet je goed oppassen. En ja. Doodeng, want ik kom nogal vaak in Bedum. En je moet dan niet oppassen voor verkeersdrukte of een gat in de weg, maar voor een agressieve vogel.
0: Een agressieve vogel? Ja, wat doet hij dan?
2: Nou ja, die valt mensen aan.
0: Serieus? Vanuit niets?
2: Ja, het heeft allemaal te maken met de tijd van het jaar. Het is natuurlijk broedseizoen.
0: Dus een beetje hitsig.
2: Deze vogel heeft jongen. Die wil zijn jongen beschermen.
0: Oh.
2: Dus daar heeft het mee te maken. En dat duurt, het broedseizoen duurt van maart tot augustus. Dus dat duurt ook nog wel even. Dus als je in Bedum of Stedum bent of in die buurt, dan moet je daar dus even oppassen. En daarom dacht ik, laat ik de vraag daarover doen.
0: Want waarvoor moet je dan oppassen?
2: Ja, voor welke vogel moet je oppassen? Nou, is dat A, de valk? Is dat B, de fazant? Of C, de buizerd?
0: Oké, dus tussen Bedum en Stedum moet je extra goed oppassen. Daar is een agressieve vogel en dan kan je kiezen tussen
2: A, een valk, B, fazant of C, een buizerd?
0: Oké, 050-3188-288. Dan maak je dus kans op zo'n multi.

0: Orange Skyline, ze staan al 10 weken in een Noord 9. Vorige week nog op nummer 6. En vanmiddag in Café Martini hoor je van Dimitris waar ze deze week staan.
1: Weekquiz.
0: Carla Dijkstra uit Winsum, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het mooiste dorp van Nederland, toch?
2: Zeker.
0: Ja, vind je dat zelf ook?
2: Zeker weten.
0: Ja, waarom is het zo'n mooi dorp?
2: Het heeft gewoon alles.
0: Het heeft gewoon alles. Dus je, ja, dus je hoeft er gewoon niet uit eigenlijk.
2: Nee.
0: Nee. Ga je nog iets doen vandaag?
2: Ik blijf lekker thuis. Misschien nog even het dorp in.
0: Oh, okay. Gewoon lekkere, relaxte zaterdag ga je ervan maken.
2: Absoluut.
0: Ja, heb je nog een agressieve vogel daar ook in Winsum? Of doen ze dit daar niet?
2: Ik heb hem hier nog niet gespot.
0: Nee, oké. Okay. Nou, tussen Bedum en Stedum wel.
2: Ja.
0: Heb je ervan gehoord?
2: Ik had het gelezen inderdaad, ja.
0: Ja, oké, want die vogel die valt ook mensen aan. Ja, meer een beetje om dat ook de jongen te beschermen en zo. Maar ja, die blijft toch wel even zitten daar natuurlijk ook.
2: Ja.
0: Maar ja, je kan ook een paraplu. Hé, hey, daar kan je de paraplu voor gebruiken tegen die vogels, Petra.
3: We hebben weer iets
0: gevonden waar je de paraplu voor gaat brengen. Maar welke vogel is daar nou zo agressief? Is dat een valk, een fazant of een buizerd?
2: Dat is de buizerd.
0: Dat is de buizerd. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Ja, je hebt die multifunctionele paraplu gewonnen.
2: Nou, helemaal super.
0: Ja, waar ga je hem voor gebruiken? Heb je nog iets leuks?
2: Ik hoop voor de zon.
0: Voor de zon, oké. Nou, geniet van je weekend en blijf nog even hangen. Dan gaan we die paraplu zo snel mogelijk naar je opsturen.
2: Helemaal fijn, dankjewel.
0: Oké, dag. Carla Dijkstra uit Winsum gaat er dus vandoor met de paraplu. Dit is Jan Henk de Groot, een mooi begin.
4: Een nootje oranje en een tas van kaas. Dikke jas en muts op de kop. Loopt er nog schouwbeer, zie mama aan de hand. In een eens, dan zegt het stop. Wat is het in Leipert? Wat is er los? Hij denkt en dan zegt de vlug. Jas en tas, dat rijmt mama. Ze lachten uit hem even over de

Jan-Henk de Groot was dat en het heette Een Mooi Begun. Ja, in Buffalo hebben ze vandaag een zitmaaienrace. En het gaat echt heel hard hoor, want die kunnen tot wel 120 kilometer per uur. Nou, Frits is er zometeen bij. Ik hoop dat hij ze bij kan houden natuurlijk ook. En zometeen om 10:30 krijgen we natuurlijk ook nog een overzicht van het nieuws in Groningen. Dit is Milo en You Don't Know.

0: Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
1: Ik koos wat mij raakte.
0: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Vers aan tafel.
4: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
3: Vers.
4: Aan tafel.
5: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering. U ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
3: Vers
4: aan tafel!
5: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
8: Half elf precies. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Groningen. Leo Wasting, goedemorgen.
9: Goedemorgen Edwin. Een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats hangt 6 jaar cel boven het hoofd voor het veroorzaken van 2 explosies in Veendam. Het Openbaar Ministerie vindt bewezen dat hij afgelopen najaar vuurwerkbommen heeft geplaatst bij een woning aan de Troelstraatstraat en J. Kazemierstraat. Zijn DNA-materiaal werd daar gevonden. De man werd in december aangehouden in Muntendam. Volgens het OM gebruikte de man de explosieven om een conflict uit te vechten. De verdachte ontkent deels en zegt dat hij als verslaafde door anderen is misbruikt. Naar aanleiding van de explosies plaatste de politie camera's in de wijk. Groot onderhoud aan de Zernikebrug in stad duurt langer dan gepland. De werkzaamheden zijn al sinds begin mei bezig en zouden gisteravond afgerond moeten zijn. Het gaat alleen nog 2 weken duren, tot en met vrijdag 17 juli. Verkeer vanuit Zernike richting Rijdiep en Zuidhoorn zal dus nog even moeten omrijden via de Noordelijke Ringweg. Fietsers mogen wel in beide richtingen over de brug. FC Groningen-speler Joch Schreuders focust zich de komende periode op een nieuwe positie in het veld. Gisteravond in de 14-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Omlandia was Schreuders, die normaal op het middenveld speelt, rechtsback. Dat is wel even wennen voor hem.
10: In het huidige voetbal is het allemaal natuurlijk wel wat moeilijker te vangen in één positie. En ik denk dat ik een typische speler ben die op meer positie uit de voeten kan. Dus ik zou mezelf nooit zo snel een stempel geven van rechtsback en dat is het. Alleen dat ik daar zou kunnen spelen, daar geloof ik op zich wel in. Alleen wat ik zeg, ik geloof ook nog wel dat ik op het middenveld kan spelen. Dus dat gevoel knaagt nog steeds wel een beetje aan mij. Alleen wat ik zeg, dat is nu even niet aan de orde helaas. Dus ik focus me dan vooral op dit en het zo goed mogelijk doen en zijn voor de ploeg.
9: Ja, vanmiddag speelt FC Groningen het volgende duel in die voorbereiding om 2 uur in en tegen Gieten.
11: Vandaag is de bewolking behoorlijk hardnekkig en de kin hier en door is een spatje regen uitvallen. In de loop van de dag krijgen ze wat meer te zeggen. De wind draait naar het westen tot zuidwesten wat matig tot krachtig met zo'n 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht komt buiten voor, maar dan ben ik opgekloot met 17, 18 graden als minimum. In maand begint met buien. In de loop van de dag wordt het droger met meer ruimte voor de zon. En de temperatuur 19 of 20 graden.
12: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement, van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
13: Raamdecoratie op maat gemaakt.
14: Timpweg.
13: Eigen productie- en montagedienst.
14: Timpweg.
13: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
15: Ik heb trek in iets lekkers.
16: Neem de kersen van Oudebos.
15: Iets zoets.
16: De kersen van Oudebos.
15: Iets fris en sappigs.
16: Oudebos.
15: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
14: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
17: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
14: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
18: Kom eens langs in de Oudebosch boerderijwinkel. Bij

0: and understanding. Ja, we gaan eens even kijken in Buffalo. Want daar zijn ze bezig met een zittenmaaierrace. En Frits, die dingen die kunnen wel heel hard, geloof ik, hè?
1: Nou, als je deze aanslingert, is je gras snel klaar, ja. Dick, jij bent een van de deelnemers straks. Hou hard gehoord, die grasmaaier.
2: Nou, we hebben Rick op de richting, 80 kilometer in de opgelopen op zo'n boontje. Het is een echt gigantisch lange boon, maar er zit veel bochten in. En dat, ik ben wel een voorstander van bij je bochten, bij je stuurwerk.
1: Wie stoort ons die grasmaaier? Doe gas straks gas los. Ik zal dit niet direct herkennen als een grasmaaier, als ik heel eerlijk ben.
2: Nou, de motorblok die het in de tuinmachine braast, de motorkap, het stuur, de band. En het kind zitting en de rest is allemaal eigenbouw erop zo.
1: Dit zegt er gewoon nu dat is een kart.
2: Ja, bij kart nog vraag, hè.
1: Het is dat er zo'n

0: autokapje van zit maar je op zit, maar ja, voor de rest.
1: Ja, voor de rest is alles weer zo'n beetje in ieder knutsel, hè. Ja.
0: Ris naar de Lenner, heeft in deelnemersveld ook een geduchte concurrent, hè?
1: Ja, daar heb ik altijd respect voor, hè. Ja.
0: Die vrouw rit met.
1: Ja. Daarom heb ik ook respect. Ja.
0: Clara, deel van jullie twee is de snelste.
2: Nou, moet ik echt eerlijk wezen?
0: Nee.
2: Doe ik toch, dik.
0: Nou, hij is wel sneller?
2: Ja, hij is sneller. Ja.
0: En hoe kan dat dan? Heb je meer vermogen of is er wat driester in de koop?
2: Ik denk dat hij iets driester is dan ik, ja.
0: Daar zit hij in.
2: Ja.
1: Ik heb ook een beetje meer downforce, denk ik.
0: Een beetje meer downforce, ja, daar zeg ik niks over. Daar verlies ik namelijk. Maar doe er eens met z'n tweeën dus.
2: Ja, klopt, in dezelfde klasse.
0: En wat is de lol ervan? Van, is dat dan ook dat je de echtelijke twist op de boor en moet vecht?
2: Nee, dat gaat niet lukken. Nee, we hebben respect voor elkaar daar op de baan en het gaat helemaal goed.
0: Als we van je stonden met een partytent, waar je de machines onder stond, maar dan staat je nog aan, 90, dat is ook van jou.
2: Ja, die is van onze kleinzoon. En
0: die doet ook mee?
2: Die doet ook mee, ja.
0: Hoe oud is ze?
2: Devlin is 15.
0: En die rijdt al op zo'n ding?
2: Ja, die zit wel in de standaardklasse. Wij zitten in de superklasse. En hij mag nog niet in de superklasse, omdat hij nog geen 16 is.
0: Oh, dus vond ik jou wel?
2: Ja, ja.
0: Dan komen de familie nerg met zijn hand tegen.
2: Nou, wie weet.
0: Maar Dick, doe is hem zelf bouwt, zegt net. Maar hoe zit het ook in de tuinmachines dan?
1: Ja, we doen wat in de reparatie en verkoop van toen en parkmachines. En we hebben een smederij bij. Dus we smeden altijd snode plannen om wat moois te maken.
0: En wat is dan de lol hiervan? Ben je een beetje een boomklasser? Een gos voor de priesten of nooit?
1: Ben je in de middenboot zowaar. Dus
0: aankomen is ook belangrijk.
1: Ja, hoor, ja, in meer dan. Nee, zeg, ja, ik ben natuurlijk naar jongste meer en ja, als je wat jonger in heen, misschien nog wat meer lef. Dus
0: je bent naar de jongste meer, volgens mij best de holste.
1: Dat word ik nou, ik heb het liefst naar Berlijns, dat is al wel.
0: Ja,
1: nou,
0: wie wel?
1: Ja.
0: Best de holste.
1: Ja, nou ja, daar kan ik ook niks aan doen.
0: Dan is toch, als het nou slim is, dan stel je voor dat een seniorenklasse komt, dan is dat
1: ja, nee, dus van, gewoon een beetje bij de jeugd, bij je strijden en bij je lolblokken, dat is prima zo.
0: Maar jong klein zijn dit dus wel met, maar hoe dan kinderen dan?
1: Nee, we zoon hebben acht kinderen. Allemaal wichter. Ja, die hadden ook wat met kinderen, maar op zomer nog gewoon deze hem wel leert.
0: En ze is nou een beetje aan te moedigen van Tauno heen?
1: Nee. Maar ook hoe de zelf komen, hè. Maar ook geen dwang worden.
0: Is dat jong klein zoon?
1: Nee, dat is een enkel bloop.
0: Daar komt een heleboel aan. Dit is er. Oh, kijk. Hallo. Mooi. Hallo. Doe gast ook mee dan.
3: Ja, zeker.
0: Samen met opa en oma.
3: Ja, dat is mooi toch?
0: Hoe hard gaat 10 graas maaien?
3: Die van mij op het rechte stuk hier op de baan denk ik ongeveer 80.
0: Oh, dus je kent opa wel bij Jon?
3: Nou, we rijden niet in dezelfde klasse, maar.
0: Nee, maar.
3: Anders wel, anders zou ik hem natuurlijk.
0: Tijdens het oefenrondje, zo wat moet zeggen.
3: Ja, zeker. Zeker. Makkelijk.
0: Wat is de lol daarvan? Wat maakt het zo mooi?
3: Ja, gewoon een beetje gas geven en ja.
0: Ja, een beetje stuur.
3: Ja, zeker. Dat is mooi.
0: En is dan ook die motto rem is angst?
3: Jo.
0: Zitten we aan de rem op?
3: Die zitten wel, dat is verplicht, maar die gebruik ik niet zo vaak.
0: Zit nog in de verpakking.
3: Ja, daarom.
0: Ben je toen een beetje een klassementsrijder? Of,
3: Ja, ik sta nu weer eerst in het kampioenschap. Vorig jaar kampioen geworden, dus ja, het gaat wel weer prima.
0: Kom minder.
3: Ja, zeker.
0: En gooi je straks de tuinmachines van opa ook overnemen?
3: Nou, dat hoop ik wel. Dat hoop ik wel.
0: Maar die opvolger is er al, ja.
1: Ja. Nou, ja. Misschien ben je er al meer sollicitanten, hè? Al weg, hè?
0: Ja, als je acht kinderen hebt, dan wel meer. Clara, tot slot. Bist u nou ook de verstandigste van het stel?
2: Ja, denk het wel, ja.
0: Ja?
2: Dat denk ik wel, ja.
0: Die af en toe de boel een beetje.
2: Hem tot rust brengen soms, ja.
0: Ja. Of hou je ook je hart wel eens vast?
2: Nou, nee, niet echt. Nee, ik heb wel vertrouwen in ze. Ze zijn niet driest.
0: Niet driest?
2: Nee.
0: Hou Lord, moet je los?
2: We hebben zo de kwalificatie en dan beginnen rond een uur of 12 de wedstrijden.
0: En dan is gas erop?
2: Gas erop.
0: En hoe laat is jouw ronde? Hoe laat moet jij?
3: Ja, ik moet, we beginnen straks eerst met de mini-buggies, dan heb je de schuur. Nou, dan ben ik en dan zijn opa en oma aan de beurt.
0: Ik ga een hele domme vraag stellen, wat is de schuur?
3: De schuurklas, dat is de instapklasse, die heeft ZHB zelf bedacht. En daar rijden nu... Ja, daar mag je eigenlijk niet heel veel aan veranderen. Maar die rijden gewoon, ja. Die rijden hier alleen in Buffalo. Dat is gewoon, die heeft ZHB zelf bedacht. Er rijden vooral jonge mensen in.
0: Nou durf ik het bijna niet te vragen.
3: Maar?
0: Kan die even aan?
3: Dat kan.
0: Ik heb namelijk iemand mee die wil heel graag een rondje. Toch, Wieneke?
4: Oh, een rondje? Ik ben echt onder de indruk. Want heb jij die daarachter ook gezien? Die doet dan mee aan de barrel race. Die is dan helemaal opgemaakt. Ja,
0: die is nog veel erger.
4: Dat ziet eruit als, als een heel kunstwerk wat dat betreft.
0: Nou, let op. Slinger dat ding aan.
4: Ja.
0: Deze heeft ook 5 versnellingen vooruit. Ik ken auto's die dat nog niet eens hebben. Eerst warm draaien, dat is jammer, dat is jammer.
5: Dat is wel belangrijk voor de motor, hè?
0: Ja, dat is wel belangrijk. Kijk, daar ga je.
6: Oké, nou veel plezier daar bij de Sint-Meijers in Badlands.

0: Miles Smith samen met Niall Horan en Tate Drive Safe. Ja, we gaan weer even een sprong maken in de tijd en een stukje Groningse geschiedenis ontdekken. En deze keer gaan we naar de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw in het Oldambt. Uiteraard hebben we het dan over de Graanrepubliek. Balot Akkermans is de maker van de podcast Groningse geschiedenis. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom heette dat destijds eigenlijk de Graanrepubliek?
1: Ja, dat heeft alles te maken met de super vruchtbare kleigrond van de Dollard die door inpolderingen vrij kwam te liggen. En dat werd echt gezien als de beste grondsoort van heel Nederland zelfs. En daar sprong het graan en het koolzaad ook uit de grond, uit de bodem. Dus er ontstond daar een enorme graanproductie, waardoor ja, dat gebied heel rijk werd. En de herenboeren dus enorme paleisachtige boerderijen bouwden daar.
0: Ja. Dus niet iedereen werd er rijk van, alleen maar de herenboeren. En dan had je echt een gigantische kloof tussen arm en rijk.
1: Ja, dat klopt. Het geld wat er werd verdiend werd ongelooflijk oneerlijk verdeeld. Dus de herenboeren werden steeds rijker en steeds machtiger. Maar ondertussen werden de landarbeiders steeds armer. En die landarbeiders werden slecht behandeld, kregen veel te weinig betaald. En ondertussen hadden die herenboeren en hun gezinnen pracht en praal te over.
0: Ja, was dat ook een beetje de reden dat het communisme en het socialisme daar een beetje op kwam?
1: Ja, absoluut. Want het socialisme streeft natuurlijk naar meer gelijkwaardigheid. En ja, dat vond gewoon heel erg gehoor bij die landarbeiders. Die wilden ook dat hun stem gehoord werd en dat zij invloed kregen en dat er oog was voor hun omstandigheden. En door toch wel een soort van influencers van de 19e eeuw, zoals Domela Nieuwenhuis, werd dat socialisme groter en groter en vond dat steeds meer gehoor in dit gebied.
0: Ja, uiteindelijk kwam er ook een soort van opstand, hè? Een lange staking ook. Zorgde dat voor meer gelijkheid?
1: Nee, ja, dat is het vervelendste. Want in 1929 vond daar een hele grote staking plaats. Maar dat was tegelijkertijd ook de meest vernederende staking ooit, misschien wel. Want die landarbeiders die legden hun werk neer. Maar eigenlijk de dag daarna kwamen er al landarbeiders uit andere gebieden die wel wilden werken. En door de staking van de Oost-Groningse landarbeiders werd de mechanisatie van de landbouw zelfs juist vooruitgestuwd. Dus dat groeide en uiteindelijk kregen ze die landarbeiders gewoon geen cent meer. En werden ze zelfs ook minder belangrijk eigenlijk, hun arbeid, vanwege dus die mechanisatie. Het was echt de tijd van de industriële revolutie natuurlijk. Dus ja, de machines namen het werk van de mensen over. En ze konden het gewoon niet volhouden, deze strijd. Dus die strijd werd gewonnen door de herenboeren. En eigenlijk kun je tot op de dag van vandaag wel merken dat er gestreden wordt voor gelijkheid, gelijkwaardigheid, gezien worden, gehoord worden in het Oldambt.
0: Oké, nou, wil je meer horen over de tijd van de Graanrepubliek? De podcast staat nu in de app en de website van RTV Noord. Dankjewel, Marlotte Akker.

0: Noord, naar de tijd dat hij nog jong was. We horen Fries Wolma, Radio Noord in Wie Waren Jong. Zeg, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Edwin.
0: Zometeen deel 2 van Noord-Rommeland.
1: Ja, heel graag.
0: Wat ga je allemaal doen?
1: Nou, de vakanties zijn begonnen door Nederland. En dan wordt er natuurlijk gesproken van, nou, waar ga je heen, wat ga je doen, wat zijn je plannen? Nou, niet voor iedereen is dat natuurlijk vanzelfsprekend, dat je vakantie hebt en dan ook weg kunt gaan.
0: Nee, er blijven heel veel mensen thuis, las ik ook inderdaad.
1: Ja, nou ja, dat. En dat kan een keuze zijn. Maar sommige mensen die hebben natuurlijk daar helemaal geen middelen voor om weg te gaan. Appie Wijma in Opende, zeker niet onbekend hier bij Noord, die heeft al jaren zijn camping, speciaal voor Minima.
0: Ja, ja.
1: En die maakt zich natuurlijk ook weer helemaal klaar voor het komende seizoen. Dus straks gaan we hem even bellen. En dan is er nog iets wat vandaag is begonnen. Tour de France.
0: Oh ja, de Tour de France. Je zou bijna vergeten.
1: Ja, ook dat daar gaan we wat aandacht aan besteden. Maar dan meer als in een muzikaal gebeuren. In vandaag op vinyl 2 Franse chansons.
0: Oké, nou dat hoor je zometeen allemaal. Blijf vooral luisteren naar Noord-Rommeland. Veel plezier erbij. Tot 11 uur zie je George Ezra en Anyone For You. Ik wens je een fijne dag. En graag tot morgen.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 11 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van 5000 euro betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer. In het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
11: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
12: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
13: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
12: Check werkenbijwagenborg.com.
14: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
15: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
16: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
17: Radio Noord.
18: Noord en Ommeland.
19: Met Sergey in het Veen.
20: Appie Wijma en Moxer Kloon voor het komende vakantieseizoen. Ook dit jaar helpt haar gezin voor wel vakantie nooit vanzelfsprekend is.

0: Bette Midler to deserve you. Ja, de zomervakantie is officieel begonnen wat dat betreft voor Noord-Nederland. Dat betekent dat veel mensen erop uit trekken om lekker te genieten in binnen- of buitenland van een lekkere vakantie. Maar dat geldt niet voor elke naam. Niet elke naam kan dat zich veroorloven om verschillende redenen. En gelukkig hebben we den Appie Wijma uit Op Ende. Hij begint volgende week weer aan zijn 8e seizoen met een gratis camping voor minima gezin met kinder. Bijzonder initiatief waar je wel Volker over gehoord hebt hier bij ons op Noord. Omdat het zo'n mooi initiatief is. En huilemol in de tijden dat alles steeds maar duurder lijkt te worden, is het voor veel mensen dus wel een uitkomst. Appie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het gaat weer beginnen, het 8e seizoen.
1: Ja, dus wordt het spannend.
0: Ja, wordt het spannend? Waarom wordt het spannend?
1: Nee, ik vind het al niet spannend. Het moet eerst even los. We zijn nu met acht man bezig om een puntje op hier te zetten. Wij willen het ook gewoon tip-top klaar hebben. En de eerste week is al niet spannend. Dan hebben we alles wel klaar. Wat voor gasten krijgen we? En als we één keer in die flow zitten, dan draait het gewoon heerlijk weer. Ja.
0: En wat moet er nu nog gebeuren bijvoorbeeld?
1: Nou, ik zit nu op grasmaaier, dus ik ga nu even bij de Mitsuko-baan ben ik aan het maaien. Straks zijn de attributen erop. Die blijven zo als laatste erop. En dan ben ze mooi schoon. De Jeu de Boer moet even daar worden. En die andere ben de zandbak even weer aan het klaarmaken. Dat de kinderen bestoken kunnen. Ik heb nog een paar dames die maken het restaurantgedeelte weer klaar. De zeiltje weer op tafel. Alles even schoon. Klaar.
0: Ja.
1: Ik heb missen waar ik ontzettend veel van hou. En die ben mij alles weer. En die wil gewoon het beste van het beste.
0: Ja, je zegt met heel veel dingen even dit, even dat. Maar als ik het allemaal bij elkaar optel, dan is het nog een hele lijst wat er moet gebeuren.
1: Ja.
0: Gelukkig hoef je dat niet alleen te doen. En doe je het ook met een heel mooi doel. Al jarenlang geef je mensen dus een onbezorgde vakantie die het anders niet zouden kunnen veroorloven. Waarom ben je dat eigenlijk ooit gaan doen, Appie?
1: Nou, ik kwam heel toevallig tegen van de herziening van bestemmingsplan. En dan stond erop, hier is een camping mogelijk. Nou, we leven toen al die wel aan de voedselbank. Mijn jongens hadden op school en dan hoor je verhalen van, we kunnen nooit op vakantie. Nou, en ik ben een beetje een flotte denker. Ik denk, waarom? Ik heb toch de ruimte. Ik begin gewoon. Ik heb toen, jammer genoeg leeft niet meer, Jan Been was hier. Die heb ik als eerste verteld. Mm-hmm. Ik zei, Jan, hier komt een camping. Ah ja, ik ken niet zo, Jan. Liet drie schapen, een dikke takkenbult, een meter gras. Ik volg dat gaat open. En ik heb gewoon gekregen van jongens, je moet het open. Dus die mensen die moeten ook op vakantie. En elk mens is waard om te leven en ook waard om gelukkig te worden.
0: Ja. Nou, heel mooi dat je dat gedaan hebt en gewoon je plan hebt getrokken, Appie. Alles wordt duurder de laatste jaren. Dat merkt eigenlijk iedereen.
1: Ja.
0: Het is niet dat iedereen meteen in de problemen komt. Maar als je het al krap had, dan wordt het eigenlijk steeds moeilijker. Wat merk jij daar zelf van? Zie je bijvoorbeeld meer aan mensen die graag bij jou op vakantie willen komen? Of wat merk je er zelf van?
1: Nou, wat is een vakantie is toch niet meer betaald op een camping. Dan gaan we naar een huisje op aanbeland. Ik hoor laatst iemand op een vakantiepark betaalt €1200 voor 5 dagen. Mm. Dat is toch niet meer te doen. Dat is toch meer dan een maandloon.
0: Ja.
1: Wie kan dat nou ooit veroorloven? Dus in Nederland wordt gewoon weer een scheiding. Van de rijken kunnen op vakantie en de armen, die blijven maar weer thuis. Zoals vroeger ook.
0: Maar wat merk je daar dan persoonlijk van op de camping?
1: Dat de mensen het moeilijk hebben om alles weer rond te krijgen.
0: Ja. Maar zijn er dan ook steeds meer mensen?
1: Als ze hier komen, dan ben ik vergeten. Ik zit eigenlijk de eerste weken, die zit ik eigenlijk al bomvol. Ik ben al over mijn tax heen. We gaan altijd tot 30 gasten per week. Ik kom week en zit ik al op 40. Wil je die mensen dat ontzeggen? Dus mijn vrijwilligers weten dat nog niet helemaal. Ik hoop niet dat ze luisteren. Maar wij krijgen druk. Er komen meer gasten dan wij zouden afspreken.
0: Ja.
1: Maar ze kennen mij ook. Dus,
0: je kunt dan ook niet nee zeggen, hè, Appie? Als ze dan...
1: Nee. Als ze erop verheugen en ze geven mij een appje met de verhalen hoe ze ervoor staan, dan kun je toch niet weigeren. Ik heb ook een hart.
0: Ja. Het is een fantastisch initiatief altijd, Appie. Maar merk je ook wel dat er misschien andere mensen zijn die jouw ideeën ook oppikken en ook zoiets beginnen?
1: Nee.
0: Nee, hè?
1: Nee. Ik ben 8 jaar geleden begonnen en zeiden ze, wij beginnen ook zoiets. Nou, ten eerste moet je een beetje gek zijn. Alle tijd zit erin. Je moet er ruimte voor hebben. Er zijn wel plannen van, jongens, we gaan een weekje op veldje doen wij voor de kinderen nog eens een keer een weekje kamperen. Maar op deze manier, nou, voor mij ben ik nog steeds de enige. En ook de enige in Europa, want ze krijgen hier ook allemaal kleding mee. Ze krijgen verzorgingsspullen mee. Ze krijgen berggoed mee. Het is niet alleen vakantie, maar ze komen met wulpten, kleren en andere dingen thuis met handdoeken. En daar zijn we toch wel heel uniek in. Maar waarom is het uniek? Omdat ik zo'n grote groep mensen heb die mij steunen. Zonder hun steun waren er geen camping.
0: Nee.
1: Ik kan dat niet betalen, ik heb ook niks.
0: Nee, het is goed dat je dat inderdaad ook benoemt. En ik begrijp ook, er zijn heel veel spullen nodig om mensen zo'n vakantie te bezorgen. Daarbij kunnen wij natuurlijk ook helpen, Appie, hè?
1: Ja, en dan, ik had al wat gedachten. De kleding heb ik genoeg.
0: Okay.
1: Dat heb ik gewoon door de krant. Daar heb ik gewoon pellets voor gekregen. Wat ik eigenlijk nu nodig heb, of straks, ijsjes. Gewoon waterijsjes. Geen Magnums, gewoon water. Simpele waterijsjes.
0: Lekker.
1: Kaas kan ik gebruiken. Ik heb 30, 40 gasten per week.
0: Ja.
1: En elke dag een ijsje, waarom weer twee? Dus ik ben eigenlijk al 60 ijsjes per dag kwijt.
0: Ja. En je wilt er zelf ook wel eens heen?
1: Nee, ik ben trouwens gek op ijs.
0: Ja. Nee, maar oké. Okay,
1: zijn we 9 weken open, ja. Dus dan weet je wel wat er allemaal gebeurt. Kaas heb ik eigenlijk nodig. En misschien dat er ook nog een keer... ik ga naar Struisterveen, naar het zwembad. Uh-huh. En het zou ook heel mooi zijn dat ik wat kaartjes krijg van het zwembad.
0: Oké. Okay.
1: Kost ook 3 euro het stuk vorig jaar.
0: Ja, maar bijvoorbeeld wat frisdrank of...
1: Frisdrank, ijsjes. Ja, en wat te knabbel. Gewoon even een keer wat lekkers s'avonds. Ik weet dat hier in Groningen een hele lekkere worst wordt gemaakt. Geef ons een keer. Als je wil, geef eens een keer het worst. Dan moet ik eens een keer een stukje worst geven.
0: Ja.
1: Een stukje kaas. Het is vakantie. Dus avonds maken we ook even gezellig met elkaar.
0: Ja, en waar kunnen we dat dan naartoe brengen, Appie? Hoe komen we dan met je in contact?
1: Nou, ik zet hem op Facebook heen. Camping Polymonium. Ik zet het adres wel bij. Zet het telefoonnummer wel even bij. Laat het daar kijken. En anders google gewoon Camping Polymonium. Als je googelt Camping Polymonium, kom je automatisch bij mij.
0: Nou,
1: want Google is heel lief van mij, die staat er al dik in letters erbij.
0: Ook Google helpt jou mee, dat is mooi om te horen, Appie. Niets staat meer in de weg om onder een mooie, maar wel druk seizoen van te maken. Maar wat jou en het rest van het team een boel voldoening geeft. Tot slot, waar kijk je nou zelf het meeste naar uit, Appie?
1: Naar de mensen.
0: Naar de mensen.
1: Ja, ik hou van mensen en deze doelgroep hou ik helemaal van, want ik hoor er zelf ook bij.
0: Ja.
1: De verhalen, dat je ze een keer steunen, gewoon een keer met hen praten. Ze willen het verhaal kwijt. Ik zit gewoon wel een keer gewoon op mijn schommelbankje en er komt er vanzelf een bij me zitten en die wil het verhaal kwijt. Waar krijg je nog het luisterende oor? Dat is er niet meer, want ze zeggen allemaal, stel je niet aan, dit verhaal hebben we vaker gehoord.
0: Appie, het is geweldig wat je doet nu al 8 seizoenen lang. En het komende seizoen staat op punt van beginnen. Ik wens jou en je hele team heel veel succes. En alle mensen een heel fijne vakantie ook, Appie. Mooi, hè?
1: Ja, dankjewel. Bedankt. En een goede

0: Het goede doel met België is er leven op Pluto hier in Noord- en Ommeland. Mooi dat je erbij bent. En op dit T-stip hier altijd een live dus verhol. Het verhol achter een echtpoor. Hou hem ze mekaar ontmouwd. En dat ben altijd wel bijzondere verhol. Want dat is voor elk echtpoor is dat weer aans. Een andere manier van de ontmoeting. Aan de manier van hoe het leven verder loopt mis. Vandaag een live dus verhol uit Bennewol van Berend Nijenhuis. Berend Nieuwenhuis. En dat had ook wel een beetje een verdrietig randje. Want nog een huwelijk van 50 jaar. Had een half jaar geleden afscheid moeten nemen van zijn vrouw Anneke. Maar dat is toch een bijzonder verhaal om door bij stil te staan. Tenminste, Berend, we hebben je nou aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen allemaal.
0: Ja, ik moet je eerst zeggen, gecondoleerd Berend, want het is toch echt keurig leden.
1: Ja.
0: Maar waarom wil je er nou al zo groot over vertellen?
1: Nou ja, ten eerste ben ik natuurlijk door jullie verhoogd. En ik ken dat verhaal wel dezelfde aardure wat emotie in mijn stem zit.
0: Ja.
1: Maar in principe zeg maar, stoor ik zo in de wereld. Ja, ik maar ook verder.
0: Ja.
1: En ik hoor ook naar Radio Noord luisteren. En die is er ook op de dag van overleden. Er is ook Radio Noord en er is er ook Hosanna muziek. Dus uiteindelijk zeg maar, en de vlak met Noord. Uiteindelijk zeg maar, ik ook weer verder. En daar werd mij verhoogd. Ik zei, daar ben ik voor beschikbaar.
0: Ja.
1: Nou, ik heb mijn Anneke, die heb ik ontmoet op de ULO-school. Toen op MULO, van mij. Ja, in ieder geval, ze was net in de overgangsjorden. En ja, ze zat in de tweede klas. En ik zat ook in de tweede klas. Maar ik heb je bewust door, denk ik, achteraf, heb ik mijn jorden laten overgaan. En ik heb kennis en nu kreeg ik hier in de Abredeweg. Nou, eenmaal breed van mijn geboortehuis was dat wel 3 kilometer. Ja. Dus ik kwam eigenlijk eerder nooit in de regio. Bovendien zat zij op mij aan de school, Abredewegschool. En ik ging naar de Oosterschool. Nou, in ieder geval, dat waren dus totdat ik door de ULO ging. Ja, dan kom je aan het publiek zeggen, hè. En dan is er op een gegeven moment ook is er natuurlijk iets waarvan je denkt, doe maar ik ook maar eens even langzaam aan het eind begonnen. Nou, en zo ben ik mijn Anneke tegengekomen. Ja, en ik herinner me dat ik in de tweede klasse zat. Ik ben opereerd naar mijn lindab. En we kregen een koortje van Anneke.
0: Dag.
1: Ja.
0: Nou, wat mooi.
1: Door is het eigenlijk met begonnen. Ze zegt er gauw dood. Alles zat er aan en aan. En voor mij was het wel duidelijk, doe maar ik achteraan.
0: Ja.
1: Nou, en zo dan ben we de schaaldeur lopen, weer mocht ik examen doen. Nou, en op een gegeven moment, dat ging nog allemaal op de fietsen natuurlijk. Maar we waren nog geen 16 op dat moment dat we met een brommer op pad konden. Maar ik had een krantenloop, telegraaf. En ik heb mijn zondapje gekocht. En toen werd de area die werd wat groter, hè. Dus
0: ja.
1: we konden op een gegeven moment met de zondap. We konden naar Jan Beijering, waar we natuurlijk geweldige feesten beleefd hebben. Ja, we konden op een gegeven moment naar Wildervank, we konden naar God en Houden, dit ding allemaal. Nou, in ieder geval.
0: De luifte bruide op, Berend.
1: Men of Biden en ze had een knipperlichte relatie. En ze hadden haar bureau allemaal overnemen. Maar uiteindelijk kwam ze toch wel iedere keer. En ik weet niet of dat een Mila, maar ze kwam wel weer hier. Ja.
0: Ja, ja. En wat vond ze nou zelf zo bijzonder aan Anneke?
1: Het was een evenbeeld van Nana Mascuri.
0: Oh! Dus zware hoorn, donkere bril op, donker montuur.
1: Ach, God, ik heb de foto even voor me, Serge.
0: Ja.
1: Ja, en ik was er nog wijd van.
0: Ja, hè? Nou, ja. Dan heeft ze wel een goede keuze gemaakt.
1: Ja, dat dacht ik.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: En zou je ook voor die? Want je bent 50 jaar bij mijn koor blijven.
1: Zij kreeg op een gegeven moment. Ja, zo gaat het. En gaat het werk. Ja, ik heb weer eerst de sollicitatiebrief nog weer van. Ze is uiteindelijk aan het werk gekomen bij Mees en Hoop. Dat was een effectenbank in dat tijd. Nou, als je door zat, dan was je wel, zeg maar, dat je moest buiten naar 1 en 2. En uiteindelijk, zeg maar, zeg ik altijd, zie mijn bankwerker. Dat bedoel ik dus meer in de financiële wereld. En dat is altijd zo bleef.
0: Ja.
1: Zij er privé allemaal in aan. Nou, afijn, toen gewoon heb je terug aan de Joden dat die zondag was open was. Toen kocht ik me een Fortuna 17M, een zogenoemde banaan. Ja, die is toen wellicht nou weer mee, maar
0: nee,
1: het vuurdag van die auto was, daar zat een vuurwerk in.
0: Ah.
1: Nou, dat was natuurlijk wel... Ja.
0: Dan kun je Steve tegen mijn koor aankroppen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja.
1: En hij was aan stuur geschokeld. Dus zij kon wel weer bekomen.
0: Ja, mooi toch. Nou, ja.
1: Geweldig. Geweldig.
0: Dat zijn allemaal bijzondere herinneringen, Bint. Maar hoe kijk je er nou op terug als je die herinnering in je eentje op moet rouwen, zeg maar. Dat je dat nooit meer met haar kind duilt. Nou, hoe is dat nou op dit moment?
1: Nee, kijk, we hebben natuurlijk geweldig een mooi ding beleefd. Ja, we hebben nooit de boel aan gewoon maar ze dus niet vliegen. Dus, maar we hebben gewoon heel veel oude vakanties gehad. Ja, we hebben op een gegeven moment weer 2 keer met u naar Noorwegen geweest. We hebben overgelopen, joh. Dan gaan we hotelreizen doen, dus 6 landen in Europa. Ja, zij was dan in hun napjes. Als ze mijn noos niet had, ja, rondkijken. Ja, en ik stuurde wel, ik heb geen probleem met autorijden. Dus vandoor dat we geweldige mooie jongen beleefd hebben. We hebben een bodaard. We hebben... Nou, nogmaals, heel veel in vakantieappartementen, ook mooie vakantie, allemaal niet ver weg, maar...
0: Een riek leven is dat, Bernd.
1: Ja,
0: Een riek leven.
1: En ik was verschrikkelijk geëmancipeerd, maar toen maakte ze alles voor me kloor, hè. Ja. En ik ging smuts weg, daarna ze me 2 beschuitjes al smeert, die had ik, de koffie weer de roe gezet, ik zei gewoon naar tol gezet en ik werd bedankt. Zo geëmancipeerd was ik.
0: Ja.
1: Ze vulden mijn broodrommel elke dag. Ja, vulden ze mijn broodrommel. En dat was toch het laatste dag trouw. Ja, ik bedoel, ik heb allemaal aan je twijfel, maar ik had toch die broodrommel gevuld. Want er kwam ooit telefoontje, zei ze, en dan moest ik aan de kletter. Want ik ben 4e fluiter.
0: Ja. Ja, maar als ik dat zo heel ben, dan was je echt een heel sterk team. En dat is ook dat belangrijk. Helpt het die ook om hier zo over te praten?
1: Zeker. Want ik word zeker dat we in onze mogelijkheden alles oppakten hebben wat we konden.
0: Ja.
1: Ja. En kijk, als je financiën en dat soort dingen allemaal goed voor elkaar hebt, maar de riek hebben, ja, dan ben je al 80% verder. Hè?
0: Ja.
1: En dan ben je een boot geluk nodig met je gezondheid. Nou, ik bedoel, we hebben tot aan het laatste moment, heb ik nooit geen probleem met de gezondheid uit. En zou je ook nooit, ja, je komt op leeftijd, dan komen er wat pintjes als je opstond en nu verder bent, ja, dan ben je ook weer actief.
0: Ja.
1: Zou je het geen levensverhaal, ze is me zo, ja, ontvallen.
0: Ja. En dat, dat is wel een zware klap om te verwaken. Maar het helpt u dus om door over te proren. En daarvoor willen we die ook bedanken, Bernd. Dat je dat jou zo kut naar die tijd al zo goud kan vertellen. En ik denk ook dat het heel goud is om dat te blieben down. We hadden nog een ploort klaarstaan voor je beiden. Van de 3 J's.
1: Ja.
0: Dat hebben we nou voor het half uur geen team meer voor. Want Leo zit al klaar voor het nijs. En daar wil ook even zien, zeg je down. Dus dat doen we direct in Noord-Nijs. Is dat goud, Bernd?
1: Ik zei altijd, Peter, 4 minuten nu ben je eigenlijk te keur.
0: Ja,
1: maar het ook weer weten.
0: We zitten nog een beetje over
1: het... Ik bel je binnenkort nog wel, maar ik heb ook een goedkope vakantiemogelijkheid.
0: Oh, nou proberen we dit even verder, Bernd.
1: Dat bedoel ik.
0: Oké, Bernd, bedankt.
1: Bedankt allemaal, de groeten aan alle luisteraars en blijf gezond.
0: Zo is het, dat is het belangrijkste. Goed weekend, Bernd. Mooi, hè?
1: Oké, dank je. Hoi.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, Ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
10: Ik koos wat mij raakte.
9: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
9: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
0: 11:55. Laten we nu maar eens even naar het laatste nieuws uit stad en ommeland gaan. Dat krijgen we van Leo Wassink. Leo, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Sergej. Een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats hangt 6 jaar cel boven het hoofd voor het veroorzaken van 2 explosies in Veendam. Het Openbaar Ministerie vindt bewezen dat hij afgelopen najaar vuurwerkbommen heeft geplaatst bij een woning aan de Troelstraatstraat en de J. Kazemierstraat. Zijn DNA-materiaal werd daar gevonden. De man werd in december aangehouden in Muntendam. Volgens het OM gebruikte de man de explosieven om een conflict uit te vechten. De verdachte ontkent deels en zegt dat hij als verslaafde door anderen is misbruikt. Naar aanleiding van de explosies plaatste de politie onder meer camera's in de wijk. Garnwerd staat sinds donderdag in het teken van gezelligheid. Onder de naam Garnwerd Grandioos worden diverse evenementen georganiseerd, zoals de Braggeltocht vanmiddag, die voor het eerst sinds jaren weer in het weekend plaatsvindt. Peter Noren zit al ruim 15 jaar in de organisatie. Hij kijkt enorm uit naar deze Braggeltocht.
12: Dat is eigenlijk ooit in 2012 een beetje begonnen uit gekheid in de kroeg. En dan zeiden we van, als we 30, 40 maar meedoen is leuk. Maar het is het laatste jaar zo groot geworden. Er doen ongeveer 1000 deelnemers doen erbij. En die nemen allemaal toeschouwers mee. We zijn in een dorpje met 400 mensen. De molen is gerestaureerd. Die heeft vandaag de opening. Ik denk dat er vandaag misschien wel 3000 mensen in Garnwerd komen. Met 400 inwoners.
11: Ja, en een dag vol spektakel vandaag in Buffalo. Daar wordt de Zitmaier race georganiseerd. Met Zitmaiers die wel tot 120 km per uur kunnen. Deze deelnemer vertelt wat er allemaal zo leuk aan is.
13: Ja, gewoon een beetje gas geven. En een beetje sturen. Ja, zeker. Dat is mooi.
14: En is dan ook die motto rem is angst?
13: Jo.
14: Zit er wel een rem op?
13: Die zit wel, dat is verplicht, maar die gebruik ik niet zo vaak.
14: Bist toen een beetje een klassementsrijder? Of,

0: slechts een kleine verzamelaar. Hij legt uit hoe het allemaal te werk gaat daar.
1: Een dop die heeft in principe geen weren. Alleen, we ruilen meestal één tegen één. Maar het kan ook wezen dat je zegt van ja, maar ik heb een exoot. Die komt uit Mali of ergens uit een Afrikaans land. En dan zeg je ja, maar dat vind ik zo'n speciaal. En dan wil ik ook speciale terug. Nou, als je die hebt, dan kan ik ook zeggen van nou, dan wil ik twee andere doppen van die hem. Twee doppen uit Europa tegen één dop uit Afrika. Het is echt ruil. Verkoop is hier verboden.
0: Ja, zeg ik.
2: Ja, mooi is dat.
0: Is het voor jou misschien, zo'n kroonkurk?
2: Nee, ik zie daar helemaal niks in. Maar ik snap het. Ik snap de magie en het mooie van een verzameling heel goed. Dus ik, ja, als ik dit hoor, dan denk ik, ja, prachtig toch? Ja,
0: tuurlijk,
2: je kunt alles verzamelen.
0: Ja, mooi.
2: Ook die doppen. Ja. Alleen als je hem opent, er zit toch altijd een deuk in?
0: Ja, daar zijn oplossingen voor.
2: Oh,
0: daar
2: zijn
0: er echt al in vanochtend.
2: Fantastisch. Ja. Nou, aan alles wordt gedacht. Leo, dankjewel. We horen jou straks na 12 weer met een uitgebreid bulletin. Zometeen kijken we ook even in Garnwert. Daar is Frits. Daar draait de molen weer, gelukkig, na een ingrijpende restauratie. En de drie J's hoor je ook zo, de plaat dus speciaal voor Berend en Anneke Nieuwenhuis. Wat het weer gaat doen, dat horen we van Harma.
3: Vandaag is de bewolk behoorlijk hardnekkig en de kin hier en door is een spatje regen uitvallen. In de loop van de dag krijgt de zon wat meer te zeggen. De wind draait naar het westen tot zuidwesten wat matig tot krachtig met zo'n 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht komt buien voor, maar er ben ik opgekloot met 17, 18 graden als minimum. In maand begint met buien, in de loop van de dag wordt het droger met meer ruimte voor de zon. En de temperatuur 19 of 20 graden.
4: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
5: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Opa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
6: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
7: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
6: 0683-252-162.
8: De juiste stap.
9: Opruiming bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk voor de mooiste dames, heren en kidscollectie ook op

0: Speciaal voor Berend en Anneke Nieuwenhuis. De drie J's, je vecht nooit alleen. Ja, je hoort het al, eigenlijk de hele morgen en net ook al bij Leo in Nijs. Een bult te down vandoor in Garnwerd. En een van de onderdelen daarvan, dat is dat de Mulden nog een ingrijpende operatie, restauratie moet ik zeggen, weer draait. Frits, doe eens erbij, draait ook wel de goeie kant op.
1: Nou, ik moet me stevig vasthouden, zeggen. Anders dan waai ik zelf voort hier boven op de stelling. Alex Buijs, doe bist de molenaar. Ja, wie stond te kijken naar die pracht?
2: Ja, mooi hè?
1: Ja, mooi ding.
2: Ja, mag dat mooi.
1: Boven de meeuw, ja, Sergej zei het al, en zet stilstorm. Wat was er los?
2: De draagconstructie van de kap, de zogenaamde voeghouten. Dat is de hoofdconstructie van de kap. En daar ligt ook een groot gewicht van de wieken op. Die waren verrot, ingerot aan de voorkant en doorgebogen.
1: Die rode, als mensen voor de molen staan, tussen de, bij de kap, worden wieken in de molen gewoon, daar zitten van die rode stukken aan, die waren verrot.
2: Die waren verrot, ja.
1: Hoe kom je erachter van, kies nou elke dag omhoog, denk ik?
2: Ja, absoluut niet. Ik was op een dag in 2019 op de molen aan het draaien geweest. Ik was s'avonds naar huis gaan en de molen stilzetten. En toen vernam ik dat het vervangen, het remmen van de molen anders ging als anders. Dus toen de molen uiteindelijk stilstond, ben ik op onderzoek uitgegaan. En dan zag ik dat de tandwielen in elkaar gezakt waren. Dat er wat snippertjes lagen onder de bovenas van de molen. En toen verder gaan kijken. De luiken aan de voorkant van de kap eruit gehaald. Hoe kan dat zakken? Waar komt dat weg? En toen zag ik dus dat hele voorkanten ingerot waren en ingescheurd.
1: Niet best.
2: Nee, echt niet best.
1: Van zo'n molen, ja, dat is natuurlijk al een oud beestje. Maar reparatie tilde mij hem op.
2: Zeker niet. De molenmaker is erbij geweest. Het bestuur van de molen is erbij geweest. De eigenaar heeft samen conclusie getrokken. De molen is eerst de bovenas is tijdelijk opgetild met een dommerkracht. Een plankje onder de bovenas en de halft heen gelegd. De molen kon tijdelijk weer draaien. En daarna de grote aanpak waar nog uitgevoerd is.
1: En dan hebben we het over 2000?
2: 2019 was de eerste keer dat hij stilstond. Dat is in 2020 opgeknapt. En in 2024 en 2025 is het grote onderhoud uitgevoerd.
1: En nou ben je weer 26. En nou is het feest, hè? Een vlaggetje is eraan. Nou, over wind is geen klonk van het waard stevig. En toen was het toch bezig. Je bent ook met de kwast bezig geweest. Wat heb je allemaal gedaan?
2: We hebben de onderkant van de omloop van de stelling hebben oude foto's bekeken, vergeleken. En tot de conclusie gekomen dat hij altijd zwart is geweest. Dus die hebben tijdens het vervangen van de onderdelen weer een oude kleur hersteld.
1: Maar hij was wit?
2: Hij was wit. Hij is in de jaren 70 is hij ook gerestaureerd. Toen hebben ze besloten, nou, wit vinden we wel mooi. Dat stond er nog, denk ik. En nou, wij vonden dat met elkaar niet zo mooi meer, want wit wordt snel groen. En toen hebben we weer zwart geschilderd.
1: Nou, dat is ook wel kloor. Is er nou weer helemaal tip-top? Of staat er nog wat op wenslijstje?
2: Ja, er zijn nog wat puntjes waar we moeten afwerken. Maar verder is hij weer tip-top en kan hij bij jaren mee. Ja.
1: Nou is het 11:30. 12 uur is het grote moment. Dan ga je er officieel weer aan het draaien. Zo lang kunnen we niet wachten. Kennen vast even aan?
2: We kunnen hem vast wel even aanzetten.
1: Ja. Kijk, maar weepjes over het hekje heen. Van de hangt natuurlijk een hekje dat je nooit bij de week in de buurt komt. Van dan zou je eens een klap van de molen kriegen. Dan kan ik wel zeggen, Sergej, dat ik officieel de klap van de molen naar heb.
0: Maar nooit van deze?
1: Maar nooit van deze, nee. Dat moet vandoor maar even nooit. Kijk, Alex hangt aan de achterkant hangt aan een touw. Dat is de rem. Oh, kijk, daar ga je al. Ja, er staat wind genoeg natuurlijk. Hij pakt hem snel.
2: Hij pakt hem gelijk. Dat is een goede wind. We hebben er 2,5 zeilen voor, want het wordt hard genoeg. En hij draait over de lol, dus dit is een mooi tempo.
1: Het is een koornmolen. Ja. Maal je ook nog wel?
2: De maalstenen moet nog het een en ander aan gebeuren. Ook de steenkraan, dat is een onderdeel die wordt nog onderzocht op houtwormen en dat soort dingen. En hoe gaan we behandelen? En als dat allemaal klaar is, ga ik de maalstenen naar elkaar halen, schoonmaken, afstellen. En dan gaan we weer malen.
1: En dan kerst hier ook weer terecht voor...
2: Voor pannenkoekenmeel, voor korenmeel, ja.
1: Hoe zet ze hem nou weer stil dan?
2: Dan trek maar aan dit touw.
1: Ja, ook aan de kant. Ja.
2: En de as waar de wieken ook aan verbonden zijn, zit aan de binnenkant het bovenwiel. En die knal ik nou af met houten blokken.
1: Oh ja, dan gaat hij weer zachter.
2: Ja, en dan moet een beetje met beluid.
1: Ja, maar ja,
2: kijk, en zo op deze manier kwam ik er ook achter dat het toen de tijd wat los was.
1: Ja, omdat het anders ging. Ja. Toen best nog een jonge kerel. Nou, gooi ik hem iets heel voorzichtigs, heel gedurfd zeg. Ja. De meeste molenaars, daar heb je helemaal wat levenservaring.
2: Ja. Die ben allemaal grijs.
1: Doe eens te horen, dat is wel heel waard. Hoe oud is het?
2: Ik ben 33.
1: En dan al molenaar?
2: Dan al molenaar, sinds mijn 18e.
1: Al zo lang?
2: Ik loop sinds mijn 9e ben ik begonnen op de molens in Winsum. Op de 11e ben ik hier terecht gekomen. Op mijn 16e ben ik een opleiding gegaan en op mijn 18e ben ik geslaagd. Daar moet je 2 examens voor doen. Een zogenaamd proefexamen en een landelijk examen.
1: En ook altijd hier op de meeuw?
2: Altijd op deze meeuw. Ik wijk nog wel eens uit naar de molen in Meppel.
1: Maar eigenlijk zoals ik hier.
2: Ja, dit is echt mijn plekje.
1: En op die 18e, waarom is er ooit gezegd van, goh, ik wil wel molenaar worden?
2: Ja, vroeger keer ben ik zo gefascineerd door geraakt en ik wou niks anders meer doen voor de hobby.
1: Maar van de techniek of zo? Of?
2: Ja, alles met elkaar, de techniek, hè, de mooie omgeving hier, de ruimte, de vrije die je hebt.
1: Is die wel die kop weer leeg kregen?
2: Jawel. Ja.
1: 12 uur is het officiële momentje. Dit was even de proefdraai. Dat wordt natuurlijk ook heel belangrijk. Hoe ga je dan in zijn werk? Van alles is eigenlijk wel een beetje kloor. Komt een wethouder, een burgemeester, wel dit?
2: De wethouder komt en twee mensen uit het dorp. Een van de dorpverenigingen, nog iemand anders uit het dorp. Die zijn uitgenodigd.
1: Maar die hebben de prijs van
2: de subsidie hebben. Iemand heeft een subsidie gegeven vanuit het dorp.
1: Okay.
2: En die hebben uitgenodigd.
1: Dus gaan we die draagt dit ook wel dus?
2: Ja. De molen staat hier wel in belangstelling. Ja, hij staat op de plek, maar ook we proberen met het dorp ook erin te betrekken. Hey, als iemand overlijdt, zetten we hem in de rouwstand. Als iemand geboren, zetten we hem in de vreugdestand. Het is hier een kleine hechte gemeenschap.
1: Kijk, nou, de molen is weer in bedrijf, officieus. Moet straks ook officieel zeggen.
0: Ja, mooi man. En welke kant draait de molen nou ook alweer op?
1: Ja, welke kant draait de molen op? Ik zal zeggen, kom deze kant heen, dan kan het zelf zijn.
0: Dan kan het zelf zijn. Ik dacht altijd rechtsom, maar toen zag ik Lotte linksom. Begon het zelf allemaal bekend.
1: Rechtsom hier.
0: Rechtsom?
1: Ja hoor.
0: Oh, nou kijk. Gewoon allemaal kijken door in Garnwert. Doe straks weer in de auto op naar Westeremden. Naar een sportief gebeuren, dat hoor je dus in het volgende uur. En we hebben dit iets voor de muziek. Het er ook bij op de Zotterdag Prince hoor je nu met I Would Die For You.

Ach ja, komt allemaal wel weer goed. Bente met 3, 2, 1. En waar ook wordt afgeteld, dat is vanmiddag bij de Tour de France. Die start vanmiddag in Barcelona. En het mooie is dat we daarin vandaag op vinyl ook een soort van aandacht aan gaan besteden. Twee mooie Franse chansons. Dat hoor je allemaal in het volgende uur van Noord en Ommeland. Wat de keuze is. En je kunt ons weer helpen door daarop te stemmen. Nog een paar minuten, dan hoor je hier ook het landelijke nieuws van de NOS. En Leo Wassing die zet nog even de puntjes op de i voor het meest actuele Noordnieuws. Dat hoor je zometeen. Na Miss Montreal met Just a Flirt.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Vanaf maandag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Volg Rondje Zummer vanaf maandag
1: bij RTV Noord.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
3: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller Müller Museum.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 12 uur.
10: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ja, in het noorden bewolking, dat kunnen wij bevestigen. Straks eens horen wat de rest van het weer gaat doen met Harma. Eerst nog even naar het laatste nieuws uit Stad en Ommeland met Leo Wassing. Leo, goedemiddag.
12: Goedemiddag, Sergey. Groningen was vorige zomer de minst gekozen provincie voor een vakantie in eigen land. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 2% van alle binnenlandse vakanties werd doorgebracht in onze provincie. Opvallend genoeg weten buitenlandse gasten Groningen steeds beter te vinden. Onze provincie zag vorig jaar de grootste stijging van buitenlanders die Groningen wisten te vinden als vakantiebestemming. Ja, een operatie ingaan met Bach of André Hazes op de achtergrond. Het Ommelanden Ziekenhuis Groningen in Scheemda biedt patiënten vanaf 15 jaar sinds kort een koptelefoon met muziek aan. Een succesvolle proef laat zien dat muziek niet alleen de stress verlaagt, maar ook zorgt voor minder pijn en een sneller herstel. Wie in het OZG wordt voorbereid op een operatie, krijgt in de voorbereidingsruimte een koptelefoon met muziek aangeboden. Patiënten houden de koptelefoon vervolgens op in de operatiekamer en in de uitstapkamer. FC Groningen-speler Jorg Schreuders focust zich de komende periode op een nieuwe positie op het veld. Gisteravond in de 14-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Omlandia was Schreuders, die normaal op het middenveld speelt, rechtsback. En dat is wel even wennen voor hem.
13: In het huidige voetbal is het allemaal natuurlijk wel wat moeilijker te vangen in één positie. En ik denk dat ik een typische speler ben die op meer positie uit de voeten kan. Dus ik zou mezelf nooit zo snel een stempel geven van rechtsback en dat is het. Alleen dat ik daar zou kunnen spelen, daar geloof ik op zich wel in. Alleen wat ik zeg, ik geloof ook nog wel dat ik op het middenveld kan spelen. Dus dat gevoel knaagt nog steeds wel een beetje aan mij. Alleen wat ik zeg, dat is nu even niet aan de orde helaas. Dus ik focus me dan vooral op dit en het zo goed mogelijk doen en zijn voor de ploeg.
12: Discuswerpster Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek heeft bij Diamond League wedstrijden in het Amerikaanse Eugene zilver veroverd. De 26-jarige van Klinken kwam met haar tweede worp het verst, 68,21 meter. Eerder deze zomer had ze haar persoonlijk record aangescherpt tot 70,99 meter. En haalde brons en zilver in eerdere Diamond League wedstrijden. Wereldkampioene en tweevoudige Olympisch kampioene Valerie Sion zegevierde met 68,64 meter. En een dag vol spektakel vandaag in Buffalo. Daar wordt de Sid Meier Race georganiseerd. Met Sid Meiers die wel tot 120 km per uur kunnen. Deze deelnemer vertelt wat er allemaal zo leuk aan is.
14: Ja, gewoon een beetje gas geven en een beetje stuur. Ja, zeker. Dat is mooi.
15: En is dan ook die motto rem is angst?
14: Jo.
15: Zit er wel een rem op?
14: Die zit er wel, dat is verplicht, maar die gebruik ik niet zo vaak.
15: Ben je toen een beetje een klassementsrijder? Of,
14: Ja, ik sta nu weer eerst in het kampioenschap. Vorig jaar kampioen geworden, dus het gaat wel weer prima.
12: Ja, kom minder dus. Meer nieuws in de app en op rtvnoord.nl.
16: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
17: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
18: Ik heb trek in iets lekkers.
19: Neem de kersen van Oudebos.
18: Iets zoets.
19: De kersen van Oudebos.
18: Iets fris en sappigs.
19: Oudebos.
18: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
20: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
21: Kom eens langs in de Oudebos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
22: Hey, waar was jij?
23: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
24: Nu mega opruiming bij
25: Meertens Meubelen.
24: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
26: De koffie staat klaar.
27: Radio Noord.
28: Noord en Ommeland.
29: Met Sergej in het Veen.
11: Vorige week zochten we handdappen voor de poes van Stefan. Die dus voor Nije Zuidtocht. Wat dat wordt, dat hoor je zo. Naar het weer van Harma.

0: Lena Marlin, sitting down here. Ja, dan is het gauw idee. Wie gewoon er ook even lekker verzitten. Dus heb ik wat weer gehoord, Down. Harma, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, ik heb nog geen verstand van, maar ik kan wel zijn dat het bewolkt is.
1: Ja.
0: Een beetje lichte regen of en zo, lijkt het wel.
1: Ja, hier en door zit wat in de dood aan sputters, maar...
0: Is het wel zomer?
1: Wat, sorry?
0: Is het wel zomer?
1: Ach, jawel, zo slecht is het nooit.
0: Nee.
1: Ik zei vorige week nog, misschien zit bevolkt, dan ben ik al wel weer van nou. Maar ook wel weer een beetje meer. En vorige week zeiden we,
0: maar het wel een beetje minder.
1: Ja. Het is nooit goud, hè?
0: Hoe denken we er volgende week over?
1: Wat blieft?
0: Hoe denken we er dan volgende week over?
1: Nou, zo van nou, gelukkig hebben we dit en dit weer gehad en nou is het weer echt zomer.
0: Kijk, we gaan de goede kant op. Mar, vertel.
1: Door tussenin zit nog wel even een verslechtering hoor, van het weer. Want dit weekend is het gewoon wat licht wisselvallig met lege drukgebieden. Dat zijn noorden aan ons voorbij, gewoon van west naar oost. En de tekenhanger is aan de andere kant hoge druk. En dat geeft wat tekengas dat het aan een aantal millimeters eigenlijk wel reuze met valt. Maar begin volgende week, uitgerekend met het begin van rondje zomer. Ja, dit liet de depressie toch wat dichterbij te komen. De storing wordt toch wat actiever. En dan kriegen we toch de eerste komende dagen van een begin van de week toch wel echt wel wisselvallig weer met regelmatig buien. En temperaturen die ook al niet al te veel down. Maar gelukkig in de tweede helft van de week, ja, dit liet het er weer op dat er 24 graden weer in zicht komt. En dan blijft het in weer droog. Maar ja, in ieder geval op dit moment 20,5 graden, veel bewolkt, een glimp van de zon in windschoten. De wind is nadrukkelijk aanwezig. 21 graden in Slachten, de barometerstand 1020 millibar. En een roodschaal 18 kilometer zicht, 19 graden op de thermometer met een motig tot vrij krachtige en soms krachtige west-zuidwestelijke wind. Nou, vanmiddag. De bewolking die is er overtuigd en komt er wat slitageplekjes in de bewolking. En dat betekent dat de zon hier en door ook wat bebaait. Maar er is ook kans op een bui of een buitje. De wind west-zuidwest, motig tot krachtig, brengt 20 tot 22 graden. Nou, dat valt op zich wel weer meer. Alleen ja, die wind is in dat geval wel weer een spelbreker. Vanavond en vannacht een aantal buien. Opklonen, 17, 18 graden als minimum. Maar begint met buien in de loop van de dag droger en meer ruimte voor de zon. De wind zwak tot motig of vrij krachtig uit het noordwesten, brengt 19 à 20 graden. Maandag verspreid over de provincie buien. Of in touw wat zon met 19 of 20 graden. Dinsdag buien, over touw wat zon. 20, 21 graden. Ja, en de woensdag en donderdag liet in droogte blijven. Met meer zon en gemiddeld 22 of 23 graden.
0: En dan gaan we weer de goeie kant op, zeg maar.
1: Ja hoor, dan vanaf woensdag liet het allemaal weer droogte blijven. Ja, volk weekend zitten 24 graden er gewoon wel weer in.
0: Dus dan is het ook weer tijd voor zwoele zomernachten.
1: Absoluut.
0: Kijk, dat ben de goeie berichten. Harma, dankjewel hè. Goed weekend.
1: Goed weekend.
0: Mooi, mooi. En Rutger van Barneveld die heeft er ook wel zin in hoor, zo'n zwoele zomernacht. Hij beleeft hem alvast met ons, maar dan op muzikaal vlak.

0: Midnight Oil met Beds Are Burning. Het is tijd om de zuikmachine weer op te starten. Maar voor we dat doen, nog even terug naar vorige week. Toen waren we namelijk op zoek naar handdoeken voor de poes van Stefan Scheffer. De 17-jarige poes. Ja, door de leeftijd en een andere handicap aan het pootje lukt het diertje niet altijd meer om de kattenbak te halen. En ja, zoekt hij een ander plekje op. En daarvoor heeft hij heel toevallig een handdoeken uitgekozen. Dus wij op zoek naar handdoeken voor deze hoogbejaarde poes. Dat leverde heel veel reacties op. En ja, Stefan en de poes waren er heel blij mee.
1: Namens poes moet ik iedereen die gereageerd heeft hartelijk danken voor de handdoeken. Dat zijn er enorm veel en poes is daar enorm blij mee. En wij natuurlijk ook. Daarnaast zijn wij heel erg blij met de gezellige gesprekken die we met de mensen hebben gehad. Waar we de handdoeken hebben opgehaald. Was echt superleuk de mensen die gereageerd hebben. Dus dank allemaal.
0: Nou, hartstikke mooi, Stefan. Leuk dat je het ook nog even laat weten. Fijn dat het allemaal gelukt is. Tijd dus om nu naar iets nieuws op zoek te gaan. Een nieuwe zoektocht vandaag. Misschien een iets lastigere zoektocht, want dit is al een zoektocht die jaren loopt. We doen het voor Melissa Aaldrik. Zij is op zoek naar haar vroegere beste vriend. Die luistert naar de naam Michel Schreuder. Ze is hem ooit uit het oog verloren, maar zou hem toch heel graag weer eens willen ontmoeten. Melissa, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, we hebben het dan over je vroegere beste vriend. Over welke periode hebben we het dan?
2: We hebben het echt over het jaar 1990 tot en met 1995. Toen ging ik veel met hem om.
0: Ja, dat is al een hele tijd geleden. Michel Schreuder, dat is zijn naam. Omschrijf jullie vriendschap eens, als je wilt.
2: Ja, we gingen echt met z'n tweetjes gewoon om. Ik was heel veel bij hem thuis. Hij had gewoon een eigen huisje. Dus ik zat vaak bij hem aan de... hij woonde aan de Amkemaheerd naast de sporthal in Bijen. En wij waren vaak samen aan het gamen of een filmpje aan het kijken of samen eten. Hij had ook een motor, dus ik ging ook wel eens met hem weg en dan mocht ik achterop. Maar ja, we deden alles met z'n tweetjes. Nooit met andere mensen erbij. We waren gewoon besties.
0: Ja. En hoe oud waren jullie toen?
2: Ja, ik was toen 15 tot en met 20. En volgens mij was hij 5 jaar ouder. Dus dan was hij 20 tot en met 25.
0: Ja, ja. En je bent nu naar hem op zoek, omdat je hem ooit eens uit het oog bent verloren. Hoe is dat gegaan?
2: Ja, ik ben toen vanuit Bijen op kamers gaan wonen in de binnenstad. En dan ontmoet je allemaal andere mensen. En ja, dan komt Bijen een beetje op de achtergrond. En ja, het is gewoon verwaterd. Ineens zag ik hem niet meer. En hij heeft nog een keer gebeld toen ik op kamers woonde om te vragen hoe het met me ging. En toen heb ik geen nummer van hem genoteerd en ook geen adres, want ik wist dat hij verhuisd was. Maar daarna heb ik hem nooit meer gezien of gehoord. En hij is onvindbaar voor mij.
0: Ja, wanneer begon het weer een beetje te knagen dat je denkt van, goh, hoe zou het toch met Michel zijn?
2: Nou ja, gewoon in de loop der jaren kwam het af en toe naar boven. Mm-hmm. En ik heb ook wel eens rondgevraagd van, ken jij hem nog van vroeger? Maar er zijn ook maar weinig mensen die ik nu nog ken uit Bijen die hem gekend hebben.
0: Ja, ja. Je bent al ook wel een beetje op zoek gegaan, geloof ik. Hè? Wat heb je zelf al ondernomen?
2: Nou ja, ik heb nu allerlei zoekgroepen op Facebook benaderd. Er is een groep Ik Zoek met heel veel leden. Er is ook heel veel op gereageerd, maar dat was al door Michel Schreuder, die gewoon vindbaar is op LinkedIn en Facebook. Ja, die had ik zelf ook wel gevonden. Dus heel aardig bedoeld van de mensen, maar daar kwamen de meeste mensen mee. Maar nog een zoekgroep uit Bijen. Ja. Daar had ik ook wel een beetje hoop op gevestigd, maar daar kwam ook niks uit. Oproepjes voor Groningers is ook altijd wel een grote groep op Facebook, maar ook daar kwam helaas niks uit.
0: Nee, ja, we zijn nu natuurlijk ook behoorlijk wat jaren verder. Het kan natuurlijk zijn dat zijn leven er heel anders uitziet, dat hij naar het buitenland is gegaan bijvoorbeeld.
2: Ja, het zou zomaar kunnen.
0: Ja, of geen social media heeft, hè, dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar ja, misschien dan mensen in zijn omgeving. Nou, je hebt het een en ander al ondernomen om Michel Schreuder weer te vinden. Helaas nog niet gelukt, daarom ook maar eens een poging hier via Radio Noord. Ja. Even nog wat dingen op een rijtje. De naam is dus Michel Schreuder. Zou dan nu zo in de 50 zijn, denk ik?
2: Ja, ik denk dat hij nu ongeveer 55 is.
0: Zo rond de 55 jaar. Woonde begin jaren 90, de eerste helft van de jaren 90 in Bijen. Amkemaheerd heb je genoemd, hè?
2: Ja.
0: Reed graag op een motor.
2: Ja.
0: En heb je verder nog aanknopingspunten die belangrijk zijn?
2: Ja, hij surfde vaak. Dus misschien dat mensen hem daarvan kennen. Volgens mij was hij verder op plaats volgens meer ook te vinden. Hij ging volgens mij vroeger om met een jongen die heette Douwe. En Douwe zal wel bekend moeten zijn bij veel mensen. Want heel veel jongeren in Bijum kwamen vroeger over de vloer bij Douwe. Die jongen die stelde gewoon zijn huis open. En iedereen ging er altijd rond koffie drinken, thee drinken. Gezellig, ja. Dat mocht allemaal. Ja, dat was heel leuk. Okay. Dat was zo'n jeugdvond bij Douwe thuis. Dus, nou, ja.
0: We hebben een aantal aanknopingspunten. We gaan de oproep. Ja, we hebben de oproep gedaan. Inmiddels dus, wie weet meer over Michel Schreuder. Melissa Aaldrix is dus nog op zoek naar hem. En stel dat het lukt, Melissa, wat zou je dan als eerste tegen hem zeggen?
2: Ja, dat ik hem heel erg gemist heb. En dat we altijd zo'n leuke tijd samen hadden. En dat ik hoop dat we het weer op kunnen pakken.
0: Ja, want dat zou je wel willen?
2: Ja, dat zou ik wel willen, ja. Ja, ja. Ik ben gewoon heel benieuwd hoe met hem is ook. En wat er de afgelopen jaren gebeurd is. En ook misschien wel een heel belangrijk detail nog.
0: Ja.
2: Hij heeft ooit een vriendin gehad met een naam die niet veel voorkomt. Dus misschien is dat nog een aanknopingspunt.
0: Oh, zetten we die er nog bij?
2: Ja, hij had een vriendin die heet Vanja.
0: Vanja.
2: Ja, en die naam hoor je niet veel.
0: Nee, dat zou zeker wel ergens een lichtje moeten doen laten branden. De oproep is gedaan, Melissa. We gaan ons best doen om Michel Schreuder op te sporen. Weet jij iets meer of ben jij misschien Michel of ken je hem? Of weet je waar we verder moeten zoeken? Laat het ons dan vooral weten. 050-3188-288. En dan hoop ik, Melissa, dat we heel gauw iets van ons kunnen laten horen.
2: Ja, dat hoop ik ook van harte. In ieder geval vast heel erg bedankt.
0: Ja, graag gedaan. We gaan voor je aan het werk. En nou, hopelijk tot snel. Dankjewel voor je verhaal, hè.
2: Oké, dankjewel.
0: Fijn weekend. Doeg.
2: Fijn weekend. Doeg.

0: Fix What You Didn't Break. Nate Smith hoorde je hier in Noord- en Ommeland. Ja, net deden we de oproep voor Melissa Haaldrik. Ze is op zoek naar haar vroegere beste vriend. En dan gaan we terug naar de eerste helft van de jaren 90. Hij heette Michel Schreuder. Ooit uit het oog verloren, maar ze zou het zo leuk vinden om hem nog eens te ontmoeten. Ze deed net de oproep hier in Noord- en Ommeland. En daarom zijn we dus nu voor haar op zoek naar Michel Schreuder. Die in ieder geval in de jaren 90 woonde in Bijen. Dus ken je hem of weet je waar we verder moeten zoeken? Laat het ons dan vooral weten. Haar eerdere zoektochten op bijvoorbeeld social media hebben helaas niks opgeleverd. Dus trok ze bij ons aan de bel. We zijn op zoek, maar we zijn ook op zoek naar een mooi nummer. Een mooi Frans chanson. En dat doen we voor vandaag op vinyl, Petra.
1: Ja.
0: Met als reden dat de Le Tour de France gaat beginnen.
1: Ja. Vandaag, vanmiddag.
0: In Barcelona gaat de boel van start vandaag. Dachten we, nou, we zijn allebei niet echt... Jij bent wel een sportmens, hè?
1: Meer dan jij.
0: Je hebt gevolgd, ja.
1: Ja, WK heb ik wel gevolgd.
0: Mijn oom die keek altijd Le Tour de France. Dus als we dan bij hem in België waren... stond daar eigenlijk de hele dag...

0: eigenlijk al de hele ochtend aan het oefenen op deze tekst. Het is van Le Popiste. Dat zeg ik al goed, toch?
1: Oui.
0: Ja, en dan heet het nummer, en dat, ik ga het wel zelf uitspreken. Non, non, rien n'a changé.
2: Even kijken wat de computer ervan zegt.
3: Les poupies, non, non, rien n'a changé.
2: Nou, oui, oui, très bien.
0: Klonk hetzelfde.
2: Ja, heel goed. En even een fragmentje om ons geheugen op te frissen. Van, hoe klonk jouw plaatje ook alweer, Petra? Non.

0: topplaat.
1: Dit is echt een topplaat. Hier
0: moet jij overheen komen.
1: Hier moet ik overheen zien te komen. Ik denk dat dat heel erg lastig gaat worden.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar goed, ik ben wel benieuwd welke je hebt meegenomen. Je kan het proberen.
1: Ik ga het proberen. En met een plaat die ook wel een leuke meezinggehalte heeft. Michel Delpech met Pour un flirt.
2: Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt.
1: En nu kun je meezingen, geloof ik, hè? Toch?
0: Ja,
1: la la la la la la
0: la la.
1: Ja, dit is ook een goeie, hoor.
0: Ja, dat is ook een goeie.
1: Ja. Nou, laat het maar weten. Welke gaan we zo meteen aan het einde van dit uur draaien in Noord- en Ommeland?
0: Ja.
1: Op de platenspeler Michel Delpech met Pour un flirt. Of Petra, hoe heette die van jou ook alweer? Oh, heb je hem ook opgezocht? Heel goed, ja. Laat het me weten. 050-3188-288. Het gaat hier altijd eerlijk. De meeste stemmen die gelden. Zometeen gaan we eens kijken waar Frits Emmelkamp is neergestreken. Dat hoor je zo na dit binnennacht van 050.

0: dit ben de nacht 050. We gaan eens hem kijken in Wester-Emden. Er moet een heel sportief gebeuren wezen door zo de Frits. Een voetbaltoernooi.
1: Speciaal voor Jan Spijk. Want dat is toch wel bijzonder. Dat je al je eigen voetbaltoernooi op je naam hebt staan. Dan ben je of overleden of je hebt iets bijzonders door. Maar ik geloof dat Spijk van beide helemaal niks door heeft. Alleen het feit dat hij leeft is al reden om hem een toernooi te geven. Je hoort er achter me al, de stemming zit er gauw in. Ondertussen is

0: Het eerste slachtoffer al afvoert. Want daar kwam hij met bebloede kop binnen. Maar ik moet gewoon hebben. Van die is de man die alles ervan waait. Maar gewoon loopt er. Ik stond hier naast mijn collega. Doe eens van de omroep, hè?
1: Ja, ik ben van de plaatselijke omroep.
0: De plaatselijke omroep. Doe eens misschien vandoor hier ter plekke wel meer luisteraars als ik.
1: Soldaat?
0: Ja? Nou, hier wel. Op dit veld wel, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ja.
0: Kist toen gewoon eventjes hierheen op. Dan gewoon weer eventjes muziek maar even onderbroken.
2: Wil je even deze kant op, Tony?
0: Nou. Gewoon, deze kant op, direct, zo voort. Kijk, daar komt al een aan. Dankjewel, collega. Dat is ook de man die de wedstrijd de tijd in de gehoord haalt, zeg. Die een koffiewekker ooit, zo'n wekker en de voor zich stond een kookwekker. En die gooit dan af en dan ben de wedstrijd kloor. Doe best gewoon.
3: Daar ben ik inderdaad.
0: Kijk, doe best de grote organisator.
3: Nou, dat valt bij mij achter de schermen een beetje.
0: Achter de schermen. Vertel me eens even, Jan Spijk, die heeft zijn eigen toernooi.
3: Ja.
0: Waarom?
3: Daar zijn wij gekscheren mee begonnen in 2010, dacht ik. En er werd een nieuw trapveldje gemaakt in Steden. En daar, dat was dichtst bij zijn huis. Dus hebben we dat omgedoopt tot Jan Spijkkoortje. En zijn we daar gaan voetballen en hebben een toernooitje zijn begonnen met 4 of 5 teams. En dat is toen het Jan Spijktoernooi geworden. En elk jaar is dat wat groter geworden.
0: En nou heb je hier in Westeremden 2 voetbalvelden. Ja. Speciaal voor vandaag aangelegd. Ja, er valt me wel iets op.
3: Nou, wat valt je op dan?
0: Nou, ik heb het idee dat het veld een beetje kleiner is.
3: Dat klopt. Ja, het zijn geen officiële maten natuurlijk, want die ruimte hebben we hier niet.
0: Hoe groot is het veld?
3: Het zijn 2 velden en ze hebben 2 verschillende groottes. Het eerste veldje waar we nu naar kijken, daar staan we nu voor, dat is 34 bij 26. En het andere veldje, dat is 36 bij 22. Dus dat is een beetje een verschil.
0: Maar nou is het voordeel van zo'n klein veld wel. Je zei al, je bent niet de jongste meer.
3: Nee zeker niet. Ja, ik hoef niet dat binnen te lopen. Alleen het wordt echt wel behoorlijk fanatiek de laatste jaren. Dus,
0: je bent wat dichter bij de horeca.
3: Dat wel, dat is heel mooi inderdaad. Ja, dat is
0: wat
3: zeker
0: dat betreft
3: waar.
0: Kan...
3: voor elkaar hier.
0: Wat dat betreft kan Edzo van vanochtend van de kroonkurkenverzameling hier ook moeiteloos terecht. Want er zijn flink wat kroonkurken te halen hier. Al zijn ze wel allemaal van één specifiek merk. Maar waar is de hoofdpersoon? Zelf.
3: Die is nu aan het voetballen, we kunnen wel naartoe lopen.
0: Ja, kunnen we het even heen lopen? Ja. Hij is nu aan het voetballen, maar dat is allemaal leuk. Maar we komen natuurlijk maar één keer voor de grote Jan Spijk zelf. Eens even kijken.
3: Jan even wisselen.
0: Kan Jan even gewisseld worden?
4: Jan!
0: Kiek. Jan, wissel. Jan wordt gewisseld. Betsy was stilgelegd. Nummer 6.
4: Jan!
5: Het lijkt er niet op dat Jan wil.
0: Nee, volgens mij, Jan is fanatiek. Oh, net in aanval, dat snap ik ook wel. Moet natuurlijk even de aanval, even af maar. Zo, uit. Kan Jan hem gewisseld worden? Kiek, nummer 90 erin. Kijk, doe best de grote Jan Spijk.
4: Nou, zo groot, maar...
0: Nou, doe eens een eigen toernooi.
4: Ja, dat wel.
0: Dat ben je nou veel.
4: Nee, dat is nog even een keer, hè.
0: Ja. En leeft ook nog.
4: Ja, dat denk de meeste mensen. Jan is al polio dood, maar...
0: Hou op, best.
4: Wat denkst u?
0: Ja, ik weet, maar...
4: Oh, 36.
0: 36 en dan al die eigen toernooi.
4: Nou ja, dat begon al toen ik 20 was, hè.
0: Nou, naast hem al.
4: Ja.
0: Hoe maar is door dan? Is het een Nobelprijs? Is de aids genezen of wat is het?
4: Nee, maar sommige dingen, de beste idee ontstaan had zien met een drankje op, hè. Dat is hier ook gebeurd. Dat is al jaren geleden hadden we bij ons in Stedum. Nou, daar was het een trapveldje. En ik woonde door vlakbij zo in de tijd nog, in Olderlijk Hoes. En we waren er altijd aan voetbal en er was een keer een moment, het was in de zomer of net voor de zomervakantie. En dan zeiden we, oh, we gaan een voetbaltoernooitje daar, dan krijg je bier erbij. Nou, dat waren we met 5 teams. En zo is dat ooit ontstaan. En elk jaar werd het wat groter. Dus ja, dat beviel wel. Dus je hoorde erop partytenten bij, je hoorde erop aggregaten bij. Nou ja, en op de duur werd het zo groot, dan zeiden we, ja, de kinderen worden eigenlijk nooit meer in het weiland.
0: En dan ben je hier in Westerhem?
4: Ja, en wie kwam hier al in de kraug in Westerhem. En toen zei ze, we kent hier ook om.
0: Apart 2 velden aanlegd.
4: Ja.
0: Afstemd op je conditie.
4: Ja. Nou, als ook klein veld heeft nooit per se te weten dat minder zwoer is. Hè. Dat is gewoon juist van zwoerder.
0: Fijn stap, maar je bent aan de andere kant.
4: Ja, dat is wel zo. Maar de bal gaat ook sneller in en weer in. Hè.
0: Maar je moet meer opletten.
4: Ja.
0: Oh, maar als de horeca beter zien werk duwt, dan wordt dat steeds ingewikkelder.
4: Ja, dat is het. Dus dit toernooi uiteindelijk. Ik zeg altijd, normaal is de derde helft, nooit de eerste en tweede helft. Maar hier begint eigenlijk de derde helft voor de eerste helft aan. Dus dat is een beetje het idee van het toernooi.
0: Moet ik me dan ook voorstellen dat dit toernooi begint en dat doe dan eventjes de vuurgoor staan van mensen. Mooi dat je er bent en dat je hem toesproken hoor.
4: Ik luister straks niet zoveel op de vuurgrond, hè. Maar ik ben ook maar zomaar in deze positie beland. Daar heb ik zo'n start een keer, hè. Dus ik ben gewoon een van de velden die je meer helpt om de boel een beetje kloot te zetten.
0: Maar hoeveel teams ben je vandaag? Hoeveel mensen ben je hier?
4: Dit keer 16.
0: 16 teams?
4: Ja, de andere jongen waren er altijd 20. Maar er zijn nu ook al veel andere festiviteiten. Dus mooi gepresteerd.
0: Okay. Oh, je hebt verloren?
4: Ja, we hebben verloren. Maar deze was al incalculeerd, hè? Ik zei, elk jongen wordt ook zo. Ik zeg, de plauw aan de boomkant was al staken en aan de onderkant was al minder. Dus het niveauverschil was al groter, zeg maar.
0: Kijk, ik geef je eventjes wat tips met. Je was nu verloren met die team. Dan moest hij zeggen, dat komt omdat je eruit moest, omdat ik me niet proten moest. Dus de sterspeler moest eruit.
4: Ja, ik stond al 3-0 achter, hè. Zo'n touwstoel
0: Er was niks meer aan te redden.
4: Nee.
0: Hey, hoe ga ik nou verder dan? Van, ik zei al, een vrachtwagen van een biermerk staan. Dat is nooit meer met kratje, maar kom gewoon met vrachtwagen tegelijk.
4: Nee, hey, nou ja, er was toch net even wat warm, maar dat was vandoor. En dan gingen zo 100 kratten weer doorheen. Dus elke andere drink, hè, dat ook.
0: Ja, maar, nee, tuurlijk. Ik heb de appelsap ook zien staan. Maar er is nou maar een hele vrachtwagen erbij gehaald.
4: Ja, nou ja, dat kan je een beetje koelen, hè. Dan is dat iets cool. Dus, ja, maar daar hebben de eigenaar hier bedacht, hè. Uiteindelijk, wie ben degene die het toernooi organiseert en voor de rest de mensen van de kraug hier zo.
0: Ja, dan er is.
4: Ja, de catering.
0: Nou, Jan Spijk, jongen. Ik zal zeggen, op naar het volgende toernooi vond ik je maar weer. En dan de 15e keer, dik jubileum er ook nog bij.
4: Ja.
6: Hartstikke mooi, Frits door in Wester-Emden, het Jan Spijk voetbaltoernooi. Hij sprak met de grote Jan Spijk zelf. Zometeen hoor je de tussenstand van vandaag op vinyl. De strijd tussen die twee mooie Fransen.

0: Opa Light, Taylor Swift.
1: Je flirt avec toi, je ferai n'importe quoi.
0: Ja, wat een leuk liedje. Dit is namelijk het plaatje wat ik heb meegenomen. Michel Delpech, Pour un flirt.
2: Heel leuk liedje.
0: La, la, la, la, la, la. Heerlijk zeg. Ik kan hier dus geen genoeg van krijgen. En volgens mij, Petra, je hebt ook nog een plaatje meegenomen, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: De Poppies.
2: Super, hè? Ja, Le Poppies.
0: Le Poppies.
2: Le Poppies.
0: Met Non, non, rien à changer.
2: Oh, jij kan het goed uitspreken. Ja, mensen die belden, die vonden het ook lastig om het uit te spreken. Die zeiden van, ik ga voor jouw plaat. Maar als ze het goed hadden uitgesproken, had ik twee streepjes erbij gezet.
0: Ja, zo werkt het niet. Maar even een tussenstandje. Welke plaat heeft nou echt de meeste stemmen tot nu toe?
2: Nou ja, daar kan ik heel kort over zijn.
0: Ja.
2: Le Poppies. Ja, dat staat toch, die staan echt wel ver voor.
0: Toch, hè?
2: Ja. Ja.
0: Is er nog wel hoop voor Michel Delpech?
2: Ja, Michel heeft nog wel enige kans. Okay. In 3 minuten moet dat kunnen. Maar ja, dan moet je wel echt nu even bellen of appen. Maar via Facebook mag je ook je stem achterlaten.
0: Het wordt allemaal gelezen. Nog een paar minuten, dan sluiten we de stembus, zeg maar. En dan krijgt de plaat met de meeste stemmen een plekje op de draaitafel. En gaan we die draaien. Dus laat het nog gauw weten. Michel Delpech of toch die plaat van Petra Le Poppies. 3 minuutjes nog. Daar hebben we een mooie tijd voor deze Ordinary Alex Warren.

0: Alex Warren, Ordinary. En ja... de stembus is gesloten.
1: Ja, ja, wacht nu nog maar even.
0: Ja. Twee platen, Le Poppy of Michel Delpeche. Wie heeft de meeste stemmen gekregen, Petra?
1: Ik ben gestopt met turven.
0: Want?
1: Want het is overduidelijk. Le Poppy.
0: Ah, dus het is vandaag even Michel Delpeche.
1: Ah.
0: Toch?
1: Ja.
0: Ja, nee, jij hebt gewonnen, Peter. Maar Auke zegt het ook al, het zijn allebei gewoon mooie platen. Hij kon dus niet kiezen, nou, nee, wij ook niet. De meeste stemmen gelden dus. De grote winnaar van vandaag op vinyl. Nono, rien a changé, les poppies.
1: Goed zo.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
7: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
10: Iedereen begrijpt elkaar.
11: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
12: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
13: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
15: Dit is Radio Noord.
16: Nu het nieuws van 1 uur.
17: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een kwart miljoen waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
19: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland. Wijzerweg Groningen.
20: Maak kennis met de Eniheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op eniheat.nl.
21: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
22: Hey, ga
0: Ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
1: Noord en Ommeland.
2: Met Sergej in het Veen.
10: Wel ga je er op kosten van Jan Boonstra door de Wastroort. Straks weer Nijhout de Vroeg en Adi Drost overzien favoriete muziek. Dat hoor je allemaal in dit laatste uur. Wat?

Die Barge Rhythm of the Night hier in Noord en Ommelands. Ja, misschien heb je vorige week ook wel luisterd. Toen hebben we het gehad over Comment ça va van The Shorts. Dan hebben we het gehad met Harma Peursen, moeder op Pekel. Een nummer dat haar staken aan haar vader deed denken. Dat vonden de vrouwen zo'n geweldig mooi nummer. En nou er de nightmare is, heeft dat nummer voor haar ook van hele speciale betekenis. En dat is het mooie van muziek. En daar gaan we het dus vandoor ook weer over hebben. Over muziek. Muziek met mooie herinnering. Muziek met mooi verhaal. Een persoonlijk verhaal. En vandoor gaan we dat met Disapplaud.

0: Arie Dorst, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Cyndi Lauper, Time After Time. Dat nummer heeft een speciale betekenis voor die, hè?
1: Ja, dat is zeker een speciale betekenis.
0: Vertel eens.
1: Die plaat die hoorde ik voor het eerst en toen was ik in Amerika. En in 1985. En toen deed ik met aan de Paralympische Spelen.
0: Oh.
1: Ik heb namelijk een beperking. En ik heb 10, 12 jaar in het Nederlands team gespeeld, stiftvolleybal. En.
0: Wacht eens even, dus hebben we nou te maken met een oud topsporter?
1: Met een oud topsporter, ja, zo kun je dat wel zeggen. Ja.
0: En wat deed je dan? Zit een volleybal?
1: Ja, wie deed zitvolleybal, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En doe deze mee op een hoog niveau dus, hè?
1: Ja, wie speelt op hoog niveau? Ik speelde Sanity ook in Bedum, in Dio Bedum. En door rugby ook een goud zitvolleybalteam op dat moment. Daar ben ik nu nog trainer. Ik ben een beetje op leger niveau, maar... Ik ben er nog steeds mee bezig, ja.
0: Wat geweldig, ja. En net al was je zelf speler, Paralympische Spelen. Dat is dus ja, zeg maar de Olympische Spelen, maar dan vermeerd met een lichamelijke beperking. Wat is die beperking voor die persoonlijk?
1: Mijn beperking is ik heb een verkort onderbeen. Ik heb die is wat korter en mijn been is korter dan mijn linkerbeen. En daar heb ik een prothese op om dat op te vangen.
0: Oké.
1: Okay. Maar dat heb ik dus mijn oude leven al. Dus,
0: Maar ik kan me voorstellen, Adi, dat als je zo'n beperking hebt en je bent echt een sportliefhebber en wilst ook graag bewegen en allemaal met teamsport met down. Ja. Dat kan die wel in de weg zitten, hè?
1: Ja, nou, het heeft me eigenlijk nooit in de weg gezien. Nou. Zo ken ik het nou. Ja, je kent bepaalde dingen. Nou, ik mocht heel graag sporten, vrouw vooral. En ik heb zelfs nog voetbal, toen bij Omlandia en zijn boer. En was ik keeper, maar tot mijn 12e jaar was dat. En toen mocht dat eigenlijk niet meer. Ze vond dat te gevoelig met een prothese. Dus het moest wat anders zijn. Toen ben ik eerst lid worden van de zwemclub. En toen ben ik pas een zwemwest. Maar via de zwemclub in Grunnen kwam ik ook in contact met het zitvolleybal.
0: Ja.
1: En omdat ik toch meer een teamsporter ben dan een individueel sporter. Dan trok me dat meer. Dus dan ben ik gewoon zitvolleybal op dat moment.
0: Ja, en daar hast dus echt talent voor.
1: Ja, heb ik dat doen.
0: Ja, daar hast toch ook echt talent voor. Want de best is dus, zoals je zei, met Noord-Amerika west met Paralympische Spelen.
1: Ja.
0: En dat was dus ook de titel, het moment dat je dat nummer van Cyndi Lauper voor de eerste maal hoorde.
1: Ja, dat was wel, als ik dat plootje hoorde, maar had hij er nog weer aan denken van, wie deed midden aan de Paralympische Spelen, maar wie won ook nog een gouden medaille.
0: Dus,
1: dus dat was wel hartstikke mooi. En dat plootje dat hoorde ik dan, was ook gewoon een beetje, dat was die grote eetzone en zo, hoor je met elkaar aan en zo, en dat hoorde ik dat plootje wel. En op andere momenten ook door. Dus als ik dat plootje nooit zie dat hij weer hoorde hier in Nederland. Dan moet ik automatisch door weer een beetje aan denken.
0: Ja, dat dus is
1: dat,
0: wel...
1: is de herinnering. En nou een mooie herinnering.
0: Ja. De spelers, de teamgenoten van DIT, is er ook nog wel contact met?
1: Ja, zeker. Daar heb ik nog wel contact met. Nooit met iedereen, maar wel met een groot gedeelte nog.
0: Ja, ja.
1: Ik ben helaas ook al twee jongens van overleden. Maar ja, dat gebeurt ook, hè.
0: Ja. Dat is ook de titel, als er heel veel jongen overheen gewoon. Maar dat nummer Time After Time, dat hoorde je al door voordat het hier in Nederland uitgebracht was, hè?
1: Ja, dat was wel speciaal. Dus toen ik een plootje hier in Nederland in had gehoord, ik denk, hey, dat is een bekend nummer. en zodoende blijf me dat altijd bij. Het is een prachtige herinnering natuurlijk. En dat sport, dat heeft me zoveel gebracht. Zoals ik ben en zoals ik in het leven sta. Zoals ik in de wereld ben, zeg maar. Dat heeft me een heleboel dingen gebracht. Nou, dat is allemaal positief. Maar het is wel een ding wat me mocht het, zeg maar, zoals ik ben.
0: Ja, en door is dat nummer dus onlosmakelijk met verbonden. Als je daar in komt dat geval weer helemaal naar boven.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus terug naar 1985, hè?
1: Ja, 1985. Een lang geleden, hè?
0: Ja, ik was er nog nooit. Nee, maar er is nog geen sprongen van. Nee.
1: Oké.
0: Maar we gaan ook die muzikale herinnering weer een beetje opfrissen. Dat nummer, hè, draait je dat nog volk? Of is dat meer van, dat komt over trouwens voorbij?
1: Nee, dat komt over trouwens voorbij. Ja. Ik heb nooit een playlist of zo, hoor ik volk nog luisteren of zo. Nee, dat nooit. Maar nou, dan hoor je dat op de radio of... een keer bij ergens anders, dan hoor je daar wel een keer voorbij komen.
0: Ja, mooi is dat.
1: En, ja, hartstikke mooi. En het liefst had hij een golden herinnering. Ja, om het zo maar te zeggen.
0: Ik vind het mooi om nou, als we nou dit nummer vuurt dan weer horen, dan zit ook die verhaal bij ons in het geheugen. Bedankt voor Adi. We gaan er nou naar luisteren, dus zet de radio lekker hem harder. Time after time, dan gaan we met die terug naar 1985. De Paralympische spullen door in Amerika. Adi, dankjewel, hè.
1: Ja, jullie ook bedankt, hè.
0: Yo. Hoi.

0: ze willen het zo graag weten. Diana Ross, Why Do Fools Fall In Love? En daarvoor hoor je nog Time After Time van Cyndi Lauper. Voor Adi Drost, dat brengt een mooie herinnering bij een boom. En als je nou zelf ook zo'n muzikale herinnering hebt, laat het in hem wijn. 050-3188-288. Dan kunnen we dat plootje en die verhaal een keer aanhuren hier in Noord- en Ommeland. Nou, het liep me wel weer een tijd om dikke prijzen uit te delen. Jan Boonstra, goeiedag.
1: Ja, goeiedag, hè.
0: Alles goud hoor.
1: Ja. Ja, een beetje twee kon wel wat beter. Ik had een beetje meer zo'n verwacht door. Man.
0: Ja, nou ja, we hadden je was het vorige week aan de lijn, toen zat je in een donker huis. Alles dicht vanwege de warmte. Ja, het is eigenlijk ook nooit
1: goed.
0: Nee. Hey, maar Jan, op autogebied of op verkeersgebied is het toch wel een bijzondere week geweest. Twee regelingen zijn ingegaan. Bijvoorbeeld de vrachtwagenheffing op 1 juli ingegaan. Eigenaren van vrachtwagens die betalen dan per gereden kilometer. Hebben we het uitgebreid hier ook over gehad. En nog iets over verkeersboetes, hè?
1: Ja, die verkeersboetes, die bent weer abnormaal gestegen. Ze doen het er ook voor om bepaalde gaten in de begroting natuurlijk rond te krijgen. We begrijpen dat allemaal wel. Alleen het probleem wordt nog groter straks, denk ik. Maar iedereen die is natuurlijk nu wel een beetje beduusd. Die kijkt wel uit waar het doet, zeg maar. Bijvoorbeeld het belden in de auto, dat soort dingen. Ja. Mensen gaan dat echt niet meer doen. En dat is op zich is dat natuurlijk hartstikke goed. Maar als iedereen zich een beetje nog meer aan de regels gaat houden, dan ben ik bang dat ze de rekening nog weer hoger maken, weet je wel.
0: Ja.
1: Dat is net zoals vroeger. Iedereen ging de huizen isoleren en dat was allemaal best. En allemaal dubbel glas erin. En toen werd er minder gas verkocht en dan ging de gasvriezen omhoog.
0: Ja. Ja.
1: Dat effect, daar ben ik een beetje bang voor.
0: Het geld moet toch binnenkomen. Hè? Ja, gisteren was dan de uitspraak van de kantonrechter dat de verkeersboetes in 24 en 25 onterecht verhoogd waren. Dat staat niet meer in verhouding. Betekent niet, begreep ik, dat mensen die wel een boete hebben gehad, dat ze nu geld terugkrijgen. Dat is niet het geval. Maar in ieder geval is het dus wel ook door de rechter uitgesproken dat het een beetje scheef aan het groeien is en dat het onterecht verhoogd is.
1: Dat zei deze rechter. En er gaan nou nog weer andere meeste rechters die gaan er nog weer over. En zoals de beleid, die zeggen gewoon het is prima.
0: Ja.
1: Dus dat is zo ik er hier net aan het overleg.
0: We wachten het af. Maar verkeersboetes, we hebben het er ook wel eens vaker over gehad, Jan. Is het jou wel eens overkomen dat jij per ongeluk een boete te laat betaald hebt?
1: Nou nee, eigenlijk niet. Nee, want ik krijg heel weinig verkeersboetes. De laatste die ik gehad heb, dat was het kruispunt van Peter Schappersingel richting UMCG. Dat ik door het rode licht heen gereden ben.
0: En dat mag niet.
1: Schijnt het. Ik heb me daar neer, hè? Alleen dat was ook een fixe. Ik meen ook rond 300 euro. Er is eigenlijk maar één die dat betaalt en dat is niet trouw. Dus ik vergeet dat niet.
0: Nee.
1: ik moet anders zeggen, die bon die ik gemaakt heb, wordt niet te laat betaald. Zij betalen.
0: Ja. Maar jij bent er wat minder secuur in misschien.
1: Ja, dat soort dingen moet je niet bij mij wezen.
0: Nee.
1: dan moeten ze mij wel 3-4 keer bellen of wat dan ook. Als ze de centen hebben, met die bekeuring.
0: Ze hebben goed naar je geluisterd, Jan. Want er volgt nu ook eerst een herinnering, las ik. Het CIB zou normaal na 8 weken een verhoging sturen als je niet betaald hebt. Maar voor de mensen die dan denken van, oh ja, ik ben het helemaal vergeten. Komt er dan nu vanaf 1 juli, eerst als proef, een herinnering op de mat? Zonder verhoging nog.
1: Ja, dat is nieuw. Hè. Het is niet definitief, maar het is een proef. Ja. Net als jij zegt. Het is een proef, alleen daar komt de vraag natuurlijk ook weer een beetje uit. Van, die brief die heeft een bepaalde kleur.
0: Oh.
1: En de vraag is natuurlijk, in welke kleur heeft die brief aan de onderkant wel te verstaan? Is dat A, is die rood? Is die B, is die paars? Of is die C, is die geel?
0: Ik vind hem weer creatief bedacht, Jan.
1: Ja, het is onvoorstelbaar dit, hoor.
0: Dus het gaat over die brief die je krijgt, hè, nu als proef vanaf 1 juli. Als je na 8 weken je boete nog niet betaald hebt, komt een brief op de mat met een herinnering. Ja. En die brief is aan de onderzijde gekleurd om extra op te vallen.
1: om op te vallen, ja.
0: Ja, rood, paars of geel? Wat vind je zelf de mooiste kleur?
1: Ja, ik vind rood vind ik mooi. Ja. Ik hou van rood.
0: Ja, dat is ook wel een mooie, warme kleur, hè? Ja. Maar ja, of dat het goede antwoord is, dat weet ik niet.
1: Rood van de liefde.
0: Ja, ja, ja, ja. Nou, we gaan het eens zien, Jan. Of iemand... Nee, ze zullen de brieven nog niet gehad hebben. Maar of de kennis in ieder geval paraat is. 050-3188-288. Jan, je wordt weer bedankt. Lekker afkoelen dit weekend maar. En de loop van volgende week wordt beter, hè?
1: Ik ga er nog goed komen volgende week. Ja. Over 27 graden heb ik wel gehoord.
0: Lekker warm. Jan, goed weekend, ja, hè?
1: Dankjewel.
0: Yo, mooi.

Lucas en Gea Grun, Wat een stad. Ja, de vraag van Jan Boonstra was pittig, maar actueler dan ooit. Het gaat over de proef die het CJIB nu doet. Na 8 weken, wanneer je je boete nog niet betaald hebt, komt er geen verhoging, maar een herinnering op de mat. Op zich een vriendelijke actie, zou je zeggen, voor de mensen die het per ongeluk vergeten zijn. Het kan natuurlijk gebeuren. En om extra goed op te vallen, hebben ze die brief aan de onderzijde een

0: wat vragen, Harry.
1: Oh nee, dat mag ook.
0: Ja, nou, weet je, we gaan voor je klappen, want het was inderdaad geel. Heel goed gedaan, Harry. Ja, ik snap het wel hoor. Je hebt een antwoord natuurlijk paraat en dan heb je geen afleiding nodig.
1: Nee,
0: gewoon neem de antwoord geven met kloor hier met die bon. Zo is het ook. Ja, zo is het. Is de auto een beetje smerig, Harry?
1: Nou, soms wel en soms niet, hè. Soms wel. Ik maak het zelf gewoon schoon, hoor. Maar even door de mat laten, dat is ook lekker, ja.
0: Ja, dan heb je een vrije dag, ja. Hoef je het zo uit te doen.
1: Ja.
0: Ja. Ja, nou, die bon die komt jouw kant op. Heel goed gedaan, Harry. Maar wat ik je vroeg, is je wel eens zelf wel eens overkomen... dat je een bekeuring of een boete van het CDIB...
1: Ja, een paar jaar terug nog. Even door rood licht.
0: Oh.
1: Dat was €309.
0: Maar die heb je wel op tijd betaald?
1: Ja, ik heb op tijd betaald. Ja, zeker. Direct.
0: Ja, dat doe je dan direct, dat soort dingen, dat je het niet vergeet?
1: Nee. Ja, die vergeet je ook niet zomaar. €300 is niet niks vanzelf, hè?
0: Nee, meestal kan je hem dan maar beter gewoon gelijk betalen. En dan gauw vergeten.
1: Ja,
0: dan
1: ben je eraf, ja.
0: Ja. Ja, en dan niet meer aan denken.
1: Ja, je hebt het al gedaan, dus klaar is het.
0: Ja, maar het blijft altijd zuur, hè?
1: Ja, maar goed,
0: vandaag val je mooi in de prijzen. Dat heb je er dan ook weer aan overgehouden. Een mooie wasstraatbon komt jouw kant op, Harry. Veel plezier daarmee, hè?
1: Hartstikke mooi.
0: En tot de volgende mol. Nou ja, kwam je er nu niet door, maar had je het antwoord wel goed? Dan heb je wel talent voor dit spel. Volgende week gaan we natuurlijk weer spelen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, dus doe dan gewoon gezellig weer mee. Want de bonnen van Jan Boonstra zijn voorlopig nog niet op, dus dat is mooi. Zomaar is hem kieken in Wolkenburg, door wordt flink gedanst. Line dance, eens kijken hoe het met Frits is daar zo meteen.

niet zo handig van Ed Sheeran, Dancing With His Eyes Closed. Maar er zeker naar down als ze vandoor naar Wolkenburg gaat. Want door is echt een spektakel aan de gang met line dancing. En dan moet je wel zeker gauw opletten, Frits. Hou eens

0: Met die line dance skills.
1: Nou, dat is op zich prima hoor. Dat ben je nooit ontwikkeld. Dus er valt dan een wereld te winnen. Je had het net over bekeurings.
0: Ja.
1: Je raadt nooit wat er gisteren bij ons in de brievenbus hing.
0: Dikke bekeuring.
1: Nou, was gelukkig net voor mij. Dat scheelt alweer.
0: Oh.
1: Dat scheelt weer.
0: Dure.
1: Maar, ja, het was wel een dure, ja.
0: Oba.
1: Ja, ja. Maar goed, dan moet ze maar beter opletten natuurlijk.
0: Ja.
1: Line dansen. Wie binnen op de camping, klein Finland, en wie reed hier naar binnen. En ja, dan moet je toch altijd een beetje zuiken. Wat moet je wezen? In dit geval helemaal natuurlijk. Maar het was nou wel makkelijk, want er hangt overal Amerikaanse vlag. Dus dan ben je al een beetje op het gouden spoor. Maar dan moet je nog de gouden persoon hebben. In dit geval moest ik Ria hebben en haar man Jan. Nou, dat was ook nooit zo moeilijk. Van, ik vraag één keer, ik kom voor Jan en Ria en de hele camping kent je.
2: Ja, dat klopt. Wij kennen ook de hele camping. Omdat
1: we dat?
2: Alle mensen die hier op de camping staan, die komen wij overal tegen op alle line dance festivals en countryavonden.
1: En je kent aan de tongval al wel een beetje hun. Je komt niet van hier.
2: Ik kom niet van hier. Ik kom uit Hardenberg.
1: Over Iesel. En toch ben je hier een bekendheid.
2: Ja, is dat zo?
1: Ja, dat durf ik wel zeggen.
2: Oké. Okay.
1: In de receptie, elke heen, ik zeg ik kom voor het line dansen. Oh, ik kom voor Jan en Rie. Oh, moest hem deur in.
2: Ja, dat klopt.
1: Dat kennen ze die wel.
2: Ja.
1: Wat doen jullie hier met line dansen? Van, we staan nou in het gras, dat wordt wat ingewikkeld, maar wat doen jullie?
2: We dansen op een houten vloer, dat is het mooiste.
1: Straks in de
2: tent, ja.
1: En dat doen jullie al jaren of voor het eerst?
2: Wij dansen 21 jaar.
1: Hier, gewoon in het algemeen?
2: In het algemeen, ja.
1: Maar je komt toch ook al jaren hier?
2: Ik kom hier, zolang het festival is, kom we hier.
1: Line Dance Festival ook echt,
2: Line Dance Festival in Wagenborgen.
1: En je bent helemaal er ook op kleed. Van Jan, die filmt alles. Ben we gauw in beeld, Jan?
3: Jan, sorry.
1: Andere Jan. Nee, ik dacht dat jou Jan was. Van, je begint zo tegen me aan te praten. Doorstort Jan. Ik loop even naar jong Jan. Hoor.
2: Ja.
1: Even naar deze. Jan, van, je gewoon ook heel de wereld over een beetje, hè?
4: Ja, maar dat is meer voor de muziek als voor het line dansen, zeg maar. Als je naar Amerika gaat, ga je daar meer voor de muziek als voor het line dansen. Ze vinden in Amerika dat je luisteren moet naar muziek. Naar de
1: en niet er doorheen dansen.
4: En niet er doorheen dansen. Maar wij vinden hier in Nederland het line dansen mooi. Dus daarom gaan we in Nederland overal naar avonden. We proberen elke zaterdagavond een line dance en live muziek te vinden om daarop te dansen.
1: En lukt dat ook elke keer?
4: Ja, bijna wel, ja. En het mag ook een keer een cd-avond zijn. Dat je gewoon,
1: en dan lusten je wel?
4: Nee, ook dansen.
1: Oh, ook dansen.
4: Ja, het is alleen maar dansen.
1: Wat is nou van mijn klassieke beeld is van line dansen. Een groep mensen op een rijtje. Ja. Allemaal met van die leersen aan. Nou, doen we ze ook. Van die cowboy leersen aan. Ja. En dan allemaal bij de hand, bij de broek in. Bij de riem. En dan een beetje.
4: Dat hoeft niet speciaal, maar dat mag, ja. Ja. En,
1: als, is dat
4: en dan is er een muziek. En dan weten wij op die muziek.
1: Ja, de doom bij de broek in. Nee, de hele hand in de broek. Nee.
4: Ja. Maar op die muziek dansen wij die dans. En iedereen kent dan in principe die dans.
1: En ben je daar altijd dezelfde dansen? Dan wil je ook verschillende.
4: Nee, verschillende dansen. We leren elke 14 dagen een nieuwe dans.
1: Komt er elke keer weer naar je bie?
4: Ja, er komen elke keer nieuwe dansen van 32 of 64 tellen. En die moet je dan leren. En dan kun je ze dansen. Als de muziek opgaat.
1: Doe
4: en Veronique,
1: Waar is Veronique? Wel is dat? Wat doet
4: die? Die geeft les bij ons in Klooster A, in Hardenberg.
1: In Overijssel, ja. Zij is de grote lerares?
4: Zij is de grote lerares.
1: Oh,
4: en ze is ook nog zangeres.
1: Oh, nou, dan, dit wordt een bijzonder gesprek worden. Veronique, doe kist ook zingen, Rick?
5: Ja.
1: Wat zing je dan?
5: Country muziek, line dance muziek, waar hun allemaal op dansen kunnen, zeg maar.
1: En gewoon ze dan vanzelf dansen? Of,
5: Nee, meestal weten ze wel wat ze doen moeten. Als ze de muziek horen, dan weten ze dat.
1: Hou ziet zo'n oom truut? Van wie heb je nou een heel set van die mensen bij elkaar? Dat douwen ze net alsof je wat ging leren.
5: Hoe bedoel je?
1: Nou, zet ze hem kloor, touw ze hem.
3: Loekie lips.
5: Doe maar even, jongens, even op de rij allemaal. Even.
3: Loekie lips, gooi je muziek lessen, zogenaamd
5: aan. Dan doe ik even Loekie lips les. Okay.
1: Ja, nou maar eens even.
5: We beginnen met rechts. Jongens, we gaan rechts opzij.
1: We gaan allemaal op een rijtje staan. Hartstikke mooi. Tot toch? Toen klopt mijn beeld.
5: En we beginnen met rechts. En dan ga je opzij, kruis achter, opzij, daarnaast.
1: Oh, God.
5: Teen opzij.
1: Klap.
5: Teen opzij. Opzij, kruis achter, opzij, daarnaast. Zij, knie. Zij, knie. Zij, sluit achter.
1: Ja hoor.
5: Zij, sluit voor. En voor, bij, voor. En voor, kwad, cross.
1: Ja, door is de klap. Ja. Ik dacht al, wat blijft die klap nou dan? Waardoor is er?
5: Dat is er, ja. En dan, nou, en dan doe je elke muur. En dan draai je door. Dus dit is het eerste gedeelte van de dans, zeg maar, is 32 passen. En dan in de dans zit altijd wel een halve draai of een kwart draai zit erin. Nou, en dan kom je weer op een andere muur uit en daar doe je diezelfde passen weer opnieuw. En dan weer.
1: En dan draai je erin rond en dan ben je weer kloor.
5: Ja, totdat de muziek afgelopen is. Ja. Ja.
1: En dat, dat gaat van om dat allemaal hier in de tent gebeuren. Ja. Met hoeveel stoor je daar dan?
5: Ja, weet ik niet. Ik weet niet meer hoeveel...
1: Ja, hoeveel ben we dan? Van Hoorn, daar vindt mensen al meer.
2: Ik denk vanavond zo rond de 200 man.
1: 200?
2: 200 man en vrouwen. Ja. En
1: dat komt dus uit heel Nederland hier naartoe.
2: Ja. Ja. Want er staan ook nu Brabanders op de camping.
1: Brabanders ook nog? Hoe ben die dan weer?
2: De Brabanders, ja, die, ik denk dat ze al in de tent zijn, maar dat is die...
1: die ben nog helemaal van het was Lord gestroomd, hè?
2: Ja, het was Lord gestroomd, maar...
1: Wat vrouw vanochtend?
2: Ze zijn ook, ze willen graag een plekje hebben om te zitten. En dan gaan ze op tijd naar de tent om, of, ja, om een stoel te vinden.
1: Oh ja, dan wordt ook wel. Wat is de cameraman bleem? Van, doe verstels me net. Je bent ook in Amerika. Ben je helemaal op tour geweest?
6: Ja, helemaal op tour geweest. Nashville, Memphis, Tupelo, San Francisco, Las Vegas, de Gokstad.
1: En ook eventjes bij Elvis?
6: Elvis zijn geweest.
1: Maar hij was zelf naar thuis, denk ik.
6: Nee, ik heb er iets gevraagd, maar hij is terug, dus jammer. Ja, maar ga je later kunnen ze doen.
1: Hele bescheiden man.
6: Een hele bescheiden man. Ja. Ja. Jammer dat hij zo vroeg is overleden.
1: Maar leeft deze line dance in Amerika ook nog zo? Is dat nog zo?
6: Ja, voor mij niet zoveel als in Nederland. Het is meer live muziek en luisteren. Gaan ze zitten. En af en toe komt er een keer zo'n groepje voorbij. Hebben we ook meegemaakt en zo, kwam een dansgroep er voorbij. En hebben we meegedaan. En we komen jullie vandaan, ja, in Nederland. Dat vonden ze mooi. En dan vroegen ze van, ja, zullen jullie komen dansen in Nederland? Ja, in Nederland heel veel gedanst. Groot stadion geweest in Memphis. MP Stadion. Nou, was alleen maar luisteren. Allemaal mensen helemaal enthousiast. En Fontaineman ging staan, zo, noem maar op. Fantastisch, mooie belevenis, super.
1: En dat is dan vernoemd hier ook? Ook allemaal helemaal enthousiast en met down?
6: Uiteraard. Allemaal. Zonder meer. En af en toe een pilsje erbij natuurlijk.
1: Ja, dat moet wel een beetje hydrateren. Ja, hè? Dat
6: af en toe een colaatje weer voor wat. Ja, zeker.
1: Ik denk trouwens dat de grote president van Amerika... Die zal trots op jou wezen. Er zijn allemaal Amerikaanse vlaggen hier. Dit lijkt wel Amerika.
6: Dat natuurlijk uiteraard, omdat de country in feite is een Amerikaans aangeleerd misschien. Even daar maar die Amerikaanse vlaggen.
1: Mozelf? Nijt zo enthousiast over Dijkaan van de plaats?
6: Nee, maar we zouden echt dit jaar nog weer naartoe gaan. Maar we hebben toch de race hier uitgesteld. Even met de problemen daar in Amerika. Dus daar zijn we daar niet zitten.
1: Nee, toch maar even een andere keer dan.
6: Ja, toch een andere keer. Inderdaad. Het is zonder mij niet mijn vriend.
1: Nee, ik moet nog even naar Ria terug. Ja, Ria, hoe laat begint het vanavond?
2: Vanavond begint het om 8 uur. Maar straks begint het om 2 uur.
1: Vanaf 2 uur zeg ik, kerst hier al in.
0: Ik kom er direct aan. Ik gooi me een beetje oefen, Frits. Ken ze nog even de danspas oetleng van Achy Breaky Heart? Wat het dansschema daarvan is.
1: Achy Breaky Heart.
0: Kun je dat even kort vertellen?
1: Achy Breaky. Hou gooide. Achy Breaky.
5: Nou, die heb ik nog net niet geleerd, hè?
0: Ah, dat is de bekendste. Wat is dit nou?
1: Kom ik even goed weg, zeg.
0: Ongelooflijk. Nou, dan doen we gewoon maar wat. De top 1 van de line dance. Ja, het bleef dan nog altijd druk bij de Cowboys. Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart, de nummer 1 line dance hit aller tijden.

0: Olé, de hele week ga je ze hier vaker horen. Los Cascos met Poco a Poco. Wat zoveel betekent als beetje bij beetje. En wij maken ons hier klaar voor een aantal uren gezellig café Martini. Gezellig cafébezoekje. Dit keer met Dimitris.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Wat een heerlijk muziekje is dit. Hi.
2: Hi.
0: Ja, ja, als de zon buiten niet schijnt, dan brengen we het hier wel over de radio. Hè? Gezellig. Maar vertrouwde recept, denk ik, vanmiddag. Hè?
1: Ja, de nieuwe Noord 9 staat centraal. En dan gaan ze alle 9 weer draaien. Verspreid over de 4 uren. We hebben een nieuwe pubquiz.
0: Leuk.
1: En dan maak je kans op dikke prijzen. Dat is wel leuk, want dat gaat per maand.
0: Ja.
1: Dan moet je de maandwinnaar zijn. Dus je bent sowieso de winnaar. Want we hebben nog geen kandidaat gehad. Dus
0: je bent sowieso nu de beste.
1: Ja.
0: Ja, en dat mag je dan een week in ieder geval lang roepen.
1: Dat moet een goed gevolg geven, denk ik.
0: Dat is alle reden om mee te doen. Ja, je had het over die Noord 9. Een record voor Birdie. Het aantal weken dat hij op nummer 1 stond. Dus dat wordt wel even spannend. Staat hij weer op 1? Is daar iets veranderd?
1: Of zakt hij door het huis?
0: Nieuwe binnenkomers. Ja, nou wat mij betreft mag hij nog wel even op 1 staan. Hoor. Het is zo'n lekker zomers plooitje.
2: Ja.
0: We gaan het allemaal mee. Maken. En natuurlijk nog Happy Hour.
1: Ook nog om 5 uur. Ja, je mag nu alvast insturen wat je zou willen horen.
0: Ja.
1: Maar
0: moet ik wel eentje bedenken. Nou, dat komt allemaal goed. Daar heb ik nu alle tijd.
1: Oh, de zon zie zakken in de zee.
0: Ja, dat willen we nog wel eens horen.
2: Ja, voelen zomernacht.
0: Gaan we dan
1: met z'n twee.
0: Ja, gezellig zeg, wat leuk. Goed, dat allemaal met Dimitris tot 6 uur in Café Martini. Wij van Noord en Ommeland nemen afscheid. Volgende week bimmen we er gewoon weer. Goud weekend, Petra, bedankt.
2: Ja, jij ook.
0: En tot de volgende week. Mooi.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 2 uur.
10: Jelle Suibring met het NOS Journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd, omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
13: De juiste stap.
14: Opruiming bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk voor de mooiste dames, heren en kidscollectie ook op deboerschoenmode.nl.
15: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
16: Nu mega opruiming bij
17: Meertens Meubelen.
16: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
17: De koffie staat klaar.
18: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
19: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
20: Radio Noord.
21: Café Martini.
22: Met Dimitris Kops.
23: Yes, goedemiddag en van harte welkom in het leukste café van Groningen. Met muziek van Bruno Mars, UB40 en eerst Marco Borges.

0: kwart over twee. Van harte welkom bij Café Martini hier op Radio Noord. Je hoorde UB40 en Where Did I Go Wrong? Ja, van harte welkom in het leukste café van Groningen. Zoek een mooi plaatsje uit, daar aan de bar bijvoorbeeld. Of achterin naast dat smoeselige gordijntje dat eigenlijk gewassen moet worden. Of neem plaats achter de gokkast, kan ook natuurlijk hoor. Ja, of op het terras. Het is misschien iets wat fris met 20 graden, maar het zou wel kunnen. Het zou wel kunnen. Dit is Café Martini. Op Radio Noord de komende uren een druk programma vanmiddag. Om 5 uur bepaal jij de muziek, want dan is het happy hour. En je kan nu alvast insturen wat je zou willen horen om 5 uur. Doe dat via het welbekende telefoonnummer van Radio Noord. 050-3188-288. En vanmiddag ook weer de pubquiz. Binnen 1 minuut moet je zoveel mogelijk muzikale vragen goed hebben. Heb je dat, dan win je het Radio Noord prijzenpakket. En ook nog eens de grote pubquiz bokaal van Café Martini. En natuurlijk staat vanmiddag de Noord 9 weer centraal. De graadmeter van de Groningse muziek. Ja, wat wil je nog meer?
1: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
0: Oh ja, oké, heel goed.

0: welkom. Kopje koffie?
1: Lekker, man. Koffie.
2: En ook heerlijke muziek vanmiddag, hoor. 1 miljoen sterren van de Frank Boeijen groep zometeen. Ook Katy Perry met Firework. En dit hier is Bruno Mars. Risk It All.

0: Radio Noord, Katy Perry en Firework.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Elke zaterdagmiddag staat hij centraal hier op Radio Noord. De Noord 9, de 9 populairste Groningse liedjes. En vlak voor 6 uur hoor je de nummer 1. Nu gaan we kijken naar de nummer 9 in de lijst, de Hekkensluiter. Daar staan Fries Wolma en Henny Dolsma. In de Noord 9, op nummer 9, is dit Aan Reizen.
1: Nummer 9.

het is zaterdagmiddag. Het is 3:03. Dus wordt hier aangeslingerd hier in Café Martini op Radio Noord, de Jukebox. Met vandaag jouw keuze uit twee platen van de Nederlandse band Doe Maar. Welke platen zitten er vandaag in de Jukebox? Nou, onder andere Pa.

twee platen, dus laat het vooral weten. Want de plaat met de meeste stemmen wordt zometeen in zijn geheel gedraaid hier op Radio Noord. En met je stem maak je kans op de Radio Noord sokken. Welke van deze twee moet er in zijn geheel gedraaid worden? Welke van deze twee van Doe Maar? Ga je voor Pa of ga je voor Één Nacht Alleen? Je mag appen 050-3188-288. 050-3188-288. Met je stem maak je kans op de Radio Noord sokken. En zometeen hoor je de uitslag. De Jukebox.

0: Jukebox.
1: Henny uit Eelde, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag en welkom in Café Martini hier op Radio Noord.
2: Ja, dankjewel.
1: Het leukste en het gezelligste café van Groningen.
2: Zeker weten.
1: Of heb jij een favoriet café in Eelde?
2: Ja.
1: Ja?
2: Ik ga nog wel graag even naar Oer. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat mijn zoon hem runt.
1: Oh, hoe heet dat café?
2: Oer.
1: Oer?
2: Oer, ja.
1: En dat zit in Eelde?
2: Ja, dat zit in Eelde, tegenover het kampje, vlakbij de kerk.
1: Oh, nou dan ga ik daar eens kijken. En jouw zoon heeft daar een café?
2: Nou, het café is niet van hem, maar hij is zeg maar degene die het runt.
1: Oh, de uitbater.
2: Samen met een...

0: Met andere mensen natuurlijk.
1: Oké. En wat is nou het lekkerst wat ze daar hebben?
0: Nou, wat ik erg lekker vind, dat is, zijn de gamba's.
1: Oh, die hebben ze daar gewoon?
0: Ja, je kan er ook eten.
1: Oh, heerlijk. Heerlijk.
0: Het is eigenlijk meer, hoe zeg je dat? Een grand café.
1: Een grand café?
0: Ja.
1: Oké, wat heerlijk. Nou, ik ga er eens kijken als ik er in de buurt ben.
0: Nou, niet verkeerd.
1: Nee. Mooie reclame gemaakt. Hey, Henny, je belt voor de jukebox. Want wij hebben vandaag Doe Maar in de jukebox. Ik kan een van de twee platen van Doe Maar draaien. Pa of Eén Nacht Alleen. En welke zou jij graag willen horen?
0: Nou, ik heb gekozen voor Eén Nacht Alleen.
1: Voor Eén Nacht Alleen. Zit daar een speciale boodschap achter?
0: Nou ja, een beetje emotionele boodschap. Ik ben al een aantal jaren sinds het overlijden van mijn man alleen. Dus dan slaap ik ook alleen.
1: Ach, ja, dat is... Kan je hem dan wel aanhoren, die plaat?
0: Jawel. Ik vind sowieso de muziek van Doe Maar mooi.
1: Oké. Nee, dat is hartstikke mooi. En hoe lang geleden is jouw man overleden?
0: 6 jaar.
1: Oh, ja, dat is al eventjes dus, hè?
0: Ja, zeker weten.
1: Ach, wat vervelend. Ja, dat is niet fijn natuurlijk, Henny.
0: Nee, maar ja, dat is het leven, hè? Dat gebeurt.
1: Ja, maar ja, je hoopt dat het niet, hè? Je had natuurlijk gehoopt dat het niet was gebeurd.
0: Nee, hij had me beloofd dat hij vlak voor mij aan zou gaan, maar na mij zou gaan, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar zo werkt dat niet,
1: nee,
0: hè?
1: Nee, je bent nu 6 jaar verder.
0: Ja.
1: Goh, ja nee, helemaal kloten natuurlijk. Ik ga Eén Nacht Alleen draaien, want het is de plaat met de meeste stemmen. Ruim 65% van de Radio Noordluisteraar wou hem horen Eén Nacht Alleen van Doe Maar. Dus die gaan we draaien. En omdat jij hebt gestemd, heb ik voor jou de Radio Noord sokken.
0: Hartstikke leuk.
1: Die worden opgestuurd richting Eelde.
0: Mooi, dankjewel.
1: Hartstikke goed. Henny, fijn weekend.
0: Ja, hetzelfde.
1: Doei.
0: Doei.
2: De jukebox.

0: De graadmeter van de Groninger muziek.
1: De Noord 9.
2: Iedere zaterdagmiddag staat hij centraal hier op Radio Noord. De Noord 9, de 9 populairste Groningse liedjes. En vlak voor 6 uur hoor jij de nummer 1. Nu zijn we aanbeland bij de nummer 8. En daar staat Christine Landman met het nummer Heel Misschien. We spraken Christine en vroegen aan haar waar het nummer over gaat.
3: Nou, dat gaat dus ook een beetje over dus die nostalgie en zo. Mijn relatie was uitgegaan. Misschien ken je het wel, dat je dus steeds die twijfel hebt van... Moet ik hier nou inblijven of heb ik wel het goede besluit gemaakt? Daar gaat het liedje over.
1: Nummer 8.
4: Ik moet je vergeten, want ik wou verder zonder jou. Zonder jouw leven.

0: Mis je ook, ik wil je zien. Nee toch niet, of wel misschien. Wel misschien, heel misschien.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
4: Zijn we er al!
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 3 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava... voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait... omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd... De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
12: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
13: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
12: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
14: Ik heb trek in iets lekkers.
15: Neem de kersen van de Oude Bos.
14: Iets zoets.
4: De kersen van Oude Bos.
5: Iets fris en sappigs.
4: Oude Bos.
5: Ja, goed idee. Fruit van Oude Bos.
14: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
15: Kom eens langs in de Oude Bos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
16: Radio Noord.
17: Café Martini.
18: Met Dimitris Kops.
19: Ja, de deuren van het leukste café van Groningen zijn geopend. Café Martini met Forner. Zometeen de bouwzaak komt eraan. En nu, J-Lo.

0: Foreigner op Radio Noord. En Say You Will, het is 3:11. Dimitris hier zo met Café Martini. Het leukste en het gezelligste café van heel Groningen. En we bellen zometeen met Cor Ronda van de Groningse band Rotsbodem. We gaan eens eventjes praten over de nieuwe single. Maar dat allemaal later vanmiddag.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Iedere zaterdagmiddag staat hij centraal hier op Radio Noord. De Noord 9, de 9 populairste Groningse liedjes. En vlak voor 6 uur hoor je de populairste, de nummer 1. Het is nu tijd voor de nummer 7 in de lijst. En daar staat Orange Skyline. Met het nummer Feel. En we spraken Stefan van Orange Skyline. En we vroegen waar het nummer Feel over gaat.
3: Het gaat er vooral over het WK voetbal. Dat is echt waar het nummer echt in ieder woord over gaat. Ja, dat is voetbal voor en na. Ja, ja, zeker. Ja, echt waar.
2: Nummer 7.

0: Dit is Café Martini op Radio Noord. Het gezelligste café van heel Groningen. En aan de telefoon heb ik Cor Ronda van de Groningse band Rotsbodem. Goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Een hele goede middag, Cor. Zo, welkom in het leukste café van Groningen.
1: Ja, bedankt. Leuk om hier te zijn.
0: Café Martini. Of heb je een leuke café in Groningen?
1: Ik zou het niet weten, joh. Ik denk dat dit wel een van de beste is, toch?
0: Ja, ik weet niet. Ja. Misschien heb je een stamcafé.
1: Nee. Ik kom niet zo vaak in de kroeg, joh.
0: Nee, joh? Nee?
1: Nee. Die tijd is een beetje geweest.
0: Oh, oké. Okay. Hey, Cor, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Voor de luisteraars die Rotsbodem nog niet kennen, wat voor muziek maken jullie eigenlijk?
1: Ja, we zijn heel ruim eigenlijk. Van reggae naar blues naar rock en alles wat er een beetje tussenin zit, joh.
0: En dan Nederlandstalig?
1: Nou, 90% zeker is Nederlandstalig.
0: Oké, hartstikke goed. En hoe is de band ontstaan?
1: Nou, ik was eerst was verhuisd. Ik kwam naast Ronald Tiewe te wonen. En zo hebben we elkaar een beetje ontdekt, zeg maar. Terwijl we op het toilet zaten te zingen en dat soort dingen.
0: Je hoorde elkaar?
1: We konden via het raampje een beetje horen. En zo is dat een beetje gegroeid. En toen is Ronald met zijn oude band, daar ben ik eigenlijk een beetje bij ingevallen. Zo is het een beetje begonnen.
0: En toen is Rotsbodem ontstaan?
1: Jawel.
0: En waar was dat toilet?
1: Dat toilet was in Bijum.
0: In Bijum, hè? Op een toilet in Bijum is het ontstaan.
1: Jawel.
0: En waar komt die naam dan vandaan, Rotsbodem?
1: Ja, Rotsbodem, het is een beetje uit het Engels vertaald, zeg maar. Where you hit rock bottom, ik weet niet of je het kent, maar...
0: Uh-huh.
1: Dus, je komt zo laag, je kunt niet laag, je kunt alleen maar omhoog.
0: En dat zaten jullie dat allebei...
1: Ja, sowieso, ja.
0: Oh, hoezo dan?
1: Ja, gewoon, dat is toch een beetje het leven, zeg maar, dat je de diepe dalen hebt en dat je er weer omhoog kunt komen. Niet dat we ook een diepe dal hebben gehad, maar toch.
0: Oh, vandaar dus Rotsbodem. Nee, ik denk, je zit op het toilet en ik zat daar nog steeds. Ik denk, nou ja, dit gaat allemaal niet goed.
1: Nee, toen is de naam nog niet verzonnen.
0: Oh, wanneer is de naam verzonnen dan?
1: De naam is pas later verzonnen. Toen een paar liedjes werden gemaakt met z'n tweeën. Toen moesten we namen hebben. Dus wat is goed? Dan is er een hoop natuurlijk de revue gepasseerd. En we kwamen terecht op Rotsbodem.
0: Nou, ik vind het een leuke naam, Rotsbodem. En er zijn nu niet 1, 2, 3, maar er zijn 4 nieuwe platen.
1: Jawel.
0: Ja, geweldig.
1: Ja, we zijn bij Chevy Records geweest en we hebben even 4 platen opgenomen.
0: Zo.
1: Voor het beginnetje.
0: Zo. En ook 4 videoclips?
1: Nee, dat nog niet.
0: Oh. Okay.
1: Dat nog niet, helaas.
0: Maar dat gaat wel gebeuren, of?
1: Dat is in de toekomst wel de planning dat gaat gebeuren, ja.
0: Oké. Ja, ik bel je niet voor niets natuurlijk, want we gaan één van de 4 platen gaan we draaien, Cor.
1: Nou, dat is helemaal geweldig, joh.
0: En jij hebt gekozen voor Bel me als je gaat.
1: Alsjeblieft.
0: Dankjewel. waar gaat dat nummer over?
1: Ja, dat is zoals heel vaak waar nummers over gaan. Over relaties die niet gaan zoals ze zouden moeten gaan. Dat komt er eigenlijk een beetje op neer.
0: Is dat autobiografisch?
1: Nee, niet echt. Maar ik denk dat iedereen zich wel een beetje daarin kan, erin kan vinden. Tenminste, als je een beetje geleefd hebt.
0: Ja, oké. Nee, hartstikke goed. We gaan er naar luisteren. Welk gevoel hoop je over te brengen op mensen die de plaat nu horen?
1: Ik hoop dat ze goed luisteren naar het tekst. En zeker ook naar de muziek natuurlijk. En okay. Dat je daar iets uit kunt vinden wat voor jezelf, dat je denkt van even.
0: Ja, hartstikke goed. Cor, dankjewel. We gaan naar luisteren. Rotsbodem met Bel me als je gaat. En ik wens je heel veel succes de komende tijd. Want er staan nog een aantal optredens gepland volgens mij.
1: Dat klopt. In 22 augustus staan we in de Kunstmarkt in Haren. En in oktober, ik weet het niet eens zeker zelfs. 23 of 24 oktober, dat is nog de Huis en Maas in de planning.
0: Oh, zo. Dat is mooi.
1: Ja, dat vinden wij ook.
0: Ja. Oké, gaaf. En moet je daar kaarten verkopen of kun je gewoon langskomen?
1: Ik denk dat je gewoon langskomt, maar dat durf ik eerst eens zekerheid te zeggen. Ik heb het niet geregeld, dat is Ronald hier.
0: Oh, sorry. Nou, we gaan het opzoeken op internet of aan de deur bij Huis en Maas.
1: Ja, en anders natuurlijk op de Facebook of op, weet je, ander ook alweer. Jezus, dat is goed.
0: Instagram.
1: Juist hem.
0: TikTok, doe je daar al aan?
1: Nee, dat doe ik nog niet aan.
0: Oké. Nee, dat schijnt heel populair te zijn.
1: Ja, juist.
0: Zover
1: zijn we nog niet.
0: Hey Cor, dankjewel. Rotsbodem. Ik ga hem draaien. Bel me als je gaat. Succes met alles de komende tijd.
1: Bedankt. Bedankt voor de aandacht.
0: Hartstikke goed. Fijne dag. Hoi.
1: Goeie uitzending. Hoi.

0: know you wanna my kind.
1: Je bent op zaterdagmiddag bij Radio Noord. Het is 8 minuten over 3:30. Café Martini, het gezelligste café van heel Groningen.

0: for free.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
1: Iedere zaterdagmiddag staat hij centraal hier op Radio Noord. De Noord 9, de 9 populairste Groningse liedjes. En vlak voor 6 uur hoor je de nummer 1. Nu tijd voor de nummer 6 in de Noord 9. En daar staat Annemarie Zuidema. Met haar nummer My Son. En we spraken Annemarie en we vroegen waar het nummer over gaat.
3: Dit nummer gaat eigenlijk over de geboorte van mijn zoon. Hij werd 6 jaar geleden geboren en dat veranderde mijn kijk op de wereld en op mezelf enorm. Het krijgen van een kind is, of het ouderschap is enorm spiegelend. En als een baby naar de wereld kijkt, dan ziet hij overal wonderen. En dat was voor mij een herinnering om altijd de schoonheid in de kleine dingen te blijven zien. Dus het is sowieso een ode aan het ouderschap en aan de verwondering. Maar bovenal ook gewoon aan mijn zoon. Want zoals de aarde om de zon draait, draait mijn wereld om hem. Dus hij is my son.
1: Nummer 6.

0: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 4 uur.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt het onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn 2 mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de 2 mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden. Ook lag er munitie in. De 2 mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. En een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is 6e geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de 7e plek. Morgen om 16:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
14: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
15: Maak kennis met de Emiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
16: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
17: Nu mega opruiming bij
18: Meertens Meubelen.
17: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf,
19: de koffie staat klaar.
16: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
20: Radio Noord.
21: Café Martini.
22: Met Dimitris Kops.
23: Hey, goedemiddag. Het gezelligste café van Groningen is geopend. Café Martini met Level 42 zometeen. De Rolling Stones. En nu de

0: En dadelijk kan je goede prijzen winnen met de pubquiz hier in Café Martini op Radio Noord.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ah, dat is pas zometeen. Iedere zaterdagmiddag staat hij centraal hier op Radio Noord. De Noord 9, de 9 populairste Groningse liedjes. En vlak voor 6 uur hoor jij de nummer 1. Nu tijd voor de nummer 5. Daar staat Falcon Hill met het nummer Can't Change. En we spraken Falcon Hill en vroegen waar het nummer precies over gaat.
3: Het komt er eigenlijk op neer van, je kunt van alles veranderen, maar eigenlijk... je kunt van alles willen veranderen, maar eigenlijk kun je maar één ding veranderen. Dus je eigen perspectief en je eigen verwachtingspatroon. En soms is het maar beter om de dingen een beetje los te laten.
2: Nummer 5.

0: Tic Tac en Down on the Street. Hier op Radio Noord.
1: De pubquiz.
0: Ja, we gaan het weer spelen in Café Martini. De pubquiz. Je maakt kans op het Radio Noord prijzenpakket en ook de grote pubquiz bokaal. De pubquiz bokaal krijg je als je deze maand de meeste goede antwoorden hebt gegeven in de pubquiz. En je hebt mazzel, want ja, de maand is net begonnen. Deze maand heeft er nog niemand meegedaan, dus je hebt sowieso al de beste score van de maand. Ja, hoe makkelijk wil je het hebben, joh? De pubquiz, het werkt als volgt. Binnen 1 minuut moet je zoveel mogelijk goede antwoorden geven op muzikale vragen. En ik ga een instapvraag geven en als je daar het antwoord op weet, dan mag je dat bellen of appen met de studio van Radio Noord 050-3188-288. En dan zou het zomaar zo kunnen zijn dat je zometeen mag meespelen met de pubquiz voor de goede prijzen op de zaterdagmiddag. Ben je klaar voor de instapvraag? Instapvraag vanmiddag is: wie zong het nummer Purple Rain? Dus wie zong het nummer Purple Rain? Heb je enig idee? Je mag vanaf nu bellen of appen met de studio van Radio Noord op 050-3188-288. Dat is ja, hartstikke leuk, want dan mag je zometeen, als je het antwoord goed hebt, meespelen met de pubquiz voor alle mooie prijzen op deze zaterdagmiddag. Dus wie zong het nummer Purple Rain? Je mag het doorbellen of doorappen met het welbekende telefoonnummer van Radio Noord 050-3188-288. Doe dat nu, want we spelen de pubquiz al binnen nu en een minuut of 7. 050-3188-288. Wie zong het nummer Purple Rain?

0: De pubquiz.
1: Ja, gaan we spelen, de pubquiz, met Margien uit Veendam. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hi, welkom op Radio Noord.
2: Ja.
1: Wat was je aan het doen in Veendam deze zaterdagmiddag?
2: Nou, ik was even met mijn moeder naar het centrum gelopen.
1: Oh.
2: Maar ja, het weer zit niet helemaal mee. Dus zijn we op tijd weer teruggegaan.
1: Oh, nog wel voor de buien aan?
2: Ja, we hebben even kunnen schuilen onder de luifels in Veendam.
1: Mm-hmm.
2: Er begon een beetje te regenen. Nou, toen was het buien een beetje over. Toen zijn we gauw verder gelopen.
1: Oh, maar je bent niet geslaagd dus in het centrum?
2: Jawel hoor, jawel.
1: Oh, je hebt wel de spulletjes kunnen kopen?
2: Ja, we hadden wel wat kunnen kopen.
1: Oh, wat heb je allemaal gehaald dan?
2: Nou, voor mijn moeder even een nieuw shirtje.
1: Oh, kijk eens. Dus ja. Die loopt er weer fris bij komende zomer.
2: Ja, die loopt er fris bij vanaf zomer.
1: Dat is goed om te horen, Margien. Hey, we gaan de pubquiz spelen. Binnen 1 minuut moet je zoveel mogelijk muzikale vragen goed beantwoorden. En dat doe je natuurlijk voor goede prijzen. Het Radio Noord prijzenpakket, maar ook de bokaal van Café Martini. Die kan je winnen als je deze maand de maandwinnaar bent. En ik heb goed nieuws, want er is even nog niemand meegespeeld deze maand. Dus ik mag je bij deze al feliciteren eigenlijk.
2: Nou, dankjewel.
1: Maar het gaat erom dat je zo'n hoog mogelijke score neerzet vanmiddag.
2: Ja.
1: Ja. Ben je er klaar voor?
2: Ja.
1: Dan gaat de tijd lopen zodra je antwoord geeft op de instapvraag. En de instapvraag is: wie zong het nummer Purple Rain?
2: Dat was Prince.
1: En dat is het enige juiste antwoord. Daar gaan we. Welke Nederlandse band scoorde een hit met Radar Love?
2: Ik weet hem wel, maar komen hierin.
1: Ja, dat is het juiste antwoord. Wie is de frontman van de Rolling Stones?
2: Nee. Geen idee. Nee.
1: Mick Jagger. In welke stad woont Kraantje Papi?
2: Groningen.
1: Ja, dat is helemaal goed. Welke zangeres bracht door met driver's license?
2: Geen idee.
1: Nee? Dan reken ik het fout. Olivia Rodrigo. Welke band zong Smells Like Teen Spirit?
2: Nee, ik ook niet.
1: Oké. Nirvana. Welke Nederlandse zanger had hits met Binnen en Vrij Zijn? Binnen! Ja. Binnen in mijn hart, binnen in mijn ziel! Nou, hoe heet die? De tijd is voorbij. Hij is nog wel in het nieuws geweest dit jaar ook nog.
2: Ja,
1: hoe heet die nou ook alweer? Hè? Hij stond naakt te behangen.
2: Oh ja.
1: Of te schilderen, wat deed hij?
2: Ik weet het.
1: Hij is helemaal vrijgesproken. Hoe heet die man nou?
2: Marco Bezzato.
1: Ja, dat was in ieder geval binnen de 5 minuten heb je dat goed beantwoord. Nee. Margien, het was een pittige volgens mij deze middag.
2: Ja, hij was pittig.
1: Hij was pittig. Met de instapvraag erbij heb je slechts 3 goede antwoorden gegeven.
2: Ja. Is niet anders.
1: Je krijgt sowieso wat leuke prijzen van Radio Noord, maar ik denk niet dat die bokaal erin zit. Maar goed, het zou kunnen.
2: Nee,
1: hè? Het zou nog. Je staat in ieder geval nu wel voor, want je bent de enige speler die mee heeft gedaan deze maand. Maar ik denk dat de volgende week iemand gierend eroverheen gaat.
2: Ja, je weet het nooit, hè?
1: Nee.
2: Dus dat is voor mij ook een gok, hoor.
1: Ja.
2: Gewoon meetje, doe.
1: Zo is dat. Dankjewel voor het meedoen. En probeer het binnenkort nog een keer, zou ik zeggen.
2: Ja, zal ik proberen.
1: Hartstikke goed.
2: Okay.
1: De groetjes in Veendam, Margien.
2: Ja, zal ik doen.
1: Doei.
2: Fijne dag.
1: Nog eens eventjes dat lekkere gitaartje van Santana. En Michelle Branch nu op Radio Noord.

0: Over een kwartier is het 5 uur. En dan is het happy hour hier in Café Martini op Radio Noord. En dan bepaal jij de muziek. Dus het is misschien wel even handig dat je nu alvast eventjes het plaatje doorgeeft die je wil horen om 5 uur. Je mag me appen op 050-3188-288. Wat wil je zometeen horen na 5 uur? Is het een lekkere zomerse klassieker? Of is het een zomers plaatje? Cheerio? Of ik wil de zon zien zakken in de zee? Of hoe hij het ook zingt.
1: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
0: Ah, kom ik toch al in de buurt. Dat nummertje van Rutger van Barneveld of een heel ander plaatje. Laat het even weten. Wat wil je horen zometeen? Na 5 uur is het dus happy hour. Je mag het nu appen. 050-3188-288. En dan hoor je het zometeen hier op Radio Noord. Hey.

0: De graadmeter van de Groninger muziek.
1: De Noord 9.
0: Iedere zaterdagmiddag staat hij centraal hier op Radio Noord. De Noord 9, de 9 populairste Groningse liedjes. En we zijn alweer bij de nummer 4. Vlak voor 6 hoor je de nummer 1. Nu dus tijd voor de nummer 4 van de Noord 9. Daar staat Rieks Schuring met zijn nieuwste Wat een Geluk.
2: Nummer 4.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Nu bij Dirk. Dreft wasverzachter. €2,99. Prachtaanbieding.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 5 uur.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet, omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Hey! Waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
12: Heb je een zaal voor een vergadering nodig? Lekker dicht bij de stad.
13: Hotel Faber in Hoge Zand, natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
14: Raamdecoratie op maat gemaakt.
15: Timpweg.
14: Eigen productie- en montagedienst.
15: Timpweg.
14: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
16: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
17: Scootmobiel of rollator nodig?
15: Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
17: Wie is er fan van RTV Noord? Laat eens horen!
18: Die toeteren! Godverdomme!
19: Het is Happy Hour. Happy Hour.
20: Café Martini.
21: Met Dimitris Kops.
22: Ja, happy hour. Komend uur bepaal jij wat ik draai. Dus laat weten wat je wil horen.

0: en Into the Groove op Radio Noord. Dit is Café Martini, het laatste uur van Café Martini. Ja, dat is eigenlijk open huis. Jij bepaalt de muziek, het is happy hour. Wat wil je horen? Stuur het deze kant op, bellen of appen op 050-3188-288. Aan de telefoon heb ik Grietje. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar bel je vandaan, Grietje?
1: Vanuit Loppersum.
0: Loppersum. En hoe is het in Loppersum deze middag?
1: Ja, goed hoor. Ja. Alleen het regent nu een beetje, maar als het erger is.
0: Nee, daarom. Ga je vanavond nog wel leuke dingen doen?
1: We zitten Formule 1 te kijken.
0: Oh, de kwalificatie.
1: De kwalificatie, ja, klopt.
0: En hoe gaat het ermee?
1: Ja, volgens mij wel redelijk. Ja. Leclerc staat bovenaan op het moment. Dan Hamilton en dan Antonelli. Dus Verstappen staat op 8.
0: Verstappen op 8, oké. Okay. En hoe is het met...
1: Ja, we zijn nog bezig, hè?
0: Perez?
1: Perez, eens even zien, Perez. Die staat 17e.
0: Zo, en Stroll?
1: Oh, dat kan ik nu niet meer zien. Ze hebben even een replay.
0: Oh.
1: Van Russell die eruit vloog.
0: Oh, die vloog eruit, Russell?
1: Ja, die vloog er net even uit. Even buiten de baan.
0: Hey, en hoe is het
1: maar met... Maar weer op.
0: Hoe is het met Lindblad?
1: Weet ik ook zo niet. Het staat er niet voor. Ze laten nog steeds de replay zien van Russell.
0: Oh.
1: Lindblad. Dat is even te zien. Lindblad.
0: Lindblad.
1: Die staat op 4, volgens mij.
0: Nee, joh, staat toch niet op 4, Lindblad?
1: Ja.
0: Serieus?
1: Ja.
0: Oh, dan doet hij het goed.
1: Je hebt Q1, dan heb je nu nog 5 minuten.
0: Oh, vandaar dus.
1: Hij staat op 4.
0: Oké. En Ralf Schumacher?
1: Ja, die doet niet mee, joh.
0: Oh, die doet niet meer mee?
1: Nee, die doet niet mee. En Michael Schumacher ook niet.
0: Michael ook niet meer. En Nick de Vries?
1: Nick de Vries ook niet.
0: Die doet niet meer mee.
1: Nee, joh.
0: Och. Morgen wordt het natuurlijk weer kijken om 4 uur 's middags.
1: Ja, zeker. Ja. Daar zorgen we wel dat we weer voor de tv zitten, hoor.
0: Ja, je bent een groot Formule 1-fan, Grietje.
1: Nou, ik mag er graag even naar kijken.
0: En wat vind je van de baan, Groot-Brittannië, dit weekend?
1: Ja, lijkt me wel een leuk baantje zelf.
0: Leuk baantje wel, hè?
1: Ja, zelf kan ermee door. Hè?
0: Ja, nou ja, hartstikke goed. Hé, we kunnen uren babbelen, maar dan is het uur zo voorbij, Grietje. Dat is een beetje jammer dan, hè? Want dan hebben we geen plaatje gedraaid, nee. Zeg, het is happy hour op Radio Noord. Dat betekent dat we alles gewoon gaan draaien wat aangevraagd wordt. En wat heb jij aangevraagd?
1: Demi Vera met Rollercoaster.
0: Ga ik draaien en die ga ik helemaal draaien. Dus ik ga ook niet door het intro heen blaffen. Want het is een lekker plaatje, hè?
1: Ja, ik vind hem hartstikke leuk.
0: Hartstikke goed. Zet hem keihard terwijl je naar de Formule 1 kwalificatie kijkt, Grietje.
1: Doe ik, dankjewel.
0: Fijne dag.
1: Fijne dag en goed weekend.

0: da. Aangevraagd door Priscilla, la. Priscilla gewoon, die heeft hem aangevraagd. Hartstikke goed. Wat wil jij horen? Het is happy hour. Je kan bellen of appen om een plaatje door te geven. 050-3188-288. We gaan eens even naar de telefoon. Goedemiddag met Dimitris van Radio Noord. Met wie?
1: Met Kevin Buurman uit Scheemda.
0: Kevin uit Scheemda. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het in Scheemda?
1: Goed, hè?
0: Ja, gaat het goed?
1: Ja hoor.
0: Dat is mooi om te horen. Ben je aan het werk geweest vandaag of lekker vrij?
1: Ik ben vandaag even oud naar Bidgonten geweest.
0: Sorry?
1: Ik ben oud weg geweest met mijn ouders.
0: Oh, je bent weg geweest met je ouders?
1: Ja, even naar Winschoten.
0: Even naar Winschoten, oké. Hartstikke fijn. En wat heb je daar gedaan dan?
1: Ben je gekeken daar zo?
0: Ben je gewoon rondgekeken in Winschoten?
1: Ja.
0: En stond Winschoten er nog mooi bij vanmiddag?
1: Ja hoor.
0: Ja? Niks op aan te merken?
1: Nee hoor.
0: We hoeven niet dingen nog even aan te kaarten dat de perken nog bijgehouden moeten worden of zo in Winschoten?
1: Ja, is allemaal goed.
0: Ja, is allemaal goed?
1: Ja hoor.
0: Niet veel kauwgom op de straat?
1: Nee.
0: Afval mooi weg, hè?
1: Ja.
0: Oké. Nee, dan is dat duidelijk. Dan hoeft dat in ieder geval niet aangepakt te worden.
1: Nee.
0: Kevin.
1: Ja.
0: Het is happy hour op Radio Noord. Elke zaterdagmiddag tussen 5 en 6 in Café Martini. En dan mag je alles aanvragen wat je wil aanvragen. En dan heb je ook nog dikke kans dat het gedraaid wordt. Wat zou jij willen horen?
1: Ik wil even kijken van mijn ouders aanvragen. Dat is van Edith Staal.
0: Ja.
1: Dat het nooit zo donker werd. Ik wil gewoon voor Terror Lucie Buurman uit Bad Nieuweschans.
0: Oké. Edith Staal, het had nog nooit zo donker west.
1: Voor mijn ouders.
0: Voor je ouders.
1: Ja.
0: Oké, nee, dan gaan we die gewoon draaien hoor. Geen enkel probleem.
1: Hartstikke bedankt.
0: Wil je hem zelf aankondigen?
1: Ja, maar je kunt het nou even zelf voor mijn mama daar in een Bad Nieuweschans. Edith Staal met een Noordse donker west.
0: Nou, dat vond ik een mooie aankondiging.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Prettige dag, hè?
1: Jij ook.
0: Doei.
1: Hoi.

door Patrick uit Stadskanaal. En wat wil jij horen? Het is happy hour, dus je mag je melden via de telefoon. Je mag nu bellen of appen 050-3188-288. 050-3188-288. We kunnen alles draaien wat je zou willen. Geen enkel probleem. Eens even kijken wat er allemaal is binnengekomen. Ik zie Talk Talk. Life's What You Make It wordt hier aangevraagd door Saskia. Die gaan we zo meteen draaien. En eerst Taylor Swift. Daar kwam Ilse mee. Ilse uit Groningen wil graag iets van Taylor Swift. En ik mocht bepalen welke. Nou, I Knew It, I Knew You. Lijkt me wel een leuk om te draaien op Radio Noord. Dit is Taylor Swift.

0: hoogste tijd voor de ontknoping van de Noord 9. De graadmeter van de Groninger muziek.
1: De Noord 9.
0: Iedere zaterdagmiddag staat hij centraal hier op Radio Noord. De Noord 9, de 9 populairste Groningse liedjes. En vlak voor 6 hoor je de nummer 1. Nu tijd voor de nummer 3. Daar staan Lucas en Gea met het nummer Laat Me Maar Gaan. En we spraken Lucas en vroegen waar het nummer over gaat.
2: Het is wel een liedje, zeg maar. Het is wel aanstekelijk. Het is wel gezellig. Het is een liedje wat wel weer bij ons past.
1: Nummer 3.

0: De graadmeter van de Groninger muziek.
1: De Noord 9.
0: Ja, iedere zaterdagmiddag staat hij centraal hier op Radio Noord. De Noord 9, de 9 populairste Groningse liedjes. En vlak voor zessen, de nummer 1. En nu tijd voor de nummer 2. Een zittenblijver ten opzichte van vorige week, want toen stonden ze ook al op nummer 2. Wadaans, hier is Paljas.
1: Nummer

0: in de palia's.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
1: Iedere zaterdagmiddag staat hij centraal hier op Radio Noord. De Noord 9. De 9 populairste Groningse liedjes. En het is bijna tijd voor de ontknoping, de nummer 1. Eerst het vliegersvlugge overzicht. Op nummer 9 deze week in de Noord 9. Friese Wolma en Henny Dolsma met Aanreizen. Heel misschien van Christine Landman. Op 8. Op 7 Orange Skyline met Feel. Staat er alweer 11 weken in, jongens. My Son van Anne-Marie Zuidema. Op nummer 6. Op nummer 5. Falcon Hill, Can't Change. En 4 was voor Wat een Geluk van Rieks Schuring. Op 3 zojuist gehoord Lucas en Gea met Laat Me Maar Gaan. En zojuist op 2 Waraans en Paljas blijven staan op nummer 2. En dan de nummer 1. Ja, het is geen nieuwe nummer 1. Hij staat al 8 keer op nummer 1. Het is Birdie. Met Es Verano Otra Vez. En ik had Birdie aan de lijn een paar weken geleden hier op Radio Noord. En toen vroeg ik hem van, ja, wat voor gevoel wil je nou overbrengen met die plaat? En dit was zijn antwoord.
3: Nou, en ik hoop gewoon dat de mensen het leuk vinden als ze van de zomer in Nederland met de regen, zeg maar, denken van, jongens, wat moeten we hier nog? Dan ga ik gewoon vliegen. En dan ga ik gewoon naar een warm tropisch land met Mr. Birdie. Nummer 1.

0: Arista, Birdie. Opnieuw de nummer 1 in de Noord 9 deze week. 8e week al op nummer 1. Es Verano Otra Vez. Sorry, hier in Café Martini op Radio Noord. Tot zover Café Martini. Volgende week dan openen de deuren van het café opnieuw om 2 uur op de zaterdagmiddag. En ik ben er morgen weer om 3 uur met Je Weekend is Goud. Zometeen hier op Radio Noord. De avond van Noord met non-stop muziek. Onder andere Cher, Somber, Eurythmics, Miles Smith, Suzanne Freek, David Bowie en nog veel meer. Ik wens je een fijne avond.
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speelbewust 18+.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 6 uur.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de 3e ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in 2 sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen wolken en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio Noord.
9: De avond van Noord.
14: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 4 uur wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht komt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren als je bij me blijft vannacht.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempte en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. Een opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Waar je gaat.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

easy mama and a hand in her eyes. Dan zegt ze stop. Wat is het in Leipzig? Wat is er los? Hij denkt en dan zegt de vlug. Jas en tas, dat rijmt mama. Ze lachten hij ermee over de

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Want tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. Na de winst van Marokko in de 8e finale op het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteen drijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: still here.
1: Voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Dit is de Avond van Noord.
3: Begon om 12 uur 's middags met jenever.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Pietje Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de fraude hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een minutenpenalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16.